0: Het waait bijna niet. Overdag wordt het droog en zonnig met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect. Een lekkere lunch.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Het KNMI heeft code oranje beëindigd na zware onweersbuien die over Nederland trokken. Door het noodweer ontstonden er op meerdere plekken problemen, zoals woningbranden en blikseminslagen. De twee Franse broertjes van 3 en 5 jaar oud die in Portugal waren achtergelaten in een bos zijn terug in Frankrijk. De moeder en stiefvader zijn opgepakt op verdenking van zware mishandeling en verwaarlozing. Het overleg over een mogelijke deal tussen de VS en Iran heeft nog geen besluit opgeleverd. De VS wil dat Iran afziet van het bezit van kernwapens en meewerkt aan een beperking van de uraniumverrijking. En het wereldwijd grootste muziekbedrijf Universal Music Group heeft een overnamebod van de Amerikaanse miljardair Bill Ackman van 56 miljard euro afgewezen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het KNMI heeft code oranje beëindigd na zware onweersbuien die over Nederland trokken. Door het noodweer ontstonden er op meerdere plekken problemen, zoals woningbranden en blikseminslagen. In Bleskensgraaf werd zelfs een NL-alert verstuurd vanwege een brand in een woonboerderij met een rieten dak. Ook op het spoor en autowegen ontstond er schade als gevolg van omgevallen bomen en blikseminslag. In een flatgebouw in Apeldoorn sloeg de bliksem in en sloegen stoppen in de meterkasten door. De twee Franse broertjes van 3 en 5 jaar oud die in Portugal waren achtergelaten in een bos zijn terug in Frankrijk. De kinderen werden vorige week langs een afgelegen weg gevonden bij het Portugese Monte Novo do Sul. De moeder en stiefvader zijn opgepakt op verdenking van zware mishandeling en verwaarlozing. De twee kinderen worden voorlopig opgevangen in de Franse regio Elzas, terwijl een geschikte familieopvang wordt gezocht. Frankrijk en Portugal regelden hun terugkeer om hun veiligheid te waarborgen. Het overleg over een mogelijke deal tussen de VS en Iran heeft nog geen besluit opgeleverd. Volgens het Witte Huis is de vergadering van president Trump afgelopen. Hij wilde een definitieve beslissing nemen over een akkoord rond het Iraanse nucleaire programma. Maar Iran zegt dat er op dit moment geen onderhandelingen lopen over dat programma. De VS wil dat Iran afziet van het bezit van kernwapens en meewerkt aan een beperking van de uraniumverrijking. Wanneer er nu wel een besluit komt, is nog niet bekend. En het wereldwijd grootste muziekbedrijf Universal Music Group heeft een overnamebod van de Amerikaanse miljardair Bill Ackman afgewezen. Het bod van 56 miljard euro is te laag en levert onvoldoende waarde op voor de aandeelhouders. Ook groot aandeelhouder Bolloré Group liet eerder al weten niet achter het voorstel te staan. Ackman wilde Universal laten fuseren met een investeringsmaatschappij van zijn bedrijf Pershing Square Capital. Universal zegt vertrouwen te hebben in de huidige koers van het bedrijf. Het weer, vooral in het oosten, kans op regen en onweersbuien, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar een graad of 8 in het noorden en 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Overdag wordt het droog en zonnig met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Het KNMI heeft code oranje beëindigd na zware onweersbuien die over Nederland trokken. Door het noodweer ontstonden er op meerdere plekken problemen, zoals woningbranden en blikseminslagen. De twee Franse broertjes van 3 en 5 jaar oud die in Portugal waren achtergelaten in een bos zijn terug in Frankrijk. De moeder en stiefvader zijn opgepakt op verdenking van zware mishandeling en verwaarlozing. Het overleg over een mogelijke deal tussen de VS en Iran heeft nog geen besluit opgeleverd. De VS wil dat Iran afziet van het bezit van kernwapens en meewerkt aan een beperking van de uraniumverrijking. En het wereldwijd grootste muziekbedrijf Universal Music Group heeft een overnamebod van de Amerikaanse miljardair Bill Ackman van 56 miljard euro afgewezen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

이유로 수놓아진 별. 내 우주와 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이

0: muziek en sport. Connect verbindt Midden-Gelderland.
1: De verbinding in Midden-Gelderland. Connect.

heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het KNMI heeft code oranje beëindigd na zware onweersbuien die over Nederland trokken. Door het noodweer ontstonden er op meerdere plekken problemen, zoals woningbranden en blikseminslagen. In Bleskensgraaf werd zelfs een NL-alert verstuurd vanwege een brand in een woonboerderij met een rieten dak. Ook op het spoor en autowegen ontstond er schade als gevolg van omgevallen bomen en blikseminslag. In een flatgebouw in Apeldoorn sloeg de bliksem in en sloegen stoppen in de meterkasten door. De twee Franse broertjes van 3 en 5 jaar oud die in Portugal waren achtergelaten in een bos zijn terug in Frankrijk. De kinderen werden vorige week langs een afgelegen weg gevonden bij het Portugese Monte Novo do Sol. De moeder en stiefvader zijn opgepakt op verdenking van zware mishandeling en verwaarlozing. De twee kinderen worden voorlopig opgevangen in de Franse regio Elzas, terwijl er geschikte familieopvang wordt gezocht. Frankrijk en Portugal regelden hun terugkeer om hun veiligheid te waarborgen. Het overleg over een mogelijke deal tussen de VS en Iran heeft nog geen besluit opgeleverd. Volgens het Witte Huis is de vergadering van president Trump afgelopen. Hij wilde een definitieve beslissing nemen over een akkoord rond het Iraanse nucleaire programma. Maar Iran zegt dat er op dit moment geen onderhandelingen lopen over dat programma. De VS wil dat Iran afziet van het bezit van kernwapens en meewerkt aan een beperking van de uraniumverrijking. Wanneer er nu wel een besluit komt, is nog niet bekend. En het wereldwijd grootste muziekbedrijf Universal Music Group heeft een overnamebod van de Amerikaanse miljardair Bill Ackman afgewezen. Het bod van 56 miljard euro is te laag en levert onvoldoende waarde op voor de aandeelhouders. Ook groot aandeelhouder Bolloré Group liet eerder al weten niet achter het voorstel te staan. Ackman wilde Universal laten fuseren met een investeringsmaatschappij van zijn bedrijf Pershing Square Capital. Universal zegt vertrouwen te hebben in de huidige koers van het bedrijf. Het weer, vooral in het oosten, kans op regen- en onweersbuien, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar een graad of 8 in het noorden en 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Overdag wordt het droog en zonnig met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het KNMI heeft code oranje beëindigd na zware onweersbuien die over Nederland trokken. Door het noodweer ontstonden er op meerdere plekken problemen, zoals woningbranden en blikseminslagen. De twee Franse broertjes van 3 en 5 jaar oud die in Portugal waren achtergelaten in een bos zijn terug in Frankrijk. De moeder en stiefvader zijn opgepakt op verdenking van zware mishandeling en verwaarlozing. Het overleg over een mogelijke deal tussen de VS en Iran heeft nog geen besluit opgeleverd. De VS wil dat Iran afziet van het bezit van kernwapens en meewerkt aan een beperking van de uraniumverrijking. En het wereldwijd grootste muziekbedrijf Universal Music Group heeft een overnamebod van de Amerikaanse miljardair Bill Ackman van 56 miljard euro afgewezen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het KNMI heeft code oranje beëindigd na zware onweersbuien die over Nederland trokken. Door het noodweer ontstonden er op meerdere plekken problemen, zoals woningbranden en blikseminslagen. In Bleskensgraaf werd zelfs een NL-alert verstuurd vanwege een brand in een woonboerderij met een rieten dak. Ook op het spoor en autowegen ontstond er schade als gevolg van omgevallen bomen en blikseminslag. In een flatgebouw in Apeldoorn sloeg de bliksem in en sloegen stoppen in de meterkasten door. De twee Franse broertjes van 3 en 5 jaar oud die in Portugal waren achtergelaten in een bos zijn terug in Frankrijk. De kinderen werden vorige week langs een afgelegen weg gevonden bij het Portugese Monte Novo do Sul. De moeder en stiefvader zijn opgepakt op verdenking van zware mishandeling en verwaarlozing. De twee kinderen worden voorlopig opgevangen in de Franse regio Elzas, terwijl een geschikte familieopvang wordt gezocht. Frankrijk en Portugal regelden hun terugkeer om hun veiligheid te waarborgen. Het overleg over een mogelijke deal tussen de VS en Iran heeft nog geen besluit opgeleverd. Volgens het Witte Huis is de vergadering van president Trump afgelopen. Hij wilde een definitieve beslissing nemen over een akkoord rond het Iraanse nucleaire programma. Maar Iran zegt dat er op dit moment geen onderhandelingen lopen over dat programma. De VS wil dat Iran afziet van het bezit van kernwapens en meewerkt aan een beperking van de uraniumverrijking. Wanneer er nu wel een besluit komt, is nog niet bekend. En het wereldwijd grootste muziekbedrijf Universal Music Group heeft een overnamebod van de Amerikaanse miljardair Bill Ackman afgewezen. Het bod van 56 miljard euro is te laag en levert onvoldoende waarde op voor de aandeelhouders. Ook groot aandeelhouder Bolloré Group liet eerder al weten niet achter het voorstel te staan. Ackman wilde Universal laten fuseren met een investeringsmaatschappij van zijn bedrijf Pershing Square Capital. Universal zegt vertrouwen te hebben in de huidige koers van het bedrijf. Het weer, vooral in het oosten, kans op regen en onweersbuien, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar een graad of 8 in het noorden en 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Overdag wordt het droog en zonnig met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws. Dit is Connect.

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het KNMI heeft code oranje beëindigd na zware onweersbuien die over Nederland trokken. Door het noodweer ontstonden er op meerdere plekken problemen, zoals woningbranden en blikseminslagen. De twee Franse broertjes van 3 en 5 jaar oud die in Portugal waren achtergelaten in een bos zijn terug in Frankrijk. De moeder en stiefvader zijn opgepakt op verdenking van zware mishandeling en verwaarlozing. Het overleg over een mogelijke deal tussen de VS en Iran heeft nog geen besluit opgeleverd. De VS wil dat Iran afziet van het bezit van kernwapens en meewerkt aan een beperking van de uraniumverrijking. En het wereldwijd grootste muziekbedrijf Universal Music Group heeft een overnamebod van de Amerikaanse miljardair Bill Ackman van 56 miljard euro afgewezen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: De regio hoor je hier. Dit is Connect.
1: Dit is Dick de Hark met het radio nieuws. De Amerikaanse president Trump wil alleen een akkoord met Iran sluiten als aan zijn voorwaarden wordt voldaan. Volgens het Witte Huis is de belangrijkste eis dat Iran geen kernwapens mag ontwikkelen of bezitten. Trump sprak gisteren met zijn adviseurs tijdens een overleg van ongeveer 2 uur. Daar zou hij een definitieve beslissing nemen over een mogelijke deal met Iran. Het Witte Huis benadrukt dat een overeenkomst alleen wordt getekend als die volgens Trump in het belang van de Verenigde Staten is. Automobilisten moeten vandaag rekening houden met flinke verkeerschaos in Oostenrijk en Zuid-Duitsland. De belangrijke Brenner-autobaan richting Italië wordt vanaf 11 uur urenlang afgesloten door een protest van omwonenden. De actie is georganiseerd door de burgemeester van het dorp Gries am Brenner. Volgens bewoners zorgt het drukke verkeer voor veel herrie, files en luchtvervuiling. De ANWB adviseert reizigers de regio Innsbruck en Tirol te mijden. Omrijden kost zo'n 240 kilometer extra. De Amerikaanse president Trump wil niet langer de leiding hebben over het John F. Kennedy Center for Performing Arts. Trump reageert op een uitspraak van de rechter die hem verbiedt zijn naam aan het centrum te verbinden. Binnen 2 weken moet hij van de gevel gehaald worden en moeten al zijn verwijzingen naar de naam worden verwijderd. Trump stelt dat geen enkele Amerikaanse president zo oneerlijk is behandeld door rechters als hij. In het Franse Arromanches-les-Bains wordt volgende week zondag een plaquette onthuld ter ere van de Nederlandse bijdrage de D-Day-operatie. De herdenking bij het D-Day Museum is georganiseerd door de Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945. Die zegt dat de Nederlandse koopvaardijschepen een belangrijke rol speelden bij de geallieerde invasie in Normandië. Ze vervoerden troepen, voertuigen en voorraden naar de kust. Met de plaquette krijgen de bijdragen nu een blijvende erkenning. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg... bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radio nieuws.
0: Dit is Connect. Een lekkere

0: Ontdek iedere zaterdag de rijke historie van Hansestad Doesburg tijdens een sfeervolle stadswandeling. Doesburg staat bekend om haar prachtige gevels en goed bewaarde middeleeuwse stratenpatroon. Met meer dan 150 monumenten en karakteristieke panden valt er onderweg veel te bewonderen. Een ervaren gids vertelt over de geschiedenis en bijzondere verhalen van de stad. De start is om 13:30 bij het VVV-kantoor aan de Koelpoortstraat in Doesburg. In het Arnhemse Sonsbeekpark vindt op zondag 21 juni een zeldzaam mooimarkt plaats. Op deze dag kunnen bezoekers kennis maken met producten van lokale en regionale kunstenaars, ontwerpers en creatieve ondernemers. Alle producten zijn handgemaakt, zelf ontworpen of geproduceerd. Daarnaast worden er ook ambachtelijke biologische lekkernijen verkocht. De zeldzaam mooimarkt is van 11 tot 6 uur. In het Zevenaarse Centrum 4.0 aan de Sleeg vindt op maandag 23 juni weer een Alzheimercafé plaats. Rolling Stones Tribute Band verzorgt dan een speciaal optreden. De avond begint om 7 uur en is bedoeld voor mensen met dementie, hun naasten, mantelzorgers en andere betrokkenen. Muziek roept herinneringen op en zorgt voor ontmoeting en ontspanning. Iedereen die zich betrokken voelt bij dementie is welkom. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.

0: Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil alleen een akkoord met Iran sluiten als aan zijn voorwaarden wordt voldaan. Volgens het Witte Huis is de belangrijkste eis dat Iran geen kernwapens mag ontwikkelen of bezitten. Automobilisten moeten vandaag rekening houden met flinke verkeerschaos in Oostenrijk en Zuid-Duitsland. De belangrijke Brenner-autobaan richting Italië wordt vanaf 11 uur urenlang afgesloten door een protest van omwonenden. De Amerikaanse president Trump wil niet langer de leiding hebben over het John F. Kennedy Center for Performing Arts. Trump reageert op een uitspraak van de rechter die hem verbiedt zijn naam aan het centrum te verbinden. In het Franse Arromanches-les-Bains wordt volgende week zondag een plaquette onthuld ter ere van de Nederlandse bijdrage de D-Day-operatie. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Ontdek iedere zaterdag de rijke historie van Hansestad Doesburg tijdens een sfeervolle stadswandeling. Doesburg staat bekend om haar prachtige gevels en goed bewaarde middeleeuwse stratenpatroon. Met meer dan 150 monumenten en karakteristieke panden valt er onderweg veel te bewonderen. Een ervaren gids vertelt over de geschiedenis en bijzondere verhalen van de stad. De start is om 13:30 bij het VVV-kantoor aan de Koelpoortstraat in Doesburg. In het Arnhemse Sonsbeekpark vindt op zondag 21 juni een zeldzaam mooimarkt plaats. Op deze dag kunnen bezoekers kennis maken met producten van lokale en regionale kunstenaars, ontwerpers en creatieve ondernemers. Alle producten zijn handgemaakt, zelf ontworpen of geproduceerd. Daarnaast worden er ook ambachtelijke biologische lekkernijen verkocht. De zeldzaam mooimarkt is van 11 tot 6 uur. In het Zevenaarse Centrum 4.0 aan de Sleeg vindt op maandag 23 juni weer een Alzheimercafé plaats. Rolling Stones Tribute Band verzorgt dan een speciaal optreden. De avond begint om 7 uur en is bedoeld voor mensen met dementie, hun naasten, mantelzorgers en andere betrokkenen. Muziek roept herinneringen op en zorgt voor ontmoeting en ontspanning. Iedereen die zich betrokken voelt bij dementie is welkom. En tot zover de agendaberichten.

0: Connect Weekoverzicht. Met het belangrijkste nieuws uit de regio van afgelopen week. Vandaag op Connect TV.
1: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil alleen een akkoord met Iran sluiten als aan zijn voorwaarden wordt voldaan. Volgens het Witte Huis is de belangrijkste eis dat Iran geen kernwapens mag ontwikkelen of bezitten. Trump sprak gisteren met zijn adviseurs tijdens een overleg van ongeveer 2 uur. Daar zou hij een definitieve beslissing nemen over een mogelijke deal met Iran. Het Witte Huis benadrukt dat een overeenkomst alleen wordt getekend als die volgens Trump in het belang van de Verenigde Staten is. Automobilisten moeten vandaag rekening houden met flinke verkeerschaos in Oostenrijk en Zuid-Duitsland. De belangrijke Brenner-autobaan richting Italië wordt vanaf 11 uur urenlang afgesloten door een protest van omwonenden. De actie is georganiseerd door de burgemeester van het dorp Gries am Brenner. Volgens bewoners zorgt het drukke verkeer voor veel herrie, files en luchtvervuiling. De ANWB adviseert reizigers de regio Innsbruck en Tirol te mijden. Omrijden kost zo'n 240 kilometer extra. De Amerikaanse president Trump wil niet langer de leiding hebben over het John F. Kennedy Center for Performing Arts. Trump reageert op een uitspraak van de rechter die hem verbiedt zijn naam aan het centrum te verbinden. Binnen 2 weken moet hij van de gevel gehaald worden en moeten al zijn verwijzingen naar de naam worden verwijderd. Trump stelt dat geen enkele Amerikaanse president zo oneerlijk is behandeld door rechters als hij. In het Franse Arromanches-les-Bains wordt volgende week zondag een plaquette onthuld ter ere van de Nederlandse bijdrage de D-Day-operatie. De herdenking bij het D-Day Museum is georganiseerd door de Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945. Die zegt dat de Nederlandse koopvaardijschepen een belangrijke rol speelden bij de geallieerde invasie in Normandië. Ze vervoerden troepen, voertuigen en voorraden naar de kust. Met de plaquette krijgen de bijdragen nu een blijvende erkenning. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg... bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect. Een lekkere lange lente.

Ga mee op muzikale ontdekkingsreis met Bandera Latina op 31 mei in het Arnhemse Posttheater. Onder leiding van Salvatore Giuseppe Sigi ontdek je muziek, instrumenten en samenspel. Met Spaanse, Italiaanse en Zuid-Amerikaanse klanken verbindt de band culturen en mensen. Laat je meevoeren langs warme ritmes en verrassende muzikale uitstapjes. De ontdekkingsreis is van 3 uur tot 4:30. Beleef de 4e editie van het Connection Café aan de Oeverstraat op 31 mei van 5:30 tot 9:30. Connection Café is voor Arnhemmers met verschillende achtergronden die nieuwsgierig zijn naar elkaar. Tijdens de avonden is er ruimte voor storytelling, samen eten en gesprekken die niet per se ergens naartoe hoeven, maar wel ergens beginnen. De avond wordt afgesloten met muziek en dans. Kijk voor meer informatie op rozet.nl. Mensen die van live muziek houden kunnen op 31 mei in Westervoort gaan genieten van Muziek in de Tuin. Bezoekers wandelen tussen 5:30 en 5:30 langs tuinen met live optredens van artiesten. Het programma varieert van akoestische muziek en wereldmuziek tot dans- en rockcovers. Belangstellenden kunnen het programma en de route krijgen bij Huize Vredenburg. Let op, er zijn kosten aan verbonden waarvan de opbrengst naar Cadans Dagbeleving in Westervoort gaat. En tot zover de agendaberichten.

0: Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil alleen een akkoord met Iran sluiten als aan zijn voorwaarden wordt voldaan. Volgens het Witte Huis is de belangrijkste eis dat Iran geen kernwapens mag ontwikkelen of bezitten. Automobilisten moeten vandaag rekening houden met flinke verkeerschaos in Oostenrijk en Zuid-Duitsland. De belangrijke Brenner-autobaan richting Italië wordt vanaf 11 uur urenlang afgestoten door een protest van omwonenden. De Amerikaanse president Trump wil niet langer de leiding hebben over het John F. Kennedy Center for Performing Arts. Trump reageert op een uitspraak van de rechter die hem verbiedt zijn naam aan het centrum te verbinden. In het Franse Arromanches-les-Bains wordt volgende week zondag een plaquette onthuld ter ere van de Nederlandse bijdrage de D-Day-operatie. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Zonnige periode, vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijke regen of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg bij een zwakke tot matige noordenwind. Vanavond is er in het uiterste zuiden van het land kans op regen en onweer. Elders blijft het droog. Morgen kans op enkele onweersbuien, vooral in het oosten, maar er zijn ook zonnige perioden. En dat geldt ook voor maandag. Ook dan valt er verspreid over het land een bui. De temperatuur daalt tot maximaal 23 graden. Ook de dagen daarna vrij veel buien, sommige met onweer, en tussendoor zon en de middagtemperatuur van rond de 20 graden, gebruikelijk voor begin juni. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect, thuis in Midden-Gelderland.

Vorig jaar was het een schot in de roos. De Hunneschans in Hivea-dorp vol picknickkleden, zelfgemaakte lekkernijen, spelende kinderen en gesprekken tussen oude bekenden en nieuwe buren. Op zaterdag 6 juni wordt de Hunneschans weer omgedoopt met picknickkleden, met daarbij diverse activiteiten voor jong en oud. Terwijl de kinderen zich vermaken met spelletjes, hebben de volwassenen alle tijd om bij te praten. Iedereen is welkom tussen 2 uur en 4:30. Het centrum van Bemmel verandert op 7 juni in een groot openluchtmuseum vol bijzondere voertuigen. Bezoekers kunnen klassieke auto's, jong- en oldtimers en unieke voertuigen bewonderen die je zelden ziet. Ook liefhebbers van motoren en brommers komen aan hun trekken. In de ochtend is er een toertocht door de omgeving. Ook worden de voertuigen tentoongesteld op diverse pleinen in het centrum. Inschrijving voor de toertocht en meer informatie staat op bemmelonwheels.nl. Muziekliefhebbers kunnen op zondag 14 juni een concert bijwonen in de tuin van de Lage Oorsprong in Oosterbeek. De internationaal succesvolle contrabassist James Oussy verzorgt een bijzonder optreden. Oussy begon zijn muzikale carrière in 2001 en ontwikkelde zich tot een toonaangevende solist. Het optreden is van 2:30 tot 4:30. Het adres van de tuin van de Lage Oorsprong is van Borselenweg in Oosterbeek. En tot zover de agendaberichten.

0: iedere zaterdagochtend vanaf 8 uur. De ochtend van Connect met Robert. De beste start van je weekend met de hits van Connect en het laatste nieuws uit de regio. Connect, overal thuis.
1: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Vanochtend is een 35-jarige man uit het Brabantse Os opgepakt die mogelijk betrokken was bij de dood van een 47-jarige man uit Berchem, die gistermiddag door voorbijgangers werd gevonden in een sloot in het buitengebied tussen Berchem en Herpen. Een man van 33 die eerder werd opgepakt geldt niet langer als verdachte, al dus de politie. Het slachtoffer was jeugdleider bij voetbalvereniging Berchem Sport. Hoe hij om het leven is gekomen wordt nog onderzocht. Later vandaag wordt de 35-jarige verdachte uit Os door de politie verhoord. Een 60-jarige Canadees heeft schuld bekend aan 14 aanklachten van het aanzetten tot zelfmoord, nadat hij via internet giftige chemicaliën als zelfdodingspakketten had verkocht. Door zijn bekentenis komen de zwaardere moordbeschuldigingen tegen hem te vervallen. De voormalige chef-kok heeft ongeveer 1200 pakketten met de giftige stoffen verkocht aan ontvangers uit binnen- en buitenland. Hij ontmoette die mensen online op zelfmoordforums. Nabestaanden beschuldigen de 60-jarige Canadees van uitbuiting van kwetsbare mensen. De Amerikaanse president Trump wil alleen een akkoord met Iran sluiten als aan zijn voorwaarden wordt voldaan. Volgens het Witte Huis is de belangrijkste eis dat Iran geen kernwapens mag ontwikkelen of bezitten. Trump sprak gisteren met zijn adviseurs tijdens een overleg van ongeveer 2 uur. Daar zou hij een definitieve beslissing nemen over een mogelijke deal met Iran. Het Witte Huis benadrukt dat een overeenkomst alleen wordt getekend als die volgens Trump in het belang van de Verenigde Staten is. Automobilisten moeten vandaag rekening houden met flinke verkeerschaos in Oostenrijk en Zuid-Duitsland. De belangrijke Brenner-autobaan richting Italië wordt vanaf 11 uur urenlang afgesloten door een protest van omwonenden. De actie is georganiseerd door de burgemeester van het dorp Gries am Brenner. Volgens bewoners zorgt het drukke verkeer voor veel herrie, files en luchtvervuiling. De ANWB adviseert reizigers de regio Innsbruck en Tirol te mijden. Omrijden kost zo'n 240 kilometer extra. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect. Een lekkere lange lente. Dit is Connect. De ochtend van Connect.

brengen terug naar het jaar 1982. Met Michael Jackson en Beat It. Ja, op dit moment weer een grote hit in de Waalandse Hitparades. Waarom? Nou, de film Michael Jackson heeft een docu gemaakt. En die draait op dit moment in de Waalandse discotheek, wou ik zeggen. Dat is lang geleden. Bioscoop, ja, een hele goedemorgen. Het is 30 mei 2026. En welkom bij een hele nieuwe ochtend van Connect. Bij je tot aan 10 uur met de lekkerste muziek. Met onder andere muziek van Marco Borsato, El Giro, Scoop, Pointer Sisters, Kanye Minogue. Het komt allemaal voorbij in het eerste uurtje van de ochtend van Connect. Maar nu, ja, deze is lekker. Nothing But Thieves. Oh no, he said what? Ja, wat zei hij? Uit de 2024 alweer. Ik zeg welkom en een hele goede morgen. Fijn dat je erbij bent.

Dat moet een automobilist ook gedacht hebben die vrijdagmiddag op de A12 aangehouden werd. Oh no, he said what? Ja, er werd een busje aan de kant gezet. Deze had maar liefst 180 flessen met lachgas achterin staan. Ja, niet handig, want dat is verboden in Nederland. Ja, dus de Marseillais zei kom maar op, Jeroen van der Bos.

In zijn nieuwe theatershow brengt Max van den Burg een bont gezelschap van hilarische types en imitaties tot leven. Met zijn unieke podiumstijl fileert hij op speelse en scherpe wijze onze drang naar gemak, vooruitgang en controle. Het resultaat? Een feest der herkenning waar je hard om lacht. De voorstelling is op 7 juni om 8 uur in de Duivense ochtend aan het Remigiusplein. Op deochtend.nl staat meer informatie. Het bierproevenement vindt dit jaar plaats op 7 juni op het Raadhuisplein in Zevenaar. Van 1 tot 7 uur geniet je van ambachtelijke bieren, foodtrucks en live muziek. De toegang is gratis. De bieren worden geschonken in proefglazen en het festival valt samen met een koopzondag. Het terrein naast het Olde Ras aan de Dremterdijk in Doesburg wordt op zondag 7 juni omgetoverd in een vlooienmarkt. Bezoekers kunnen struinen langs een mix van marktkramen, kofferbakverkopers, hobbyartikelen en sfeervolle catering met terras. Of je nu zoekt naar een bijzondere woondecoratie, vintage kleding, betaalbare servies of oude LP's, op deze markt is altijd iets unieks te ontdekken. En tot zover de agenda.

Terug in de tijd, 1974. ABBA en Waterloo. Ik wil meer ABBA op radio. Ik wil meer ABBA op de radio. Zeker. Je hoorde het hier in de ochtend van Connect. Is dit. Watje. Van Doe Maar. Ik zeg goedemorgen.

0: Hart met de hoofdpunten van het radionieuws. Vanochtend is een 35-jarige man uit het Brabantse Os opgepakt die mogelijk betrokken was bij de dood van een 47-jarige man uit Berchem die gistermiddag door voorbijgangers werd gevonden in een sloot. Een 60-jarige Canadees heeft schuld bekend aan 14 aanklachten van het aanzetten tot zelfmoord nadat hij via internet giftige chemicaliën als zelfdodingspakketten had verkocht. De Amerikaanse president Trump wil alleen een akkoord met Iran sluiten als aan zijn voorwaarden wordt voldaan. Volgens het Witte Huis is de belangrijkste eis dat Iran geen kernwapens mag ontwikkelen of bezitten. Automobilisten moeten vandaag rekening houden met flinke verkeerschaos in Oostenrijk en Zuid-Duitsland. De belangrijke Brenner-autobaan richting Italië wordt vanaf 11 uur urenlang afgestoten door een protest van omwonenden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland. Dit is Connect. De ochtend van Connect. Het is weekend op Connect. Connect.

0: there.
1: De bankzitters, multimiljonair. Ja, dat zijn die vijf heren ondertussen al geworden. En een man die ook al multimiljonair is, is Scoop and Drop It uit 1999 alweer. En je hoort het hier in de ochtend van Connect.

One Step Beyond geeft een gevarieerd avondconcert in Huis van Loo op 30 mei. Het koor uit Zevenaar telt 20 leden onder leiding van Hans Scholing, met medewerking van projectzangers en instrumentale intermezzo's. Op het programma staan werken van onder andere Purcell, Mozart, Vivaldi en Fauré. Het concert is van 7 tot 10 uur. Huis van Loo is gevestigd aan de Loostraat in Loo. In het multifunctioneel centrum Doelum in Renkum brengt Sheer Devotion op 31 mei muziek met gevoel, klasse en een flinke dosis passie. Deze band weet als geen ander hoe je het publiek raakt. Van meeslepende nummers tot opzwepende momenten die zorgen voor kippenvel en beweging. Met hun sterke sound, strakke samenspel en zichtbare liefde voor muziek maakt Sheer Devotion elk optreden bijzonder. Het optreden begint om 4 uur. In het centrum van Huissen wordt ook dit jaar weer een voorjaarsmarkt gehouden op zondag 31 mei van 10 tot 4 uur. Op de markt staan diverse kraampjes van lokale ondernemers en foodtrucks. Er is voor ieder wat wils. Of je nu op zoek bent naar trendy kleding, unieke handgemaakte items of gewoon wilt genieten van de gezellige sfeer.

0: weer? Alles is mogelijk tijdens de voorjaarsmarkt in Huissen. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.

Een zomerrit uit 2014. Dan gaan we alweer 12 jaar terug in de tijd. We blijven die tijd. Ladywood and the Prig. And Prayer and Sea. Ja, en een man die eigenlijk heel erg blij mag zijn dat hij op mag treden hier in Nederland is Jay, oftewel beter bekend als Kanye West. Hij treedt 6 en 8 juni op in het Gelderdome. En ja, eindelijk is daar de benodigde evenementenvergunning afgegeven door onze burgervader Marcouch. De aankondiging van het concert leidde tot een golf van kritiek en onrust, met name binnen de Joodse gemeenschap en andere inwoners die zich gekwetst voelden door de teksten van deze beste man, die af en toe best wel haatzaaiend kunnen zijn. Marcouch erkent in een brief aan de gemeenteraad dat deze gevoelens diep zitten en dat de uitlatingen van hem verwerpelijk zijn, maar benadrukt dat hij als burgemeester binnen de kaders van de wet moet handelen. Ja, dus mag hij optreden. He should be so lucky. Kali Minogue nu op je radio. Uit 1987. Ik zeg, dit is de Ochtend van Connect. Goedemorgen.

Ook op je radio en naast je bizar lucky. En dan zit het eerste uur van de ochtend van Connect op deze zaterdag 30 mei erover op. Ik laat je achter met Kane en straks na 9 uur zijn we nog terug voor een heel uur. Ochtend van Connect. There's something about your smile.

0: benieuwd naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: NAMA heeft 70 soorten laminaat op voorraad. Al vanaf €10,95 per vierkante meter. Bezoek de showroom van NAMA in Arnhem.
2: Ondernemers opgelet.
3: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
4: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
5: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
6: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Ondanks de melding van Amerikaanse functionarissen dat militaire delegaties uit Israël en Libanon in Washington productieve gesprekken hebben gevoerd, laten Libanese autoriteiten weten dat in de zuidelijke Libanese stad Tyrus 11 doden zijn gevallen bij Israëlische aanvallen. Die aanvallen waren volgens Israël gericht op doelen van de terreurbeweging Hezbollah. In april begonnen vertegenwoordigers van Libanon en Israël met diverse gesprekken in de Amerikaanse hoofdstad Washington. De terreurbeweging Hezbollah zit daar niet bij. Vanochtend is een 35-jarige man uit het Brabantse Os opgepakt die mogelijk betrokken was bij de dood van een 47-jarige man uit Berchem, die gistermiddag door voorbijgangers werd gevonden in een sloot in het buitengebied tussen Berchem en Herpen. Een man van 33 die eerder werd opgepakt geldt niet langer als verdachte, aldus de politie. Het slachtoffer was jeugdleider bij voetbalvereniging Berchem Sport. Hoe hij om het leven is gekomen wordt nog onderzocht. Later vandaag wordt de 35-jarige verdachte uit Os door de politie verhoord. Een 60-jarige Canadees heeft schuld bekend aan 14 aanklachten van het aanzetten tot zelfmoord, nadat hij via internet giftige chemicaliën als zelfdodingspakketten had verkocht. Door zijn bekentenis komen de zwaardere moordbeschuldigingen tegen hem te vervallen. De voormalige chef-kok heeft ongeveer 1200 pakketten met de giftige stoffen verkocht aan ontvangers uit binnen- en buitenland. Hij ontmoette die mensen online op zelfmoordforums. Nabestaanden beschuldigen de 60-jarige Canadees van uitbuiting van kwetsbare mensen. Automobilisten moeten vandaag rekening houden met flinke verkeerschaos in Oostenrijk en Zuid-Duitsland. De belangrijke Brenner-autobaan richting Italië wordt vanaf 11 uur urenlang afgestoten door een protest van omwonenden. De actie is georganiseerd door de burgemeester van het dorp Gies am Brenner. Volgens bewoners zorgt het drukke verkeer voor veel herrie, files en luchtvervuiling. De ANWB adviseert reizigers de regio Innsbruck en Tirol te mijden. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws.
7: Dit is Connect.
8: Een lekkere lange lente.

1985, daar waren ze in één keer. The Five Star. And All Fall Down. Je hoort het hier in de Ochtend van Connect. Welkom terug in de tweede uur van de Ochtend van Connect op deze zaterdag 30 mei 2026. Wat gaan we doen in de tweede uur? Natuurlijk een heleboel lekkere muziek onderweg voor jou. En trends. Even kijken, Toontje Lager komt voorbij. En Robert S. ook nog. Het komt allemaal gewoon zo voorbij gedend hier in de Ochtend van Connect. Maar nu eerst op jouw radio. Gewoon omdat het kan. Escape for kicking you out. En ik zeg jou, riemen vast. Dan gaan we dan. Vol gas vooruit. Dit is de Ochtend van Connect. I keep on telling you, babe.

Trends op je radio en Set Me Free. Jawel, maak mij helemaal vrij op deze zaterdagochtend. Gewoon omdat het kan. Ja, van de toch wel vrolijke dance music uit de jaren 90 gaan we nu terug naar het jaar 1976. Ik was 1 jaar oud. En ik kan me dit nog herinneren als de beste. Not Living Thing, de Electra Light Orchestra. Of ELO wel genoemd. Je hoort het nu hier in de ochtend van Connect. Goedemorgen.

Muziekcafé De Lantaarn sluit het seizoen op 27 juni af met een optreden van Fate. Deze band is de nieuwste muzikale sensatie uit Zevenaar. De ervaren muzikanten hebben hun sporen in de muziekwereld al ruimschoots verdiend. Fate begon eind 2023 als een akoestisch en unplugged vijftal. De band speelt van 8:30 tot 11:30 in Muziekcafé De Lantaarn aan de Hoge Bongert in Zevenaar. De jaarlijkse kermis in Zevenaar staat weer voor de deur. Van vrijdag 3 tot en met dinsdag 7 juli verandert de parkeerplaats aan de Oud-Doesburgseweg in een spektakel vol attracties en lekkernijen. Naast de kermisattracties zijn er aanvullende festiviteiten bij horecagelegenheden, zoals bij de Gietse Poort. De eerste week van de zomervakantie staat weer in het teken van Bouwdorp Duiven. Kinderen uit groep 6 tot en met 8 bouwen onder begeleiding van vrijwilligers hun eigen hutten en doen mee aan diverse activiteiten. Bouwdorp vindt plaats van 13 tot en met 17 juli in het Horstenpark en is dagelijks van 9:30 tot 16:00 op een veilig en afgesloten terrein, inclusief eten en drinken. En tot zover de agendaberichten.

0: Het was 1989 dat Clouseau hier in Nederland scoorde met Anne. Ja, je hoort het hier in de ochtend van Connect. And life is a highway and I wanna ride it all night long. Ja, mijn leven is één grote snelweg. Ik blijf maar gaan op die snelweg. En dan eens in zoveel tijd, dan is daar iemand die zegt, neem deze afslag. En dan kom ik eigenlijk op een heel mooi rustig gebiedje uit. Waarvan ik dan geniet en tot rust kom. Zij dan de afslag die ik neem? Ik weet het wel zeker. Dit is de ochtend van Connect. Zeg een hele goede morgen. Fijn dat je luistert.
1: Life's like a road that you travel on. There's one day here and the next day gone. Sometimes you bend, sometimes you stand. Sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside every darkened door. Where blues won't haunt you anymore. Where the brave are free and lovers soar. Come ride with me to the distant shore.

0: stikte haard met de hoofdpunten van het radionieuws. Ondanks de melding van Amerikaanse functionarissen dat militaire delegaties uit Israël en Libanon in Washington productieve gesprekken hebben gevoerd, laten Libanese autoriteiten weten dat in de zuidelijke Libanese stad Tyrus 11 doden zijn gevallen bij Israëlische aanvallen. Die aanvallen waren volgens Israël gericht op doelen van de terreurbeweging Hezbollah. Vanochtend is een 35-jarige man uit het Brabantse Os opgepakt die mogelijk betrokken was bij de dood van een 47-jarige man uit Berchem, die gistermiddag door voorbijgangers werd gevonden in een sloot. Een 60-jarige Canadees heeft schuld bekend aan 14 aanklachten van het aanzetten tot zelfmoord, nadat hij via internet giftige chemicaliën als zelfdodingspakketten had verkocht. Automobilisten moeten vandaag rekening houden met flinke verkeerschaos in Oostenrijk en Zuid-Duitsland. De belangrijke Brenner-autobaan richting Italië wordt vanaf 11 uur urenlang afgesloten door een protest van omwonenden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Zonnige periode, vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijke regen of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg bij een zwakke tot matige noordenwind. Vanavond is er in het uiterste zuiden van het land kans op regen en onweer. Elders blijft het droog. Morgen kans op enkele onweersbuien, vooral in het oosten, maar er zijn ook zonnige perioden. En dat geldt ook voor maandag. Ook dan valt er verspreid over het land een bui. De temperatuur daalt tot maximaal 23 graden. Ook de dagen daarna vrij veel buien, sommige met onweer, en tussendoor zon en de middagtemperatuur van rond de 20 graden, gebruikelijk voor begin juni. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect, thuis in Midden-Gelderland.

Terug naar 1993, samen met Robin Ayers en Show Me Love. Oh, oh, oh, wat was dit een dansknijter toen de tijd. En nog steeds in de hedendaagse uitgaansgelegenheden hoor je hem nog regelmatig voorbij komen. In welke remix dan ook, is dit Nothing But Tears.

naar 1972. En oh, oh, oh, wat zat deze plaat onder de stof toen ik hem uit de koffer van Tante Toos haalde. Uit de doos van Tante Toos. Earth and Fire, niet Earth, Wind and Fire. Nee, dit komt uit Nederland. Memories, ja, over herinneringen gesproken. Oh, wat dacht je hiervan? Het komt uit 1985. Easy Lover, Phil Collins, Philip Bailey. En dit klopt niet, absoluut niet, want het was Philip Bailey die Phil Collins vroeg om mee te doen op de single. Want het is eigenlijk Philip Bailey featuring Phil Collins. Leuk videoclip erbij, maar wat een knijter van een hit. Easy Lover, je hoort het overigens in ieder concert van Phil Collins wel voorbij komen. Dit is de ochtend van Connect.

0: In Doesburg kunnen liefhebbers weer de Martinikerktoren beklimmen op zaterdag 27 juni, van 3:00 tot 4:15. Onder leiding van de torengids kun je de 220 treden van de toren beklimmen. Deze beklimming wordt beloond met een mooi uitzicht over de Hanzestad. De gids vertelt je alles over de geschiedenis van de kerk, de toren en het carillon. Bewonersvereniging Heveaveld houdt op 27 juni een buurtmaaltijd op het Heveaveld. Iedereen uit de buurt is welkom om samen te eten en elkaar te leren kennen. Neem zelf eten mee voor een gezamenlijk buffet en eventueel iets extra's om te delen. Vergeet niet je eigen drinken, bord, bestek en glazen mee te nemen. De bewonersvereniging zorgt voor lange tafels, banken en partytenten. Vanaf 5:00 ben je welkom voor de inloop en om 6:00 begint de maaltijd. In het Duivensehorsterpark kunnen bezoekers op zondag 28 juni terecht op een goed gevulde vlooienmarkt met kramen, kofferbakverkoop en hobbyspullen. Het aanbod is gevarieerd en wisselt per kraam. Van kleding en servies tot unieke vondsten en verzamelobjecten. Op het terrein is een theehuis aanwezig voor koffie en thee. De vlooienmarkt is van 9 tot 4:00. Het Horsterpark is gevestigd aan de Horsterparklaan in Duiven. En tot zover de agendaberichten.
1: Connect.
2: Dit is Connect.
3: Everybody get up.

The Bloodlines, Ron Thicke, samen met T.I. en Pharrell Williams. Uit 2013 alweer. Blijft die tijd, jongens. De tijd vliegt 13 jaar geleden alweer. En deze, die ziet je zouden, 1989. Americanos, Holland Johnson. Ja, en dan zit het erop. Ik ga dan zwaaien. Ik zeg tot morgen. Hoi!

0: politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump verkeert nog steeds in uitstekende gezondheid, maar hij moet wel afvallen. Dat staat in een verklaring van zijn lijfarts Sean Barbabella, die door het Witte Huis is uitgegeven. Zijn hart, long, neurologische en algemene fysieke conditie is uitstekend, aldus Barbabella, die eraan toevoegde dat de 79-jarige Trump volledig geschikt is om alle taken van opperbevelhebber en staatshoofd uit te voeren. Barbabella heeft Trump wel geadviseerd af te vallen. De Amerikaanse president weegt 108 kilo, ruim 6 kilo meer dan vorig jaar. Het parlement in Ghana heeft een van de strengste anti-LGBTI-plus-wetten van Afrika aangenomen. Het voorstel voorziet in celstraffen tot 3 jaar... voor personen met homoseksuele relaties en mensen die LGBTI-plus-activiteit opzettelijk bevorderen, sponsoren of ondersteunen. Ook moeten mensen verplicht vermeende overtredingen melden bij de politie. Ghana voegt zich hierbij bij een grote groep Afrikaanse landen die homoseksualiteit strafbaar stellen of wetgeving aanscherpen. In meer dan 30 van de 54 Afrikaanse landen zijn homoseksuele handelingen verboden. Ondanks de melding van Amerikaanse functionarissen dat militaire delegaties uit Israël en Libanon in Washington productieve gesprekken hebben gevoerd, laten Libanese autoriteiten weten dat in de zuidelijke Libanese stad Tyrus 11 doden zijn gevallen bij Israëlische aanvallen. Die aanvallen waren volgens Israël gericht op doelen van de terreurbeweging Hezbollah. Vanochtend is een 35-jarige man uit het Brabantse Os opgepakt die mogelijk betrokken was bij de dood van een 47-jarige man uit Berchem, die gistermiddag door voorbijgangers werd gevonden in een sloot in het buitengebied tussen Berchem en Herpen. Een man van 33 die eerder werd opgepakt geldt niet langer als verdachte, aldus de politie. Het slachtoffer was jeugdleider bij voetbalvereniging Berchem Sport. Hoe hij om het leven is gekomen wordt nog onderzocht. Later vandaag wordt de 35-jarige verdachte uit Os door de politie verhoord. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het begint langzaamaan wat drukker te worden op de wegen in de regio. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn heb je tussen Hoevelaak en Barneveld 10 minuten vertraging. De N50 van Emmeloord naar Zwolle voor het knooppunt Hattemerbroek doe je er 5 minuten langer over. En de N327 Geldermalsen richting Leerdam. Tussen de A15 en Geldermalsen heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Connect.

0: Nova Zorg en Welzijn aan de Rijndijk in Pannerde opent haar deuren op 30 mei. Op het erf zijn verschillende locaties met dagbestedingsactiviteiten, zoals de boerderij, het atelier en de houtwerkplaats. Voor mensen met geheugenproblemen zijn er de groepen Actief, Uit en Thuis en het Praathuis. Nova verzorgt dagbesteding afgestemd op de mogelijkheden van de individuele deelnemer. De open dag is van 11 uur tot 2:30. De afgelopen jaren is de opkomst van door kunstenaars ontworpen games sterk gegroeid. In de tentoonstelling Playtime worden deze games ingezet als interactieve kunstvorm. Bezoekers worden uitgenodigd om mee te spelen en te ervaren. De tentoonstelling laat zien hoe spel kan leiden tot reflectie en gesprek. Ook wordt duidelijk hoe games kunnen bijdragen aan sociale verandering. De tentoonstelling is tot en met 14 juni in de Post in Arnhem te zien. Voetbalvereniging SDZZ organiseert op 21 juni van 11 uur tot 4:30 een zomerfair. Tijdens deze dag kunnen bezoekers langs diverse kraampjes met snuisterijen en demonstraties. Daarnaast zijn er sportactiviteiten voor jong en oud. Bezoekers worden hierbij uitgedaagd om actief mee te doen en kennis te maken met voetbal. De zomerfair vindt plaats op Sportpark de Grietse Poort, gelegen aan de Doesburgseweg in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.
1: Met Connect ben je overal thuis, waar je ook bent.

0: Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump verkeert nog steeds in uitstekende gezondheid, maar hij moet wel afvallen. Dat staat in een verklaring van zijn lijfarts John Barbabella, die door het Witte Huis is uitgegeven. Het parlement in Ghana heeft een van de strengste anti-LGBTI-plus-wetten van Afrika aangenomen. Ondanks de melding van Amerikaanse functionarissen dat militaire delegaties uit Israël en Libanon in Washington productieve gesprekken hebben gevoerd, laten Libanese autoriteiten weten dat in de zuidelijke Libanese stad Tyrus 11 doden zijn gevallen bij Israëlische aanvallen. Die aanvallen waren volgens Israël gericht op doelen van de terreurbeweging Hezbollah. Vanochtend is een 35-jarige man uit het Brabantse Os opgepakt die mogelijk betrokken was bij de dood van een 47-jarige man uit Berchem, die gistermiddag door voorbijgangers werd gevonden in een sloot. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Zaltbommel en knooppunt Empel heb je 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk op de A59 bij Den Bosch. Op de N50 Emmeloord richting Apeldoorn. Tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek heb je een kwartier vertraging. Dat komt door een autobrand. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Ontdek samen met de historische vereniging Stad en Ambt Doesburg op 20 juni de verborgen parel van Doesburg, de Hoge Linie. Dit bijzondere natuurgebied, rijk aan planten, bomen, vogels en wild, is normaal niet toegankelijk voor publiek. Tijdens deze natuurhistorische wandeling vertelt de gids over natuur en de eeuwenoude vestinggeschiedenis van het gebied. De wandeling start om 10 uur. De traditionele Exodus wandeltocht vindt dit jaar plaats op 26 juni. De start is in het centrum van Huissen. De tocht staat in het teken van de evacuatie van 1944 en de terugkeer en wederopbouw in 1945. Onderweg wordt stilgestaan bij de geschiedenis van de regio Arnhem-Nijmegen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op de markt van Huissen zijn concerten en er vindt een bloemlegging plaats bij het massagraf in Huissen. Attracties en kraampjes komen samen tijdens de voorjaarskermis en braderie in het centrum van Duiven. Van 26 tot en met 28 juni staat het centrum volledig in het teken van plezier voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van diverse attracties, heerlijke lekkernijen en een sfeervolle braderie met een gevarieerd aanbod aan kraampjes. Het belooft een gezellig weekend te worden vol entertainment, shoppen en ontmoeten. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: Ondernemers opgelet.
5: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
6: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. Bij een nieuwe aanval van het Amerikaanse leger in de oostelijke Stille Oceaan, op wat waarschijnlijk een drugsboot was, zijn 3 mannen om het leven gekomen. Het is deze week de 3e aanval op boten die volgens de VS drugs vervoeren of betrokken zijn bij drugshandel. Sinds het begin van de aanval op drugsboten zijn nu ruim 200 vermeende drugssmokkelaars om het leven gekomen. Er is veel kritiek op de manier waarop de VS in dit soort zaken handelt. Zo worden er nooit bewijzen van drugssmokkel geleverd. Sinds begin dit jaar zijn in 29 verschillende landen een kleine 6.000 doden gevallen door het gebruik van drones, blijkt uit cijfers van de conflictwaakhond ACLED, meldt Trouw. ACLED baseert zich op open bronnen, zoals lokale media en verklaringen van overheden. Maar uit landen als Rusland, Soedan of Myanmar is zulke informatie moeilijk te krijgen. Het aantal zal daarom nog hoger liggen. Vooral in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne worden veel drones gebruikt. En ook in de strijd tussen Iran en de VS hebben golfstaten vaak te maken met droneaanvallen. De Amerikaanse president Trump verkeert nog steeds in uitstekende gezondheid, maar hij moet wel afvallen. Dat staat in een verklaring van zijn lijfarts John Barbabella, die door het Witte Huis is uitgegeven. Zijn hart, long, neurologische en algemene fysieke conditie is uitstekend, aldus Barbabella, die eraan toevoegde dat de 79-jarige Trump volledig geschikt is om alle taken van opperbevelhebber en staatshoofd uit te voeren. Barbabella heeft Trump wel geadviseerd af te vallen. De Amerikaanse president weegt 108 kilo, ruim 6 kilo meer dan vorig jaar. Het parlement in Ghana heeft een van de strengste anti-LGBTI-plus-wetten van Afrika aangenomen. Het voorstel voorziet in celstraffen tot 3 jaar... voor personen met homoseksuele relaties en mensen die LGBTI-plus-activiteit opzettelijk bevorderen, sponsoren of ondersteunen. In meer dan 30 van de 54 Afrikaanse landen zijn homoseksuele handelingen verboden. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg, bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het wordt langzaam wat drukker op de wegen in de regio. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je tussen Geldermalsen en Waardenburg 5 minuten vertraging. En op de N327 van Geldermalsen naar Leerdam, tussen de A15 en Geldermalsen, doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Connect.

0: Cursisten van Kunstkring Duiven presenteren hun werk in het Gemaal Oude Rijn in Pannerden. De fototentoonstelling is tot eind mei te bewonderen. De fotografen volgden een basis- en vervolgcursus onder begeleiding van Ron Sanders. Hun uiteenlopende werk laat zien wat zij tijdens deze cursussen hebben geleerd. Het gemaal is te vinden aan de Deukerdijk in Pannerden. Voor meer informatie kijk je op hetgemaaloudenrijn.nl. In de gemeente Duiven vindt op zaterdag 20 juni de jaarlijkse Roefeldag plaats. Roefelen is een Vlaams woord voor snuffelen of kennismaken. Al 32 jaar openen bedrijven hun deuren voor basisschoolkinderen uit groep 5 tot en met 8. Op deze dag komen kinderen in aanraking met allerlei werkgebieden van volwassenen. Meer informatie is te lezen op roefeldag-duiven.nl. Schutterij Sint Anna houdt haar jaarlijkse kermis van 21 tot en met 23 juni aan de Babberichse weg in Oud-Zevenaar. Op het terrein naast het schuttersgebouw staan diverse attracties opgesteld. Van botsauto's tot suikerspinnen, er is voor ieder wat wils. In de schutterstent is er elke avond live muziek. Tot zover de agendaberichten.
1: Met Connect ben je overal thuis.

0: Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een nieuwe aanval van het Amerikaanse leger in de oostelijke Stille Oceaan, op wat waarschijnlijk een drugsboot was, zijn 3 mannen om het leven gekomen. Sinds begin dit jaar zijn in 29 verschillende landen een kleine 6.000 doden gevallen door het gebruik van drones, blijkt uit cijfers van de conflictwaakhond Aklet, meldt Trouw. De Amerikaanse president Trump verkeert nog steeds in uitstekende gezondheid, maar hij moet wel afvallen. Dat staat in een verklaring van zijn lijfarts Sean Barbabella, die door het Witte Huis is uitgegeven. Het parlement in Ghana heeft een van de strengste anti-LGBTI-plus-wetten van Afrika aangenomen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Zonnige periode, vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijke regen of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg bij een zwakke tot matige noordenwind. Vanavond is er in het uiterste zuiden van het land kans op regen en onweer. Elders blijft het droog. Morgen kans op enkele onweersbuien, vooral in het oosten, maar er zijn ook zonnige perioden. En dat geldt ook voor maandag. Ook dan valt er verspreid over het land een bui. De temperatuur daalt tot maximaal 23 graden. Ook de dagen daarna vrij veel buien, sommige met onweer. En tussendoor zon en de middagtemperatuur van rond de 20 graden. Gebruikelijk voor begin juni. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A2 Utrecht-Den Bosch bij Waardenburg 5 minuten vertraging. De A12 van Arnhem naar Oberhausen, die is dicht. Althans aan de Duitse kant van de grens. En daarom staat er bij knooppunt Oud-Dijk nu 3 kilometer file. En dat zijn de weekendwerkzaamheden daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Cursisten van Kunstkring Duiven presenteren hun werk in het Gemaal Oude Rijn in Pannerden. De fototentoonstelling is tot eind mei te bewonderen. De fotografen volgden een basis- en vervolgcursus onder begeleiding van Ron Sanders. Hun uiteenlopende werk laat zien wat zij tijdens deze cursussen

0: hebben geleerd. Het gemaal is te vinden aan de Deukerdijk in Pannerden. Voor meer informatie kijk je op hetgemaaloudenrijn.nl. In de gemeente Duiven vindt op zaterdag 20 juni de jaarlijkse roefeldag plaats. Roefelen is een Vlaams woord voor snuffelen of kennismaken. Al 32 jaar openen bedrijven hun deuren voor basisschoolkinderen uit groep 5 tot en met 8. Op deze dag komen kinderen in aanraking met allerlei werkgebieden van volwassenen. Meer informatie is te lezen op roefeldag-duiven.nl. Schutterij Sint Anna houdt haar jaarlijkse kermis van 21 tot en met 23 juni aan de Babberichse weg in Oud-Zevenaar. Op het terrein naast het schuttersgebouw staan diverse attracties opgesteld. Van botsauto's tot suikerspinnen, er is voor ieder wat wils. In de schutterstent is er elke avond live muziek. Tot zover de agendaberichten.
1: Connect verbindt Midden-Gelderland.

0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Gistermiddag is een 47-jarige man uit Berchem doodgevonden in een sloot. Afgelopen nacht heeft de politie Oost-Brabant een 35-jarige man uit Os gearresteerd die daar mogelijk bij betrokken is. De politie zegt dat het er sterk op lijkt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Het slachtoffer was jeugdleider bij Berchem Sport, waar ook zijn kinderen voetballen. De voetbalclub is diep geraakt door zijn overlijden en heeft geen idee waarom de jeugdleider om het leven is gebracht. Het is vandaag onmogelijk om over de Brennerpas in Oostenrijk te rijden, omdat inwoners van het dorpje Gries de drukte helemaal zat zijn en de weg bezetten. In het dorp wonen zo'n 1300 mensen en die hebben last van het enorme aantal vrachtwagens dat over de pas rijdt. Vorig jaar waren dat er 2,5 miljoen. Ook gebruiken ze sluipwegen en daardoor wordt hun dorp onleefbaar. De ANWB adviseert automobilisten die over de Brennerpas willen hun reis een dag uit te stellen. Bij een nieuwe aanval van het Amerikaanse leger in de oostelijke Stille Oceaan op wat waarschijnlijk een drugsboot was, zijn 3 mannen om het leven gekomen. Het is deze week de 3e aanval op boten die volgens de Verenigde Staten drugs vervoeren of betrokken zijn bij drugshandel. Sinds het begin van de aanvallen op drugsboten zijn nu ruim 200 vermeende drugssmokkelaars om het leven gekomen. Er is veel kritiek op de manier waarop de Verenigde Staten in dit soort zaken handelt. Zo worden er nooit bewijzen van drugssmokkel geleverd. De Amerikaanse president Trump verkeert nog steeds in uitstekende gezondheid, maar hij moet wel afvallen. Dat staat in een verklaring van zijn lijfarts die door het Witte Huis is afgegeven. Zijn hart-, long-, neurologische en algemene fysieke conditie is uitstekend, aldus de arts, die eraan toevoegde dat de 79-jarige Trump volledig geschikt is om alle taken als staatshoofd uit te voeren. Hij heeft Trump wel geadviseerd om af te vallen. De Amerikaanse president weegt 108 kilo, ruim 6 kilo meer dan vorig jaar. En dan nog het weer. Het is zonnig en bijna overal droog. Alleen in het uiterste zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld doe je er 10 minuten langer over. De A2 van Utrecht naar Den Bosch. Voor knooppunt Empel heb je een kwartier vertraging. En op de A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein 5 minuten extra. De M50, Emmeloord Apeldoorn, die is tussen Kampen Zuid en knooppunt Hattemerbroek afgesloten. Dan zijn ze bezig met opruimwerk na een autobrand. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

anno 2026 nog steeds een beetje fan natuurlijk van de Backstreet Boys. Quit playing games with my heart op de zaterdag vandaag. Het is bijna 12:08. Een hele goede middag. We schrijven vandaag op 30 mei 2026. Peter hier op de radio. Tot aan 2 uur vanmiddag. Gezellig je op de radio. Wat gezellig. En heb je nog wat leuks wat je wilt horen? Laat het ons even weten via 0316 6x3 app even naar de studio. Onderweg zometeen goed nieuws. Want ja, binnenkort is er een docu-show te zien van Suzanne en Freek op Videoland. En de registratie in het Gelderdom, ook dat is daar binnenkort te zien. Ja, Gerard Joling duikt mee voor het WK. Hij is bezig met een nieuwe single. Die is gisteren gelanceerd. En hij hoopt gewoon dat het de WK-hit gaat worden van 2026. Die gaan we dus later horen in de show. Volle show en straks om 13:15. Dan gaan we natuurlijk ook weer bellen met de enige echte Arie Storm over het nieuws van de

jouw zaterdaggevoel op de radio. Het is weekend vandaag, dames en heren. Lekker genieten, hoge temperaturen, wat wil je nog meer? Misschien wel een beetje dopamine erbij, het zou zomaar kunnen. De Purple Disco Machine hoorde je op de radio. En de dopamine tussen 17 over 12. Ja, in Alkmaar is er vandaag de afsluiting van de jaarlijkse LHBTI-manifestatie Alkmaar Pride. Ja, met een grachtentocht al daar van tientallen vrolijke uitgedoste boten. Er komen jaarlijks zo'n 13.000 bezoekers op af. Ja, misschien wel leuk om daar vandaag naartoe te gaan met het heerlijke weer. In Rotterdam wordt de nacht tegen seksueel geweld georganiseerd vanavond. Mensen lopen er toch door de Zuid-Hollandse stad om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen en meisjes in steden. En dan nog wat laatste nieuws, want gistermiddag vond er een aanrijding plaats om 16:45. Met een automobilist en een motor op de A348. Het ongeluk gebeurde al daar. De weg bleef dicht tot gisteravond 20:30. Dat even ondervond een auto in Zevenaar gisteravond flinke schade naar aanleiding van de storm waar code oranje voor was afgegeven door het KNMI. Ja, misschien heb je er ook nog wel een beetje last van gehad. Gisteravond in mijn dorp met de avondvierdaagse gelopen. Daar hadden ze eventjes in het begin van de avond last van die regen en die onweer. Maar later om 7:00 was het allemaal voorbij en daar kon iedereen gewoon weer doorgaan met het wandelen. En hebben al die mensen, ja, hopelijk dat die medaille mogen halen. Ik weet nog, toen ik vroeger op school zat, liep ik ook de Vierdaagse mee. Toen vond ik dat allemaal nog leuk. En tegenwoordig denk ik van, laat ze maar lekker lopen. Het hoort er allemaal bij. In de grootste alle tijd op de radio. Deze is aangevraagd door Geert-Jan Telen. Wil je alsjeblieft iets draaien van ABBA? Dat gaan we doen. I Have a Dream.

0: Of vandaag op de radio en Miles Away. Ja, misschien ga je er wel op vakantie. Miles Away. Ik zeg alvast bon voyage. Zaterdagmiddag. Fijn, hoog. Zonnetje hoog aan de hemel. Lekker luisteren naar Connect met de grootste hits aller tijden. En ja, goed nieuws voor het duo van Suzanne en Freek. Want vanaf 13 juni is de docu te zien op Videoland. Ja, de docu volgt het duo in aanloop naar een reeks uitverkochte concerten in het Gelderdoom. En bij die allereerste mocht ik ook aanwezig zijn. Wat was het leuk of was het geweldig of was het hilarisch? En fijn om die saamhorigheid al daar te voelen. Naast de grootsheid van de show laat die docu dan zien ook de persoonlijke kant van het duo. Ja, van stille momenten backstage tot de emotionele impact van een jaar waarin alles veranderde. Zo deelde Videoland over Suzanne Freek. We vieren het leven zoals de docu dan ook heet. Nou, vanaf 13 juni is dit te zien en de registratie van dat concert zal te zien zijn op 6 juni. Dus mocht je geen tijd hebben gehad om dan bij die concerten te zijn, schrijf de agenda op 6 juni. Dan kun je lekker thuis hard gaan luisteren en graag genieten van dat mooie concert. Ja, en hier een fragmentje van Instagram waar Suzanne vertelt over die docu-serie. Luister mee.
1: Ik vind het zelf heel leuk om dingen vast te leggen. Ik wil het zelf voor mezelf ook hebben. En ik vind het prima dat andere mensen het ook zien. Ik vind het zelf zo'n gaaf reis. Dit zijn onze grootste shows ooit. Die wil ik graag vastleggen. Ik merk dat wij gewoon heel erg afladen van samen op het podium staan en muziek maken. Dus het voelt heel fijn dat je dat gewoon weer kan doen met elkaar. Freek is gewoon met zichzelf. En dat is heel fijn. Die is gewoon niet bezig de hele tijd met wat er is voorgevallen, zeg maar. En wat er ook gaande is. Freek staat er nog een beetje in een soort van shocktoestand. En ik zelf eigenlijk ook. Maar ik wist, we moeten daar nu een knoop om doorhakken. En ik denk, als we nu alles afzeggen, dan krijgt Freek daar ook heel erg spijt van. Misschien nog meer dan ik. En daarna waren we natuurlijk allebei heel blij en Freek over. Want ja, je gaat gewoon door met je leven. Dat wil je ook. En door ons werk lukt het ons extra goed. En door Sef. En door ons werk lukt het ons om gewoon te leven. We weten het nu allemaal. En we kunnen nu ook weer naar voren kijken. Want het voelt ook even alsof je iedereen even weer onder ogen moet komen. En dat je elkaar weer voor het eerst moet zien, je publiek. En dat is dan geweest, dat is heel emotioneel. En dan kun je er nou door. Ik zie veel beter nog het publiek wat voor me staat dan hiervoor. Terwijl ik het toen al bijzonder vond. Ik geniet er wel bewuster van. Ja, dat is wel heel erg leuk.
0: Ik ben wel een beetje benieuwd. De docu zal ook op de raam vanaf 13 juni te zien bij Videoland. Lisa is er op de radio bij Connect. Weekend Live. Suzanne Freek en Lichtjes Branden.

0: als je bij dat concert bent geweest in het Gelderdoom, hebben ze dit nummer ook daar te horen gebracht. Wat heerlijk, wat klonk dat goed zeg. En binnenkort dus vanaf 13 juni de docushow te zien op Videoland van Suzanne Vreek. Je hoorde lichtjes branden. Het is precies op de klokslag 12:30. Zometeen gaan we door met Jonas Blue en Dakota met Fast Car. En ook Russo en Emma Heesters komen eraan zometeen met liefdesverdriet. Eerst even de headlines uit het nieuws van 12:30.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Gistermiddag is een 47-jarige man uit Berchem doodgevonden in een sloot. Afgelopen nacht heeft de politie een 35-jarige man uit Os gearresteerd die er mogelijk bij betrokken is. Het is vandaag onmogelijk om over de Brennerpas in Oostenrijk te rijden, omdat inwoners van het dorpje Gries de drukte helemaal zat zijn en de weg bezetten. Bij een nieuwe aanval van het Amerikaanse leger in de Stille Oceaan op wat waarschijnlijk een drugsboot was, zijn 3 mannen om het leven gekomen. En de Amerikaanse president Trump verkeert nog steeds in uitstekende gezondheid, maar moet wel afvallen. Dat staat in een verklaring van zijn lijfarts die door het Witte Huis is uitgegeven. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het even langzaam op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Bij Barneveld heb je 5 minuten vertraging. En het hele weekend is de Duitse A3 tussen het Nederlandse Beek en Emmerich in beide richtingen afgesloten vanwege werkzaamheden. En daarom staat er file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Het knooppunt Ouddijk heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: and says, oh, so digga digga digga digga digga digga digga digga, hey.
1: Ja, ik kon je afvragen, wat is dit dan voor muziek? Nou ja, het is bekend als je op Instagram heel veel zit. Dan komt dat vaak voorbij met allemaal mensen die hele leuke zonnige zomerse dansjes aan het doen zijn. DJ Ilham is het en digi digi digi digi digi digi digi. Ja, ja, zo gaat dat dan. Ik word daar een beetje vrolijk van, kan ik je vertellen. Geen idee of jij dat wordt, maar ik hoop je daar een beetje te hebben bijgedragen. Jouw zaterdagmiddag van die grootste hits alle tijden. En zometeen gaan we bellen met de enige echte Arie Storm. En hij wil het gaan hebben over het WK. Ja, nog een kleine 2 weken, dan staat het WK voor de deur. En ik hoop dat jij een beetje gaat volgen. Ik in ieder geval niet. Ik heb niet zoveel met voetbal, maar jij misschien wel. Dus ik hoop dat de mannen van Nederland in ieder geval heel ver gaan bereiken. En Arie wil het in ieder geval zometeen gaan hebben over de gekte rondom het WK. Dat er veel meer naar Russo en Emma Heestans.

Gewoon lekker zeggen op de radio. Breathless van The Course. Hier bij de grootste aller tijden. Het is jouw zaterdagmiddag. Het is klokslag 13:15. Dat is leuk. Als je een beetje vaste luisteraar van het programma bent, en meestal ben ik wel op de zaterdag, en soms ook wat vervanging tegenwoordig, dat is zo leuk, dan hoor je 13:15 of 13:15, dat plannen we dan een beetje in, dan hoor je de enige echte man op de radio.

0: Arie natuurlijk, hè?
1: Ja. Storm! Ja. Welkom, Arie.
0: Oh, geweldig zeg om Arie toch altijd iedere week weer zo even van harte welkom te heten in de show. Daarom zeg ik ook een hele goede middag tegen Arie. Hallo.
2: Dag Peter, goedemiddag.
0: Ook lekker wat een zonnetje aan het genieten, of niet?
2: Ja, zeker. Ja? Mooi rustig weer is het.
0: Ja, ben je ook weggeregend en geomweerd gisteravond daar, of niet?
2: Nou, het viel hier eerlijk gezegd wel mee. We hadden erger verwacht.
0: Oké. Okay.
2: Dus nee, het viel gelukkig allemaal mee. Geen overstromingen en dergelijke.
0: Oh, gelukkig dus maar. Er ligt al water genoeg, ja. Daar hebben jullie in Waal, hè? Dus...
2: Daarom, nee, er moet niet meer wijken over.
0: Nee. Ja. Hey, Arie, ja, we gaan het hebben over het... Althans, jij wil het gaan hebben over het WK, want er is WK-gekte volgens jou.
2: Ja, het begint langzamerhand te komen. Hè? Want als ik het goed heb, begint over 2 weken of zo... dat die voetbalgekte in Amerika, Canada en in Mexico.
0: Mexico!
2: Ja, ik had vanmiddag een Eureka-moment.
0: En pardon?
2: Ken je dat?
0: Nee.
2: Een Eureka-moment. Dat je ineens denkt van, hé, nou snap ik hem. Ik was namelijk aan het denken aan de grootste supermarkt van Nederland. Die heeft in het kader van de Oranje-gekte kamerjassen. Heb je die gezien?
0: Nee. Als cadeau bedoel je of wat?
2: Nou ja, je moet ervoor sparen.
0: Ja, dat snap ik. Met de Albert Heijn krijg je niks voor niks, hè?
2: Nee, daarom. En ik denk van, verrek, waarom toch van die badjassen? Waarom?
0: Ja,
2: wat heeft dat nou met voetbal te maken? En toen ineens, papa, Eureka, toen had ik het. Want die voetbalwedstrijden, die worden meestal 's avonds daar in Amerika gespeeld.
0: Hmm.
2: En dan ligt iedereen hier op één oor.
0: Ja.
2: Dus wat heeft Appie bedacht? Van, nou, dan trekt iedereen de ochtendjas, de badjas, de kamerjas aan in het oranje. En dan zitten we met de pyjama en de ochtendbad en de kamerjas eroverheen voor de tv te kijken.
0: Oh. Ja, worden in de wedstrijden inderdaad ook op rare tijdstippen gespeeld? Ja, 's avonds en 's nachts?
2: Tijdverschil. Ik weet niet of je dat ooit wel eens geleerd hebt.
0: Ja, ik ken dat tijdverschil zeker wel. Maar ik bedoel, dan moeten wij dus, als je voetbal wil kijken, hè, als je zo stom bent om dat te gaan doen, moet je dus opstaan 's nachts.
2: Ja, want de VS is stom.
0: Ja, ik kijk daar niet naar, joh. Je weet toch, ik hou daar niet van.
2: Nee, dat dacht ik al.
0: Jij wel?
2: Nee. Maar kijk, naarmate Nederland verder komt, vind ik het wel leuk geworden.
0: Dat heb je altijd met die neppers. Hetzelfde als je één keer per jaar naar de kerk gaat. Het hele jaar kom je niet in de kerk. En bij kerst gaan mensen naar de kerk, zo schijnheilig. Kom op, zeg. Ja. Hetzelfde met dit. Als je dan niet wil kijken, moet je ook niet met de finale kijken.
2: Nee, maar woon jij dan ook, Peter, in de buurt waar straks allemaal oranje...
0: Nou, dat mag ik niet hopen. Nee, ik trek het er persoonlijk wel af uit de straat.
2: Ga je dat doen?
0: Ja. Nee, ik haal het er niet af. Maar volgens jou, ik woon een beetje in een middenneutraal, een normale wijk, zeg maar. Hoe zeg ik het netjes zonder mensen te beledigen? Nou, laat ik zeggen, ik voel me de enige normale in de straat.
2: Nou, dat durf ik niet te zeggen. Nee, maar ook en los daarvan, dingen waarvoor je moet sparen, heb jij daar iets mee? Dat je dingen spaart?
0: Nee, ik spaar wel geld op de rekeningen, dat is het enige.
2: Ja, dat vind ik ook heel verstandig.
0: Ja, de rest boeit mij helemaal niks, nee.
2: Nee, zegeltjes en dat soort dingen heb je niks mee.
0: Ik heb je zegeltjes, hou op zeg. Zegeltjes, ik heb niks met zegeltjes, nee.
2: Nee, maar bedoel, eigenlijk ben je dan een heel saai iemand.
0: Nou, wat onaardig weer zeg.
2: Ja, maar dan komt natuurlijk de vraag, waar heb je dan wel wat mee?
0: Ja, ik geen idee. Oh, waar ik wel wat mee heb. Nou, met oude mens van de jaar 374. Oud ben je ook alweer?
2: bedankt voor het compliment.
0: Ja, kom op zeg. Nee, jij zegt dat ik saai ben. Nee, ik ben helemaal niet saai. Maar het ging over het WK. Nee. Maar wat wil je dan verder over het WK zeggen? Ik vind de WK-gekte nog wel meevallen. Maar ik merk er weinig van.
2: Ja, nog wel natuurlijk. Ze zijn het langzaam aan het opbouwen. Hè. Bijvoorbeeld als je die, hoe heet die weer? Die van Snolleke Bollekes.
0: Snolle Bollekes?
2: Bizar.
0: Best ermee?
2: Ja, die van links en naar rechts. Die van die andere supermarkt bezig. Ook met een juichjek. Dan moet je een jek aan en dan moet je gaan juichen.
0: Oh.
2: Maar ik denk dat er maar één verstandige supermarkt, als we toch al die namen noemen.
0: Mm-hmm.
2: Ik denk dat er maar één verstandige is, en las ik morgen de krant.
0: En dat is Aldi.
2: En dat is de Dirk.
0: De Dirk.
2: Want die doet helemaal niet met die oranje.
0: Oh, dat wilde ik net zeggen. Met de Aldi, waar ik heel vaak boodschappen doe, volgens mij ook niet, joh, die flauwekul.
2: Nee, maar het is van oorsprong een Duitse supermarkt. Hè. De Nederlandse supermarkt, Dirk, die zegt van, ik doe niet mee met die oranje gekte. Want dat kost alleen maar mijn geld. En wie moet dat uiteindelijk betalen?
0: Ja, de winkelier.
2: Nee, dus.
0: Oh, de winkelketen zelf.
2: Nee, wij dus, als klant, joh.
0: Ja, dat zeg ik toch, de winkelier, dat zijn wij toch, hallo?
2: Nee, wij zijn de klant. De winkelier is de winkelier.
0: Oh ja, goed. Nou, ik bedoelde dan wij als klant. Oké, je hebt gelijk.
2: Wij als klant.
0: Ja.
2: Ja, dus nou ja, het was weer heel interessant.
0: Ja, het was. Ik vind het altijd leuk om met jou samen even te kletsen. Net of we gewoon met z'n tweeën zitten te babbelen, hè?
2: Ja, nou, daarvoor kennen we elkaar ook wat langer. Maar je bent vandaag alleen?
0: Ik ben, nou, ik heb wel Rick tegenover me zitten. Die producer hier, die is met de camera's bezig en zo. Maar ja, die krijgt mij er niet op. Lukt allemaal niet, nee.
2: Nee, nee. Het
0: is maar verder is helemaal niemand. Nee, ja, niemand wilde vandaag, denk ik. Het is mooi weer. Ja, iedereen ligt in de blote bibs of zo. Ik weet niet.
2: Het zou zomaar kunnen. Ja. Nou, ik in ieder geval niet. Ik ga weer verder.
0: Ja, helemaal goed. En over het WK gesproken. Gisteren heeft Gerard Joling een nieuwe single uitgebracht over het WK. Nog niet gehoord waarschijnlijk.
2: Oké. Die hebben we nog niet gehoord.
0: Nee, nou die heet heel toepasselijk. Hoe kan het ook anders? Rood, wit, blauw. Nou.
2: Ach. En? Ga je hem nou draaien?
0: Ik ga hem zeker draaien. Hey, ik zou zeggen, goed weekend. Tot morgen. En op de radio tot volgende week, hè?
2: Zeker. Oké.
0: Bye-bye.

0: Op zaterdagmiddag laat Connect je lachen. Luister voor een bak gezelligheid, het laatste nieuws en sport uit de regio. Naar Rick op Connect. Zaterdagmiddag, 2 uur.
1: Connect. Ondernemers opgelet.
2: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
4: Voor binnenzonwering of gordijnen gaat u naar Nama in Arnhem. Grote collectie van onder andere Mart Visser. Bezoek Nama in Arnhem of kijk op nama.nl.
5: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
4: Op zoek naar behang? 1000 soorten behang op voorraad. Bezoek Nama in Arnhem.
6: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Laos hebben reddingswerkers 4 goudzoekers bevrijd uit een grot die voor het grootste deel overstroomd was. De 4 moesten door een ondergelopen gang van 20 meter lang, terwijl niemand ervaring met duiken had. De grot kwam onder water te staan na plotselinge zware regenval. 1 goudzoeker kon net op tijd ontsnappen en waarschuwde de hulpdiensten. Gisteren werd ook al iemand gered, maar er worden nog 2 mensen vermist. Er is weinig hoop dat ze nog leven. Italië heeft een concert van de Amerikaanse rapper Ye, voorheen bekend als Kanye West, verboden omdat er zorgen zijn over de openbare orde en veiligheid. Ook wordt gerefereerd aan het annuleren van andere concerten van hem in Europa vanwege zijn antisemitische uitlatingen. Concerten van hem in onder andere Frankrijk en Polen zijn verboden en Engeland komt hij niet in. De 2 optredens van Ye in Arnhem volgende week mogen van burgemeester Marcus wel doorgaan. Gistermiddag is een 47-jarige man uit Bergen doodgevonden in een sloot. Afgelopen nacht heeft de politie Oost-Brabant een 35-jarige man uit Os gearresteerd die daar mogelijk bij betrokken is. De politie zegt dat het er sterk op lijkt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Het slachtoffer was jeugdleider bij Bergen Sport, waar ook zijn kinderen voetballen. De voetbalclub is diep geraakt door zijn overlijden en heeft geen idee waarom de jeugdleider om het leven is gebracht. Het is vandaag onmogelijk om over de Brennerpas in Oostenrijk te rijden, omdat inwoners van het dorpje Gries de drukte helemaal zat zijn en de weg bezetten. In het dorp wonen zo'n 1300 mensen en die hebben last van het enorme aantal vrachtwagens dat over de pas rijdt. Vorig jaar waren dat er 2,5 miljoen. Ook gebruiken ze sluipwegen en daardoor wordt hun dorp onleefbaar. De ANWB adviseert automobilisten die over de Brennerpas willen hun reis een dag uit te stellen. En dan nog het weer. Het is zonnig en bijna overal droog. Alleen in het uiterste zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A73 vanuit Nijmegen staat file richting het zuiden tussen de afrit Nijmegen en Malden 5 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Er is daar maar 1 rijstrook open. Verder veroorzaken werkzaamheden file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens nu 3 kilometer met 10 minuten oponthoud. De weg is daar helemaal dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Connect.
0: Een lekkere lange lente.
1: Dit is Connect.
0: Weekend Live.

Avicii op de radio. For a better day. Ik zou bijna zeggen voor a better sound. Dat kan ook wel wat beter, maar goed, dat even tezijde. Bijna 6:06. Het is jouw zaterdagmiddag. Hier ben ik grootste alle tijden. Het connect staat weer bij je aan via DHB Plus. Wereldwijd te beluisteren via FM en online. Dus je kunt hier je platen blijven aanvragen het komend uur. Ga ze ook voor je draaien, die grote hits alle tijden. Laat even weten wat ik voor je mag gaan draaien via 03-16-6-3-app even daar in de studio. Straks gaan we het er even hebben. Ik was het eerste uur even vergeten. Maar vader van Maarten Hoogkamer is opgepakt. Hij vindt het allemaal verschrikkelijk. Wat heeft die beste man dan allemaal gedaan? Dat hoor je zometeen. Het onderweg zometeen staat er voor je klaar. De Fine Young Cannibals. Too Limited komt eraan. Er is die prachtige akoestische versie. Ik heb het al over Marco Schoutenmaker en Engelbewaarder.

0: Lekker populair in de jaren 80. Je hoorde het Fine Young Cannibals and She Drives Me Crazy. Om 13 over 13 op jouw zonnige zaterdagmiddag. Het is vandaag de laatste zaterdag van de maand, 30 mei. In het jaar 2026. We gaan op naar de zomer van 2026. En ik ga je vertellen, dat is mijn gevoel. Het wordt gewoon een lekkere, lange, maar vooral hele hete zomer. Ja, mensen klagen altijd, hè. Als het nou regent, klagen mensen. Als het warm weer is, klagen mensen ook. Nou, we zijn even de markt opgegaan en dan hoor je mensen over het weer. Wat vinden ze eigenlijk van dat warme weer?
1: Het is wel mooi weer, maar wel een beetje te heet.
2: Nou, dat is alles of niks hier in Nederland, hè. Voor mij is het te warm. Het wordt vandaag 31 graden, maar voor mij is het te warm, ja.
3: Ja, maar ja, je kunt wel klagen, maar het helpt niet. Dus we doen het ermee en we doen ons best om de boel koel te houden. En dat ging goed. Dus.
4: Nou, voor mij valt het nog mee. Ik doe rustig aan, ik doe wat ik wil, hè, in mijn eigen tempo.
5: Hoe beter, hoe beter. Hoe beter, hoe beter. Hoe beter voor ons.
6: Ja, is het misschien niet iets te warm nu?
7: Ja, 's middags is wel een trickje natuurlijk. Maar 's morgens gaat het gewoon heel goed natuurlijk. Hè. Tot 12 uur, mijn eerste maart tot 12 uur. Dus om 12 uur hebben we buiten binnen en dan kunnen we lekker naar huis toe.
6: Ja, volgende week wordt het weer wat minder. Is dat dan toch iets meer gewenst?
1: Ja, dat is meer gewenst, ja. Ik denk dat 30 graden meer is voor de... jongeren.
8: Nieuws, muziek en sport. Connect verbindt Midden-Gelderland.
9: De verbinding in Midden-Gelderland. Connect.

bijna zomer. Leona, hoor je? De zomer op je radio. Het is jouw zaterdagmiddag op 30 mei vandaag in het jaar 2026. Misschien heb je het wel gehoord, maar de vader van Mart Hoogkamer en zijn vriendin Natasja zijn vorige week opgepakt naar een politieactie in Leiden. En volgens het blad Privé werd Mart Senior en zijn partner Natasja aangehouden dat ze een vrouw zouden hebben bedreigd met een vuurwapen en een neppistool. Oei, oei, oei. Ja, bij de zoektocht naar het duo werd er zelfs een politiehelikopter ingezet. Het incident vond plaats op de tweede Pinksterdag in de Leidse wijk Lagemors. En de politie bevestigt dat een man en vrouw zijn aangehouden op verdenking van die bedreiging met een vuurwapen. Inmiddels zijn ze weer op vrije voet. Wat er allemaal aan vooraf ging is niet helemaal bekend. Hoewel de politie vanwege privacyredenen geen namen noemt, zouden de leeftijden overeenkomen met die van vader van de zanger en zijn partner. Maar nou heeft Mart niet zo'n hele goede connectie met zijn vader. Maar als je dit dan over je vader hoort, word je daar volgens mij ook niet zo heel erg vrolijk van. En als we dan over Mart Hoogkamer spreken, dan moeten we in ieder geval toch een bijzonder liedje gaan draaien. Een van mijn favorieten dan, van een aantal jaren geleden. Toen had hij nog dat bijzondere concert. Sweet Memories, hoor je nu It's Now or Never. Oh, Solo Mio, bij Connect.

Loco, Loco. Je hoorde Gordo op de radio op de zaterdagmiddag hier bij de Connecten. Bij je grootste hits alle tijden. We draaien ze op de radio. Straks over een klein half uurtje. Daar gaan we Rick even aan het antwoorden wat hij allemaal in zijn programma heeft. Hopelijk ook veel zonnige platen. Ik kreeg zojuist een berichtje binnen van William. Zou je alsjeblieft die zomerhit willen draaien van Gabri Ponte en Vico met Viento? Want daar word ik altijd zo vrolijk van. Nou, William, vooruit dan.

Jouw zaterdagmiddag bij Connect met die grootste hits aller tijden. Ze staan weer voor je aan hier op de radio. Ik was even bezig om wat het een en ander even recht te zetten. Maar dat gaat niet helemaal lukken, zie ik. Dus we gaan eventjes wat anders doen. Dat kan gewoon op de radio. Hè. Ja, ik wilde even het nieuws inplannen, maar dat gaat niet helemaal zoals ik wil. Misschien wil hij dit. Ah, dat wil hij wel doen. Ah, perfect, jongens. Ja, oké. Okay. Lekkere zomerse hits. We blijven ze draaien op de radio bij Connect. Op jouw zaterdagmiddag. We zijn er iedere zaterdagmiddag bij tussen de klok van 12 en 2. Met nu Nick Cash, jou. Wouldn't it be good?

Ah, lekker zo, zomerse plaatjes op de radio. Nick en Show, wouldn't it be good? Het is 2:30. Ik ga hierbij praten wat betreft het allerlaatste nieuws. Het nieuws wat er gebeurd is in onze regio. Ja, de Koninklijke Marechaussee heeft gistermiddag in Arnhem een bestelbus van de weg gehaald. Die trok de aandacht dat de bus namelijk overbeladen leek. Tijdens de controle van het voertuig bleek het te beladen te zijn met ruim 160 lachglasflessen. De bestuurder werd direct aangehouden en alle goederen zijn daarbij in beslag genomen. En op de Buurmeesterstraat in Druten heeft vanmiddag om 12 uur een aanrijding plaatsgevonden tussen een auto en een brommer. Daarbij raakte de bestuurder van de brommer licht gewond. Door de klap vloog de brommer in brand. Hulpdiensten kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. De bestuurder van de brommer liep letsel op aan zijn been. En op de Willem-Zwijgerlaan in Zevenaar is gisteren een grote boomtak afgebroken en op een geparkeerde bestelbus terechtgekomen. Door het incident liep het voertuig schade op. De afgebroken tak kwam op de bestelbus en deels op de weg terecht. De brandweer werd opgeroepen om de situatie veilig te stellen. Brandweerlieden hebben de tak in stukken gezaagd en verwijderd van zowel het voertuig als het wegdek. En aan de Eikhof in Gent heeft donderdagochtend om 9 uur een brand gewoed in een vuilniswagen. Daarbij vloog de lading van het voertuig in brand. Een deel van het restafval werd op straat geleegd om het vuur beter te kunnen bestrijden. De brandweer was snel ter plaatse en heeft de brand geplust. Over de oorzaak is verder nog niets bekend. En alle nieuws lees je terug op onze website rtvconnect.nl.

0: Wauw, het allernieuwste plaatje natuurlijk van het EK wat eraan gaat komen van Wolter Kroes. Heb jij een beetje wat met het EK of niet?
1: Nee.
0: WK.
1: Helemaal niks.
0: Nee. Oh, ik dacht dat jij voetballer was.
1: Nee, ik vind het vreselijk.
0: Oh, echt?
1: Ik heb er niks mee. Mijn broertje die was vandaag. Ja, ik ga eerder naar mijn vriendin toe, we gaan de Champions League kijken.
0: Ja. Daar heb jij niks mee.
1: Ik heb er helemaal niks mee.
0: Ik dacht dat jij echt zo'n voetballer fanaat was, joh.
1: Nee, alles behalve.
0: Oké, nou, dat heb ik wel
1: vergist. Ben jij een voetbalfan?
0: Nee, ja, helemaal niet.
1: Nou, dan denk ik dat wij een van de twee weinige mannen in Nederland zijn die van voetbal houden.
0: Kijk, ik val een man, ik ben homo en homo's houden minder van voetbal, denk ik, als hetero's. Zo zie ik
1: wel
0: een beetje.
1: Wil je nou iets meer zeggen naar mij toe? Of wat probeer je?
0: Ja, nou ja, ik denk dan, ik ben homo, ik heb nog een excuus.
1: Nee, maar ik heb er gewoon niks mee. Dan heb je de bal.
0: Ja.
1: En dan trap je hem weer weg. Wat heb je er dan aan?
0: Ja, niks. Ik weet het.
1: Ja, zo kunnen we ook over de Formule 1 beginnen met... Oh, je rijdt 57 rondjes. En,
0: nou, dat dus. Of
1: maar dat is nog grappig. Weet je, als eens een keer een Hulkenberg zichzelf de muur in rijdt... kan je nog een keertje lachen.
0: Ja, oké. Okay. Maar ik vind het bij tennis zo leuk. Ah!
1: Dat hebben ze wel een keer gedaan. Met hebben ze de tennissers microfoontjes opgedaan.
0: Ja.
1: En dan gaan we tennissen. En dan luid over de luidsprekers die microfoon. Ja, mooi. Moet je maar eens opzoeken.
0: Ja, maar ik heb sowieso niet veel met sport. Ik vind dat iedereen mag sporten. Maar dan hoef ik er niet van getuige van te zijn, toch?
1: Nee, ja.
0: Dat eigenlijk.
1: Voetbal is ook zo uitgemolken.
0: Ja, is zo. Ja, het gaat hem op geld, hè.
1: Nee, maar money, je hebt de Champions League, de Europa League, de Jupiter League, de keukenkampioen, de Eredivisie.
0: En alles moet er voor wijken op radio en tv vaak voor een uitzending. Of voor een voetbalwedstrijd? Ja, belachelijk. Ja,
1: terwijl ik denk van, maar mensen die bijvoorbeeld, noemen ze een onbekende, golf.
0: Oh ja.
1: Dat is toch net zo knap.
0: Ja, vind ik heel
1: knap. Ik raak die bal nog ineens.
0: Nee, ik ook niet. Ik heb altijd het grasveld kapot.
1: Ja, nou ja, ik zie geen diepte, dus ik zit nog 4 meter boven die bal.
0: Ja, oké. Okay. Welke scherpte heb je eigenlijk? Of,
1: ik heb geen idee. Iedereen vraagt dat, ik onthoud dat nooit.
0: Nou, zeg maar ze min of plus?
1: Dat weet ik niet. Weet je, zolang ik scherp zie en ik rij mezelf niet...
0: Maar als je je bril afdoet, zie je dan wazig?
1: Ja, jij bent nou behoorlijk onscherp,
0: Oké, van dichtbij is het dus al scherp.
1: De achtergrond is scherper, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, oké, dan heb je dus plus.
1: Dat zou goed kunnen.
0: Ja, oké, maak
1: ik heb geen idee.
0: Hey, dames en heren, Rick is in de studio. Daar heb je al lang gehoord natuurlijk. En zometeen de uitzending van jou weer.
1: Zeker.
0: Wat ga je doen met Natasja? Is er ook leuk?
1: Ja, Natasja is er weer. Dus die gaan we eens even flink zwaar maken vandaag.
0: Nee. Ja, waarom?
1: Nee, een beetje terugpakken. Ze is een maand niet geweest. Denk
0: echt
1: je dan
0: waar?
1: Dat ik dat zo voorbij laat lopen? Dat dacht ik niet.
0: Heb je de ruzie gehad of zo? Of
1: nee, geen ruzie gehad. Wel hard feelings, want je moet het dan opeens alleen doen.
0: Maar je hebt Lawrence vorige week gehad, toch? Of niet?
1: Nee, die ging ook naar huis, want die was niet lekker. Die zei, ik ga naar huis toe, dus dan stond ik weer alleen.
0: Ach, gutter.
1: Nee, maar dat maakt niet uit. Ik heb twee gasten vandaag in de studio. Of eentje in de studio, eentje in het buitenland.
0: Ja. Waar ga je naartoe?
1: Ja, dat is een goeie. Ik ben het dus vergeten.
0: Oké.
1: Het is mij verteld.
0: Is dat Spanje, Portugal, Oostenrijk?
1: Ik weet het even niet meer. Ik heb het in mijn voorbereiding staan, maar ik moet het even opzoeken.
0: Maar waar gaat het over?
1: Het gaat over de Powerchair Hockey Team.
0: Okay.
1: Dat is een team van allemaal mensen met een, als ik het goed zeg, een handicap.
0: Okay.
1: Die dus in een rolstoel hockeyen.
0: Oeh, dat vind ik knap.
1: En dat is echt wel heel knap. Ja. En als het goed is, spelen ze... binnen nu en 10 minuten de halve finale.
0: Oh, dus wel in de buurt, want het moet dicht zijn natuurlijk.
1: Ja
0: oké. Okay. Oh, leuk, spannend.
1: Dus, en we gaan bellen met... Of nee, we hebben de gast in de studio. Die komt alles vertellen over de Arnhemse Tap2-jubileum.
0: Oh, wat is dat ook alweer, Tap2?
1: Dat is zo'n fanfare-band, volgens mij, als ik het goed zeg.
0: Oh, leuk.
1: Ja. Wat Niels deed, mijn voorganger.
0: Ja, precies.
1: Lekker trommelen. Okay. Dus ik weet niet of ze het hele fanfare hiermee naartoe nemen. Zou wel leuk zijn.
0: Ja, zou leuk zijn.
1: Gewoon live op de radio. Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat ik stokdoof word als ze dat hier in de studio doen.
0: Oké, veel plezier met je programma zometeen.
1: Komt goed,
0: weekend,
1: dankjewel.
0: Nog wat, hè, heet het altijd.
1: Connect Weekend, Peter, kom op. Dan start je een drone in om het al af te kappen en dan moet je de naam wel goed zeggen.
0: Ja, wat zei je nog een keer dat je programma heet?
1: Connect Weekend.
0: Connect, ja, zo simpel ook. We zitten niet bij RSV, maar bij Connect.
1: Ja.
0: Connect Weekend. Nou, veel plezier zometeen. Ik ben er volgende week hopelijk weer. En dan is Stijn ook weer terug op de radio, dus dat is gezellig. Altijd is al gedraaid net, nee toch? Ik kom zo bekend voor.
1: Ik heb geen idee, ik zat naar buiten.
0: Oké. En tot volgende week. Veel plezier met Rick. Bye bye.

0: elke werkdag op Connect. Afslag 2.4 met regionale muziek, de laatste actualiteiten en de stem van Peter. Afslag 2.4, de muzikale vitamines tijdens jouw werkdag.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, is helemaal gedesinfecteerd en schoon en kan weer in gebruik genomen worden. Dat hebben deskundigen van de GGD vastgesteld. Vorige week vond de GGD dat het schip niet goed genoeg gereinigd was en moest de terugvaart van Rotterdam naar Vlissingen worden uitgesteld. Eigenaar Oceanwide Expeditions verwacht vanaf 13 juni geplande reizen met de Hondius weer te kunnen uitvoeren. Het Britse Koninklijk Huis is al 6 jaar op de hoogte over het mogelijk doorspelen van vertrouwelijke informatie door voormalig prins Andrew toen hij handelsgezant was. Dat zou volgens de BBC blijken uit gerechtelijke documenten, waarin staat dat zo'n 30.000 e-mails in 2020 overhandigd zijn aan Lord Chamberlain, de hoogste functionaris bij Buckingham Palace. Andrew Mountbatten ontkent alle beschuldigingen en het paleis wil er niet inhoudelijk op ingaan. In Laos hebben reddingswerkers 4 goudzoekers bevrijd uit een grot die voor het grootste deel overstroomd was. De 4 moesten door een ondergelopen gang van 20 meter lang, terwijl niemand ervaring met duiken had. De grot kwam onder water te staan na plotselinge zware regenval. 1 goudzoeker kon net op tijd ontsnappen en waarschuwde de hulpdiensten. Gisteren werd ook wel iemand gered, maar er worden nog 2 mensen vermist. Er is weinig hoop dat ze nog leven. Italië heeft een concert van de Amerikaanse rapper Ye, voorheen bekend als Kanye West, verboden omdat er zorgen zijn over de openbare orde en veiligheid. Ook wordt gerefereerd aan het annuleren van andere concerten van hem in Europa vanwege zijn antisemitische uitlatingen. Concerten van hem in onder andere Frankrijk en Polen zijn verboden en Engeland komt hij niet in. De 2 optredens van Ye in Arnhem volgende week mogen van burgemeester Marcus wel doorgaan. En dan nog het weer. Het is zonnig en bijna overal droog. Alleen in het uiterste zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is vrij druk op de weg. De langste files van dit moment staan op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Beest en de afrit Kerkdriel langzaam rijden over 16 kilometer... met 20 minuten extra reistijd. Op de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein 7 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Connect.

0: Dit is Connect met Rick en Natasha.
1: Leuk dat je weer luistert naar een gloednieuw Connect weekend hier op zaterdag 30 mei alweer. Ja, het is toch echt zo, maar Natasha is er weer!
2: Yay, feestje!
1: Goh, het heeft een maand mogen duren, maar ze is er weer. Ja, we gaan door naar de muziek. Dit is Kraantje Papi met Busy. Zin in de zomer.

0: Soms heb je van die dagen dat het even niet lekker gaat.
1: Nee, ja,
0: ik dacht dat ik hem eraf had gezet. Nou ja, goed. Leuk dat je weer luistert naar Goed Nieuw Connect Weekend. Je hoorde zojuist Eminem met My Name Is. Ja, leuk dat je weer luistert naar deze gloednieuwe Connect Weekend hier op zaterdag 30 mei alweer. Ja, de tijd vliegt voorbij. Het is echt niet normaal. Heb jij dat ook?
1: Ja, maar dat heb ik al sowieso dit hele jaar. Echt, dit jaar gaat sneller dan al die jaren ervoor, vind ik.
0: Het is echt, ja, man. Echt met deze warmte ook. Ja. Ik heb gisteren heerlijk in het Zonsbeekpark gechilled.
1: Ja, dat is echt wel top, hè?
0: Heerlijk. Onder een boom met vrienden. Gewoon met lekker eten erbij en alles. Ah, oh, dat was echt genieten, hoor. Dat was echt genieten. Ja, heb jij nog wat leuks gedaan dit weekend? Of deze week, moet ik zeggen.
1: Deze week begon ik weer echt met werken. Want Rick, zoals je weet, was ik er natuurlijk komende tijd niet echt. Ik had allemaal plannen en avonturen. Maar we zijn weer terug van weg geweest. En daar hoort dus werk ook bij. Gisteren daarentegen had ik vrij. Nou, in ieder geval na Connect natuurlijk. Want dat moet eerst gebeuren. En daarna... Zeker. Kon ik lekker naar het zwembad.
0: Lekker. Heb je ook nog gezwommen dan? Of heb je alleen langs de kant gelegen?
1: Nee. Ik ben echt van het duiken en het springen en het wild doen. En mensen die zaten me ook echt aan te kijken van die sport niet.
0: Ben je dan ook van de salto's doen en de flikflaks en de breek je nekflips?
1: Ja. Ik had ook gisteren echt wel... Toen ging ik iets uitproberen. Echt een salto met draaien en alles. Nou, op zich... Er gebeurde iets wat ik helemaal niet had verwacht. Het liep een beetje anders dan ik had verwacht. Ik was zo, oké, er komt ineens een extra salto bij. En de mensen waren van, woe! En ik zo, oh ja, dit hoorde niet, maar thanks.
0: Dat heb ik vaak ook van, oh, er komt een extra salto bij. Maar dan is het weer van, oh shit, er komt een extra salto bij. Echt meer op die manier eigenlijk. Maar goed, nee, klinkt goed. Ja, ik ben vooral benieuwd naar hoe jouw week ook was deze week. Wil je dat nou graag delen met ons? Dan kan dat zeker. 0316 6x3 B. Van harte welkom. Ja, ik heb de lekkerste muziek voor je klaarstaan. Een lekkere zomerse muziek. Natuurlijk de social plaat. En we gaan een spelletje spelen van later in het tweede uur. Misschien dat we naar het derde uur schuiven. Even afhankelijk, want we hebben namelijk vandaag twee gasten. Eentje in de studio en eentje in het buitenland. Superleuk. Dus daar hebben we om 3:15 uit mijn hoofd. En rond 3:50.
1: Maar die afspraak in het buitenland, we gaan niet naar het buitenland toe, toch?
0: Jawel, de helikopter landt zo.
1: Is goed, let's go.
0: Live uit, dat zou wel leuk zijn. Ik ga Sandra even bellen straks. Even kijken of we dat waar kunnen maken. Helikoptertje en dan gewoon lekker vliegen. Ja, nou ga ik hem wel echt instarten en nu doe ik het zelf. Dit is Little Steven en The Disciplines of Soul met Forever.

0: regio.
1: Jouw muziek.
0: Jouw muziek.
1: Met Connect ben je overal thuis. Dit is Connect.

0: Wakefield.
1: Saturday night. En wat zeggen we dan?
2: Feesten.
1: Nee, dit is nou weer zo jammer. Ik zat op die lidi-da-di-da te wachten.
2: Nee, ik wist het even niet meer.
1: Ja, je kan wel merken dat jij bijna een maand bent weg geweest. Want alle hints, alle dingen, je snapt het niet meer.
2: Sorry, ik ga weer even inkomen. Ik maak het goed vandaag.
1: Is goed, ik zet je mic dan uit. Nee.
2: Oké, dag. Ik ga weer weg hoor. Ik ga weer op reis.
1: Ja, het is je vast opgevallen deze week, maar het is mega warm.
2: Yep.
1: En dat is niet gek, want we hebben namelijk een regionaal hittegolf te pakken. Ja, en afgelopen dinsdag, dat was de eerste tropische dag van het jaar. En ja, met deze maximum temperatuur is de 30 graden gepasseerd in onze regio. Ja, wat dus betekent dat afgelopen dinsdag de officiële eerste tropische dag was van het jaar. Ja, we spreken van een regionale hittegolf wanneer de temperatuur in het specifiek in een deel van het land voldoet aan het landelijke criteria van het KNMI. Ja, minimaal 3 zomerse dagen met een maximum temperatuur van 30 graden of hoger. Ja, en dat hebben we de afgelopen dagen zeker gemerkt. Met gisteren een heerlijk tropisch buitje tussendoor.
2: Ja, dat was ineens wel random. Maar ja, goed, ik had het ook aangekondigd. Van, het gaat regenen. En toen uiteindelijk, toen was het weg. Toen heb ik toen nog mijn ouders geschept. Ja, het blijft droog, dus ja. Yeah. En nou, toen stond mijn pa met de barbecue buiten. En toen ging het super hard regenen. En toen zei hij, Natas, het zou droog blijven. Ja, sorry.
1: Ik was gisteren net op tijd thuis. Ik was met vrienden heerlijk in het Sonsbeekpark aan het chillen geweest. En ik moest een vriendin van mij, die bracht ik naar huis toe. En ik kwam thuis, net boodschap gedaan, want we moesten nog eten. Ik en mijn moeder aten alleen thuis. En ik stap mijn auto uit, ik pak al mijn spullen. Ik doe de voordeur letterlijk dicht. En nog geen 5 seconden later een hoosbui.
2: Ja, het was echt niet normaal, hè?
1: En dan zeggen ze, dan koelt het af. Nou, ik weet niet waar het is afgekoeld, maar ik had het daarna zo benauwd.
2: Bij ons was het echt heel erg afgekoeld in ieder geval. Ik dacht echt, wow, lekker alles opengooien. Ja, dat hielp wel.
1: Bij ons echt alles behalve. Maar het weer. Ja, hoe gaat dat er dus de aankomende dagen uitzien? Ja, ik kan je vertellen, het wordt er niet lekkerder op. Nee, want vandaag blijft het lekker droog. Wel 5% kans op neerslag. Maar wat is die 5%? Dat is hetzelfde wat Natasja zei. Het is het niet meer. Het is tijd te barbecue en dan regent het.
2: Dus morgen, ga maar niet van mij uit.
1: Morgen heb ik wel slecht nieuws voor je. Want het gaat regenen en onweren. Ja, maar liefst 80% kans op neerslag. Met een temperatuur van 25 graden overdag en 15 s'nachts. Ja, voor de rest zakt het af naar 23 graden, 21 graden, 21 graden en zo maar door.
2: Beetje ik vind het toch jammer. Ja. Het is Nederland.
1: Het is typisch Nederland. Ik weet dat ik de hele week al loop te klagen naar jou. Het is zo warm, ik kan niet meer, het is zo warm. Terwijl ik de hele dag gewoon heerlijk in de airco zit. Dus ja, ik moet eigenlijk niet klagen.
2: Nee, jij hebt echt gewoon de hele tijd een grote mond. Je zegt van, oh, lekker weer. Oh, maar ik heb het zo heet. Natasja, ik heb het zo heet. Ik zeg,
1: Ja, daarom ben ik zo blij dat de airco het weer doet.
2: Het is toch wel mooi.
1: Het is echt, ja, ik ben blij. Ik wil Harm bedanken. Ik wil Martijn bedanken. Ik wil iedereen bedanken voor de airco. Want dank je wel. Dit is Westlife.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, is helemaal gedesinfecteerd en schoon en kan weer in gebruik genomen worden. Het Britse Koninklijk Huis is al 6 jaar op de hoogte over het mogelijk doorspelen van vertrouwelijke informatie door voormalig prins Andrew toen hij handelsgezant was. In Laos hebben reddingswerkers 4 goudzoekers bevrijd uit een grot die voor het grootste deel overstroomd was. En Italië heeft een concert van de Amerikaanse rapper Ye, voorheen bekend als Kanye West, verboden omdat er zorgen zijn over de openbare orde en veiligheid. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je nu de meeste vertraging op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Beest en Zaltbommel heb je 25 minuten extra nodig. De A12 Arnhem-Oberhausen bij het knooppunt Oudijk 5 minuten vertraging. Die wordt daar de weg afgeleid. Want de aansluitende Duitse A3 is dit hele weekend afgesloten vanwege werkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: de Jonas Brothers. No time to talk. Het lijkt wel het echte leven. Ja, het is echt zo. Het lijkt bijna het echte leven. Want echt, Natasja en ik hebben een gesprek buiten de uitzending om. En ik zeg tegen haar, kom er zo op terug. 20 seconden. Ja. Echt letterlijk, no time to talk. Ja, heb jij wel eens dat soort, dat andere soort tics of zo daarin? Dat je, ja... Of nee, ik dat verwoord ik verkeerd. Nou, nu is de titel No Time to Talk. Het komt overeen met het echt. Maar dat je dan bijvoorbeeld een liedje hoort met... I was driving to the tree en weet ik veel wat of zo. En dat je dan op dat moment ook echt langs een boom rijdt. En je denkt, dit moet toeval zijn. Dit kan zo zijn. Het is waar.
1: It's meant to be.
0: It's meant to be. Heb je dat wel eens?
1: Heel vaak. Echt heel vaak.
0: Maar op welke manier uitzicht dat dan?
1: Ja, inderdaad, letterlijk wat jij zegt. Als je inderdaad toevallig ergens langs rijdt en dat dan gewoon allemaal zich afspeelt. Dat je denkt, oh oké, ja, dit komt exact overeen met waar ik nu ben en wat ik aan het doen ben. Maar ook meestal met bijvoorbeeld een levensfase, weet je wel. Als je gewoon ergens doorheen gaat en dan hoor je alleen nog maar ineens die nummers. Dan denk je echt, wat? Bijvoorbeeld afgelopen keer met het Songfestival. Ja. Er waren alleen maar van die, ja, toxic relaties. Dit gaat over toxic relationships. Muziek, ja. En ik zeg tegen mijn moeder, ik word helemaal gek. Dit gaat echt alleen maar daarover. Ik vind het echt niet leuk.
0: Ja, nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, ik had dat dus nu. En ik had dat vroeger toch echt wel. Dat ik dan heel veel linkjes had gelegd naar iets van... Oh, ja, maar... Ik weet het nog wel. En dan koppel je dat aan een bepaald moment. En dan later, als je dan wat ouder bent... Ik bedoel, ja, weet je, ik mag niet klagen. Ik ben 23, jij bent 23. Wij moeten echt niet zeggen als je ouder bent. Ik ben er ooit eens op teruggevlogen en zei ik vroeger.
1: Vroeger.
0: Toen zei ze, Rick, je bent nog zo'n snotjong. Je bent 23, hoezo vroeger? Voor jou was vroeger, is gisteren.
1: Yeah.
0: Weet je, doe even normaal. Vroeger voor ons is toen we nog gewoon naar elkaar toe gingen... om af te spreken in plaats van een appje stuurden. En toen dacht ik, ja, nee, ik mag vroeger gelijk, niet meer zeggen. Gelijk. Ik heb het ook echt afgeleerd. Maar vroeger had ik dat dus wel.
1: Goed afgeleerd, ja. Wauw.
0: En nu we dit gesprek hebben, heb ik weer zo'n dingetje in het nieuws. Dat hoorde je net ook voorbij komen. De Brennerpas. De bewoners zijn niet blij met het toerisme daar. En ik moest meteen denken aan Henk Wijngaard.
1: Hoezo?
0: Met de vlam in de pijp scheur ik door de Brennerpas. Met 30 ton. En ik denk, ik ga het gewoon doen.
1: Oh nee.
2: Met de vlam.
0: Ja, ja. Mocht je nou op de Brennerpas rijden, geniet ervan.

0: bankzitters met Ronnie Flex. Ja, ik zei net tegen Natasja, eigenlijk hebben die bankzitters ook helemaal geen slechte muziek.
1: Nee, zeker niet. Het is alleen niet echt dat ik het in mijn eigen playlist heb staan. Nou, sommige nummers wel, maar...
0: Laat ik het heel even kort voor hoe ga ik dit respectvol zeggen, de oudere generatie uitleggen. Ja, de bankzitters, het is een groep YouTubers en binnen de jongeren is het een soort van tussen haakjes cringe. Een beetje ongemakkelijk als je fan bent van de bankzitters. Want dat is alleen voor jonge kinderen en bla bla bla. En als je dan dus zegt dat je fan bent van de bankzitters, word je daar al heel gauw op aangekeken. Mm-hmm. Dus daarom is het een soort taboe, wat helemaal niet hoeft.
1: Want het eigenlijk nergens op.
0: Nee, het slaat ook nergens op. Goed, het is 3:15 en dat betekent één ding. Tijd voor de socialplaat.

0: vandaag volledig in het teken van de dag van de muziek. Want het is echt zo. 30 mei is uitgeroepen tot de dag van de muziek. En dat vindt volledig plaats in Den Helder. Ja, het is een evenement waarbij amateur, muzici en dansers de gelegenheid krijgen om zichzelf te presenteren aan hun publiek. En zo aan potentiële nieuwe leden te komen. Ja, de dag van de muziek is opgericht in 1995 en destijds was het een landelijk initiatief dat na enkele jaren is opgeheven. Maar in Den Helder is de dag nog erg levendig en op meer dan 20 locaties in de binnenstad wordt er geswingd. Ja, ik heb dus twee platen tegenover elkaar gezet. Ja, ik vond het een beetje lastig, maar ik denk, Natasja is weer terug. Laat ik haar eens even een opdracht geven voor deze week. Wat is jouw favoriete liedje op dit moment? En zij kwam met...
1: I Adore You.
0: Van?
1: Weet ik even niet meer.
0: Erg, hè? En dat is dus de eerste keuze van de Sozo-plaat. En die klinkt zo.

0: Ja, kan je helaas het intro alleen laten horen. Want ja, hè, dat is het programma waar we mee werken. Maar dat maakt niet uit. Dat is jouw favoriet op deze moment. En ja, er moet natuurlijk één tegenover staan. En ik kon het niet over me heen halen als ik nu met een plaat ging komen die... Ja, ik vind hem wel leuk, maar... Ja, ik had in eerste instantie Human Nature van Michael Jackson. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, hij zit alleen in mijn kop. En ik luister hem niet zoveel. Maar deze wel. En dat is Overcompensate van 21 Pilots. Ja, je denkt hij begint rustig met een pianootje. Nou, ik kan je vertellen, zo gaat hij niet door.
1: Zeker niet.
0: We luisteren even tot de climax. Dan snap je hem. Welcome back to trend. Ja!
1: Goeie toch?
0: Ja, lekker. Lekker rockplaatje voor op de zaterdagmiddag. Ja, ik weet het wel. Weet jij het nou ook? Dan ben je van harte welkom. 0316, 6x3. Om je keuze te laten klinken. En dat is I Adore You van Hugo. Of Overcompensate van 21 Pilots. Ben je van harte welkom. Je kan ook eens weer stemmen op Instagram. Rick op de radio. Ben je van harte welkom. De poll die komt zo meteen online. Want geef me even de tijd om te typen. Ik ga dus ook lekker op deze. Rudimental met John Newman. Oh, ik ga verstampen.

0: Dominic Fike met Baby Doll. Ja, dit nummer is dus laatst weer helemaal viral gegaan op TikTok, hè?
1: Ik heb het niet doorgehad.
0: Weet je ook waarom?
1: Nope.
0: Vaak bij lugubere filmpjes. Ja, het is echt een TikTok. Het is echt... Sorry, pardon my French, maar het is echt een fucked up platform gewoon.
1: Eigenlijk wel.
0: Het is echt... Je ziet er dingen voorbij komen af en toe. Ja, ik vind het... Het ligt ook wel aan hoe je algoritme is, hoor. Maar
1: ja,
0: toch.
1: Maar het is, zodra je één ding opzoekt, je krijgt het alleen nog maar. Dan staat je hele pagina ervoor.
0: Ja, deze werd vaak gebruikt bij zielige verhaaltjes. Of dus van, ja, ik kan niet op een voorbeeld komen. Maar in ieder geval dat soort dingen. Ja, deze plaat is gisteren uitgekomen. De nieuwe van Antoon.
1: Oké.
0: En ik vind hem heerlijk. Dus we gaan hem draaien.
1: Laten we dat maar doen, hè.
0: Tot zo in de tweede uur. Dit was ongemakkelijk. Hey, doe dit niet.
1: Oh, dat is weird.
0: Tot zo in de tweede uur.
1: Nog een poging.
0: Tweede uur.
1: Let's go.
0: Tweede uur.
1: Zet hem eens op automaat.
0: Ja. Yeah. Okay.

0: Connect Sport. Mis niets op het veld. En volg live de wedstrijden van Vitesse en MHSV. Als eerste de prestaties van jouw club. Kijk voor het speelschema op rtvconnect.nl. Connect Sport. Op de wedstrijddagen ook bij jou thuis.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
4: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
5: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Oekraïne heeft met drones een Russische olieraffinaderij in de havenstad Taganrog aangevallen. Ook is een tanker van de Russische schaduwvloot beschoten. Op het schip brak brand uit, maar die is inmiddels geblust. Taganrog ligt dicht bij Oekraïne en werd een paar dagen geleden ook al aangevallen. Volgens de Oekraïense commandant zijn ook 23 andere militaire doelen in Rusland geraakt, waaronder een oliefaciliteit een paar honderd kilometer van de grens. Afgelopen nacht heeft een agent in Middelburg zijn dienstwapen getrokken, omdat er een voorwerp uit de broekzak van een jongen stak dat erg op een vuurwapen leek. Bleek echter te gaan om een waterpistool. De politie was na een melding van geluidsoverlast ter plekke gegaan en troffen een aantal jongeren aan die behoorlijk onder invloed waren. Omdat het donker was, kon de agent niet zien dat het geen echt wapen was, aldus de politie. Het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, is helemaal gedesinfecteerd en schoon en kan weer in gebruik genomen worden. Dat hebben deskundigen van de GGD vastgesteld. Vorige week vond de GGD dat het schip niet goed genoeg gereinigd was en moest de terugvaart van Rotterdam naar Vlissingen worden uitgesteld. Eigenaar Oceanwide Expeditions verwacht vanaf 13 juni geplande reizen met de Hondius weer te kunnen uitvoeren. Het Britse Koninklijk Huis is al 6 jaar op de hoogte over het mogelijk doorspelen van vertrouwelijke informatie door voormalig prins Andrew toen hij handelsgezant was. Dat zou volgens de BBC blijken uit gerechtelijke documenten, waarin staat dat zo'n 30.000 e-mails in 2020 overhandigd zijn aan Lord Chamberlain, de hoogste functionaris bij Buckingham Palace. Andrew Mountbatten ontkent alle beschuldigingen en het paleis wil er niet inhoudelijk op ingaan. En dan nog het weer. Het is zonnig en bijna overal droog. Alleen in het uiterste zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radio nieuws.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat file tussen Beest en Zaltbommel 9 kilometer met 20 minuten vertraging. Van Den Bosch naar Utrecht tussen Knoopend Empel en Waardenburg 6 kilometer. En daar is de extra reistijd 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Dit is Connect.

Leuk dat je weer luistert naar het gloednieuwe tweede uur van Connect Weekend. Ja, we hebben net de socialplaat gehad. En ja, het spijt me, Natasha. Maar ik heb gewonnen. Het is zo. Dit is 21 Pilots.

0: nieuwste plaat van Charlie Puth. En zijn nieuwste album, Whatever Clever.
1: Word jij super blij van,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, ik word hier heel blij van. Oh, ja, sorry. Hij heeft gewoon een perfecte pitch. Weet je wat dat is? Hij kan gewoon exact... Stel je zegt van, ik wil nu dat je een G-major doet, weet je wel? De noot. Hij kan het exact op de toon, kan hij het zingen.
1: Maar dat is echt super knap.
0: Het is echt bizar. En hij staat binnenkort in juli staat hij op het North Sea Jazz Festival. En ik wil heel graag heen, maar niemand wil mee.
1: Ah,
0: en dan hoor ik mijn innerlijke Natasja zeggen, je moet gewoon alleen gaan.
1: Alleen, alleen.
0: Alleen, alleen.
1: Let's go.
0: Ik klink niet zo in het echt hoor, maar wel in mijn hoofd.
1: Nee, het is meer alleen, alleen. Zoiets.
0: Nou ja, zoiets. Mocht je trouwens wat rommel op de achtergrond horen, dan denk je vast, nou, er is iemand aan het rommelen in de studio. Nee, dat is de overheerlijke airco.
1: Gezellig.
0: Ja, ben jij een sporttype?
1: Ja, ik vind op zich van wel. Het is, ik hou wel van sport. Ik heb het wel de laatste tijd een beetje laten varen. Maar dat komt ook vanwege pijn in mijn lichaam. Aangezien, ik heb in ieder geval een aanrijding gehad in januari. En sindsdien heb ik pijn. Dus sport is voor mij even iets moeilijker. Maar ik hou wel heel veel van sporten. En ik ben wel weer gewoon bezig met het oppakken.
0: Ik ben totaal geen sportman.
1: Nee,
0: ik heb
1: dat
0: net ook met
1: ik.
0: Peter besproken. Ja, nee, we gaan zo meteen bellen met Wim. Die zit nou in Finland voor het WK Powerchair Hockey.
1: Oh,
0: dus daar gaan we zo mee bellen. Eerst de Pointer Sisters met Automatic.

0: Automatic van de Pointer Sisters. Ja, uit 1984 alweer. Toen was ik nog lang niet geboren. Toen waren mijn ouders, die waren net, even heel snel hoofdrekenen, 12.
1: Oeh, lang geleden dus.
0: Ja, heel lang geleden dus. Ja, ik mag vroeger niet meer zeggen, want dan krijg je mensen boos.
1: Ja, doe maar niet meer.
0: Het is 4:10. En ja, ik vertelde net al even over het Power Chair Hockey WK in Finland. Ja, en we hebben Wim aan de lijn. Wim, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, jij bent nu in Finland voor de Power Chair Hockey. Kan je er wat meer over vertellen?
2: Zeker. Power Chair Hockey, dat is een sport voor mensen die normaalwijs aangewezen zijn op een elektrische rolstoel. En die kennen we natuurlijk allemaal wel als we die in de stad zo zien rijden. Maar dit zijn echt speciaal geprepareerde rolstoelen, sportrolstoelen, waarin een competitie gespeeld wordt. En dat, je kan het een beetje vergelijken, moet ik eerlijk zeggen, met ijshockey. Er wordt 5 tegen 5 gespeeld. Je zit in een elektrische rolstoel. Die dingen die gaan zo'n 15 kilometer per uur. En dan wordt gespeeld met een lichte gatenbal, een lichte stick. En dat gaat razendsnel. En hier vindt dus de WK Power Chair Hockey vindt plaats. En dat, dat is een mooi evenement.
0: Ja, want als ik het mij goed kan herinneren, ik heb u afgelopen week heel even kort gesproken over dit onderwerp. Want vandaag is de halve finale geweest, als ik dat goed heb onthouden, toch?
2: Die staat om, as we speak, over een kwartier staat die op het programma.
0: Kijk.
2: Ze gaan om 3:30 van juli, want ik wist dat eerlijk gezegd ook niet. Maar er is hier een uur verschil, het is een uur later hier. Dus die staan om 4:30 op het programma, bij jullie om 3:30. En dat is de halve finale tegen Italië. En het gaat een hele spannende wedstrijd worden. Want de onderlingsafstanden zijn best wel groot eigenlijk. Nederland is steeds met kopperschouders toch wel over het team uit. Maar je hebt een aantal teams die elkaar nu rond deze ontknoping treffen. Dat is Italië en dat is ook Zwitserland. Dat zijn de twee gevaarlijkste concurrenten van Nederland. En is Italië.
0: We konden je heel slecht verstaan. We konden IJsland eruit halen. En wie was de andere gevaarlijke tegenstander voor Nederland?
2: Zwitserland en Italië. Dus IJsland niet.
0: Ah, Zwitserland, dat was hem inderdaad, ja. Zwitserland en Italië. Ja, want het is een speciale rolstoel gebouwd om dus inderdaad hierin te hockeyen. Je vertelde mensen met een beperking doen hier aan mee. Wat voor een type beperking? Is dat dan meer een lichamelijke beperking? Wat voor mensen zitten er in het team?
2: Ja, goede vraag. Het gaat altijd om een lichamelijke beperking. Veelal, en daar is die sport ook uit ontstaan, gaat het over mensen met een spierziekte. Die dus weinig kracht hebben in hun spieren. Maar wel deze sport fantastisch kunnen beoefenen. Het is ook wel grappig om te zien dat in een team heb je spelers die met zo'n lichte stick spelen. Maar je hebt ook spelers die zo weinig kracht hebben dat ze een stick voor aan de wagen hebben. Een zogenaamde T-stick. Waarmee ze dus die bal voort kunnen drijven en heel effectief kunnen snel. Maar er zijn ook sporters bij die bijvoorbeeld een botziekte hebben en daardoor ook niet in een gewone rolstoel kunnen plaatsnemen, maar deze sporters beoefenen.
0: Oké, ja, dat klinkt wel heel mooi. Ik vind het altijd wel heel mooi om te zien hoe dan mensen inderdaad die dan al beperkt zijn omdat ze al niet heel veel kunnen, dan toch lekker kunnen gaan sporten. Hoe groot is zo'n team van sporters?
2: Het bestaat op het veld uit 5 spelers. In totale tijd hebben ze 10 spelers. Maar er staan 5 spelers op het veld, 4 veldspelers en een keeper.
0: Het is een klein veld, want het is binnen ook, neem ik aan, hè?
2: Ja, het is binnen, in een houten vloer. Want daar rolt het ook allemaal lekker natuurlijk, zeker op de val. En je hebt geen invloed van binnen zo'n bal worden. Dus het is een sport die prima past bij mensen met deze beperking.
0: Nou, dat klinkt als een hele mooie sport natuurlijk. Wim, mag ik jou heel erg bedanken.
2: Heel graag gedaan.
0: En wens,
2: ik hoop dat jullie blijven volgen.
0: Ja, absoluut. En wens namens mij en Natasja natuurlijk het team heel veel succes zometeen in de halve finale. En wanneer wordt de finale trouwens gespeeld als Nederland zich kwalificeert?
2: Dat zou morgen zijn, zondag. En dat zou ook wat later zijn. Dat is om 4:30, met 5:30. maar rond die tijd, dan zit ik in de halve plaats.
0: Nou, dan gaan wij hier vanuit Zevenaar flink duimen, in ieder geval.
1: Zeker weten.
2: Dat zal heel erg helpen. Dankjewel.
0: We gaan ons best doen. Wim, dankjewel en heel veel succes.
2: Oké, graag gedaan en dankjewel.
0: Tot ziens. Doei, doei.
1: Dag.
0: Ja, ik vind het echt heel veel respect voor die mensen. Ik vind het heel knap dat ze het kunnen. En,
1: maar hoe leuk
0: en
1: is
0: mooi
1: het
0: dat
1: ook.
0: Het ook kan tegenwoordig.
1: Ja,
0: dat is echt wel echt een heel mooi onderwerp. Ja, wij gaan in ieder geval duimen hier vanuit Nederland. En,
1: absoluut.
0: Team Nederland, kom op,
1: go.
0: We kunnen het. De finale. We gaan ze morgen in Zwitserland en Italië gewoon volledig kapot
1: 100%.
0: Spelen. 100%. We gaan gewoon lekker door naar de finale. En we gaan door naar de Gorilla's met Feel Good Inc.

0: Peters Frens is Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Oekraïne heeft met drones een Russische olieraffinaderij in de havenstad Taganrog aangevallen. Ook is een tanker van de Russische schaduwvloot beschoten. Afgelopen nacht heeft een agent in Middelburg zijn dienstwapen getrokken omdat er een voorwerp uit de broekzak van een jongen stak dat erg op een vuurwapen leek. Het bleek echter te gaan om een waterpistool. Het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, is helemaal gedesinfecteerd en schoon en kan weer in gebruik genomen worden. En het Britse Koninklijk Huis is al 6 jaar op de hoogte over het mogelijk doorspelen van vertrouwelijke informatie door voormalig prins Andrew toen hij handelsgezant was. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is zonnig en bijna overal droog. Alleen in het uiterste zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg en er staat een zwakke tot matige noordenwind. Vanavond neemt de kans op een bui in het zuiden toe. Vannacht kan er ook in het midden van het land een buitje vallen. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden en er staat weinig wind. Morgen wordt opnieuw een zonnige dag met in de oostelijke helft in de middag kans op enkele regen- of onweersbuien. Er staat dan een zwakke tot matige west- tot noordwestenwind en het wordt 20 tot 26 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvallig en een stuk frisser met middagtemperaturen van zo'n 19 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat file tussen knooppunt Empel en Waardenburg. 10 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. 7 kilometer met ook daar 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: create high.
1: Medusa van Cameron Whitecomb. Een beetje een country liedje. Ik kende hem eigenlijk helemaal niet.
2: Nee?
1: Elke dag leren we nieuwe dingen hier.
2: Wat bijzonder zeg, dat je dat nog niet
1: weet. Nee, deze kende ik niet. Heel eerlijk.
2: Ik heb deze echt 100 keer gehoord ondertussen.
1: Ja, oké. Nee, maar jij draait hem gewoon in je eigen programma 14 keer.
2: Ah, nee joh.
1: Dat is het. Ja, ik weet het alweer.
2: Eigenlijk niet. Moet je maar een keer checken.
1: Ah, is goed. Ik zal eens een keer op woensdag of vrijdag luisteren. Nee. Tegenover mij heb ik zitten... het is heel slecht, maar ik... Ja, het is heel stom, maar ik ben helemaal even mijn naam vergeten. Mijn excuus.
3: Hans Elders van het traditioneel tamboerkorps.
1: Dat was hem inderdaad.
2: Goed bezig, Rick.
1: Ja, soms vergeet je dingen en dat is dan precies op het verkeerde moment. Maar fijn dat u er in ieder geval bent. Want dit weekend is de jubileum. Volgend weekend is het jubileum Tap2 in Arnhem. Kan u daar wat meer over vertellen?
3: Jazeker kan ik dat. Wij zijn het traditioneel tamboerkorps Garde Grenadiers. We zijn ontstaan uit een reunie in 2010, 2011. Met een aantal oud-muzikanten van de Koninklijke Militaire Kapel. Die hebben bedacht, dat kunnen wij ook. We gaan ook een reunieorkest oprichten. Aanvankelijk eerst met alleen een tamboerkorps. Inmiddels uitgebreid ook met blazers en met de lira. Dus we zijn een volwaardig orkest en we treden op bij Veteranendag Wageningen, Bevrijdingsdvd Wageningen, Veteranendag Den Haag. Op de kazerne in Schaarsbergen, onze thuisbasis, daar zijn we ook vaak van de partij om commandooverdrachten, beëderingen, Veteranendagen op te luisteren.
1: Ja, dat klinkt als een volle agenda eigenlijk wel. Met wat voor mensen doen jullie dit dan? Zijn het echt... dan oud-militairen, of hoe moet ik dat voor mij zien?
3: Het is begonnen met die groep oud-militairen. Een aantal namen, Gijs Geers, Paul Hermes, Piet Broers, die namen zingen nog steeds rond. Sommigen zijn nog steeds lid. Piet is al 84 en nog actief.
1: Zo.
3: Maar gelukkig voor ons zijn er ook heel veel jongeren toegetreden. En niet alleen oud-muzikanten van Defensie, maar ook gewoon goede muzikanten bij burgercollegs die zich bij ons aansluiten en samen lekker muziek maken.
1: Ja, dus je hoeft dus niet aangesloten te zijn of aangesloten geweest bij Defensie om dus mee te kunnen spelen?
3: Nee, dat is geen vereiste. Je moet wel een beetje affiniteit en liefhebberij voor hebben om het op die manier te doen. En het droogt zachtjes aan ook op, hè, want de dienstplicht is al lang afgeschaft. Dus ja. Ook dienstplichtige muzikanten worden steeds minder.
1: Mm. Nee, dat kan ik me goed voorstellen. En volgende week treden jullie dus op. Waarom, want jullie bestaan 15 jaar, waarom nu pas eigenlijk?
3: Nou, dat heeft een klein beetje met corona te maken. Toen kakte er natuurlijk heel veel activiteiten in de burgermuziek, maar ook bij dit soort groepen in. Het heeft even tijd gekost om weer overeind te krabbelen en op oorlogsterkte te zijn.
1: Ja.
3: En nu vonden we een mooie tijd, 15 jaar, mooie aanleiding, jubileum te vieren. Met heel veel medewerking van de kazerne in Schaarsbergen, van de commandant, van de vrijwilligers, van de veteranenclubs die ons ondersteunen met hand- en spandiensten. Maar ook van de andere korpsen die we uitgenodigd hebben. Want er zijn best veel reunieorkesten in Nederland op allerlei gebieden. Dus we moesten een selectie maken welke we uit wilden nodigen om een mooi programma samen te stellen. En we denken dat het gelukt is met onder andere het traditioneel jachthoornkorps Garde Jagers. Mm-hmm. Met hun unieke sound. Die ook op de Oranje Kazerne repeteren. Dus daar werken we heel veel mee samen. Maar ook het reunieorkest van de artillerie is present. We hebben het vrijwillig van Vaderkorps de Genie. Echt een heel mooi korps. En de unieke sound van de Falcon Card. Dat is een doedelzakband. Die komen ook optreden. Er zijn een aantal koren bij. Burgerkoren, maar ook het luchtmacht mannenkoren is erbij. En samen, ja, dat leidt natuurlijk tot een fantastisch mooie finale met hele mooie nummers, hele mooie muziek.
1: Ja, dat klinkt inderdaad als een heel vol programma. Zo'n dag optreden of zo'n moment optreden, dat vergt natuurlijk best wel veel voorbereiding. Hoe lang ben je nou ongeveer bezig met zo'n voorbereiding voor zo'n stuk?
3: We hebben in november een bestuurswisseling gehad. En toen werd eigenlijk ook meteen het idee opgepakt van kom, we gaan het dit jaar aanpakken. We hebben een nieuwe commandant, hebben we goede contacten mee. Kunnen we samen wat op poten zetten? Dus eigenlijk vanaf toen lopen de gesprekken in de organisatie al. En het komt nu de laatste weken natuurlijk in een stroomversnelling met nodige PR-activiteiten. Maar ook het drukken van de programmaboekjes, het organiseren van de tribunes, van verlichting, van geluid. Mm-hmm. Contacten met de andere korpsen voor de laatste repetities. En het gaat honderden appjes en mailtjes over weer in die weken. Ja.
2: Heel veel drukte,
1: heel veel stress met vergunningen en alles. En nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. Is er nou stiekem toch eentje waar u heel erg naar uitkijkt van als die spelen, dan leg ik even mijn werkzaamheden neer en dan ga ik er toch even bij staan?
3: Mijn persoonlijke voorkeur, ja, ik vind de sound van de jaren spreekt me heel erg aan. Mm-hmm. Maar ik kijk ook wel uit naar de finale, waar ook die Doedeldrak Band een deel in heeft. En samen met die koren, ja, dat wordt fantastisch.
1: En waarom is die sound nou zo uniek dan? Wat maakt hun zo speciaal?
3: Ja, omdat het geen gewone blaasinstrumenten zijn. Het zijn die doedelzakken bij die band. En bij de jaren zijn het de jachthorens die ook een heel eigen sound hebben.
1: Ja.
3: Dat maakt het. En die combinatie wordt denk ik echt heel mooi.
1: Ik ben heel benieuwd. Volgende week dus. Kunnen mensen komen kijken? Zijn er kaartjes ergens te halen?
3: Er zijn nog kaarten. Het loopt lekker door. We kunnen online tickets kun je bestellen op www.traditioneeltamboekorps.nl/tickets.
1: Mm-hmm.
3: Maar je kunt ook op Facebook kijken. Daar hebben we alle QR-codes op staan. Dat gaat toch wat makkelijker.
2: Oh, kijk, ideaal inderdaad.
1: Tegenwoordig. Ja, met al die QR-codes. Ja. En mensen beginnen al met hun oog te trillen. Ah, QR-codes, gaan we weer.
3: Ja, je telefoon ervoor houden en even het aantal intoetsen. En je hebt je ticket te pakken. Ze kosten €15 voor een mooie zitplaats. We hebben nog een leuke actie. Als je onze Facebookpagina bezoekt en ons kunt vertellen waarom jij nou zo graag bij die taptoe wilt zijn. En je doet het even liken en delen. Dan maak je ook nog kans op gratis. Kaarten.
1: Kijk,
3: twee stuks.
2: Dat is mooi.
1: Mooie winactie. Dat ik zou zeggen, inderdaad, iedereen naar Facebook toe en inschrijven. Want waar was het nogmaals?
3: Het is op de Oranje Kazerne in Schaarsbergen. Dus hier vlakbij Arnhem.
1: Mm-hmm. Kijk, nou, dan weten mensen dat ook nog weer extra. Het is dus de Oranje Kazerne op Schaarsbergen in Arnhem.
3: Zaterdagavond 6 juni, aanvang 7:30.
1: Precies, ben je van harte welkom. Stel, mensen die komen er een half uurtje van tevoren achter, kunnen ze ook nog bij de deur kaartjes kopen of is het echt online?
3: Het is echt online, maar je kunt ook vanaf je telefoon nog online bij de ingang inscannen, zeg maar, en je bent binnen.
1: Oh, dat
2: is ideaal.
1: Klinkt ideaal.
3: QR-code.
1: Precies, de QR-code komt weer terug. Hans, dankjewel. En ik zou zeggen alvast heel veel plezier volgende week. En succes nog even met de voorbereiding. Dan gaan wij door naar Snap met Welcome to Tomorrow.

0: Welkom. Toe.
1: Morgen.
0: Morgen. Tomorrow. Van de enige echte snap uit 1994 alweer. Ja, we hebben er met Hans gesproken. Die vertelde alles over de taptoe van volgende week op de Arnhem-kazerne in Schaarsberg in Arnhem. Mm-hmm. Waar je dus nog steeds naartoe kan. Daar kan je kaartjes op kopen. Dus ik zou zeggen, kijk zeker even op de website. En lijkt me wel heel gaaf. Want mijn, het klinkt even heel denigerend. Niels, mijn voorganger van Connect Weekend, waarvan ik dit prachtige programma heb mogen overnemen, die speelt dus in zo'n band.
1: Wat gaaf.
0: Ja, het is echt wel heel gaaf. En hij liet het dan altijd zien en weer dingetjes horen. Dat ik ben eigenlijk benieuwd. Ik zal hem straks even een appje sturen. Of misschien dat hij wel luistert. Ik weet niet of hij daar ook speelt.
1: Hoe is het daarmee? Ja.
0: Want hij heeft mij dit volgens mij een keer verteld. Maar dat weet ik niet zeker.
1: Het is gewoon weer lang geleden.
0: Maar goed, het is 4:15. En dat betekent één ding. We gaan een spelletje spelen.
1: Yay.
0: Ja, mocht je het nog niet kennen, dan ga ik het je uitleggen. Dus geen stress. Het komt allemaal goed. Of je nou op vakantie bent in Duitsland, of dat je gewoon heerlijk op de bank ligt. Geen enkel probleem. Ik ga het je helemaal uitleggen. Ja, we gaan een spelletje spelen. Het heet Raad de Artiest, waar ik een artiest ga omschrijven met een cryptische hint. Dat kan iemand zijn. Die DJ is een singer-songwriter, een duo, een band, een producer, een kwartet, trio, duo, solo, carrière. Het kan echt iedereen zijn. En het kan gebaseerd zijn op het nieuws. Het kan gebaseerd zijn op mijn eigen persoonlijke playlist. Het kan iemand zijn die Natasja net bij mij in mijn oor fluistert. Het kan letterlijk iedereen zijn. Totaal gebaseerd op helemaal niks.
1: Helemaal niks dus.
0: Gewoon uit de duim gezogen, dat kan ook. Dus ja, weet jij nou wie ik zoek? Dan mag je natuurlijk altijd een appje sturen naar 0316 6x3. Of een berichtje via Instagram, Rick op de radio. Ben je van harte welkom. Dus ik zou zeggen, zit je nou op de bank? Zit je in je camper of in je

0: voortent of voor je voortent. Of ben je aan het grasmaaien. Of ben je aan het voetballen. Net zoals die jongetjes tegenover hier bij de studio. Zet je radio wat harder. Want daar komt ie. Ik ben op zoek naar een redelijk jong iemand. Die is geboren in 2005. Ja, in de mooie plek New York City. Ja, zijn artiestennaam komt deels van zijn eigen initialen en verwijst dus ook naar zijn stemming toen hij begon met muziek maken. Ja, hij begon dus al jong met muziek produceren via GarageBand en Logic Pro. Dat zijn twee programma's waar je muziek mee kan maken. Ja, en hij stopte met de middelbare school nadat zijn nummer online veel aandacht kreeg. Ja, hij tekende toen meteen bij Warner Records en zijn grote doorbraak, die kwam vorig jaar. Dus het is een redelijk recent iemand. Ja, hij noemt artiesten zoals Jeff Buckley, Phoebe Bridges of Radiohead als belangrijke invloeden. En veel van zijn liedjes gaan over het liefdesleven, kwetsbaarheid en relaties. Ja, in 2026 is hij genomineerd voor de Grammy als beste nieuwe artiest. En ik kan je vertellen, hij heeft al behoorlijk wat prijzen gewonnen. Hij maakt bijna alles zelf en zijn muziek is vaak ouder dan hij zelf. Een kleine fun fact. In elk liedje van hem zitten bongo's.
1: Aha, aha.
0: Als je het door die hint weet, respect. Respect.
1: Ik ben benieuwd of je thuis al weet.
0: Daarom, mocht je het nou weten, stuur het vooral door. 0316 6x3. Ben je van harte welkom. Of Rick op de radio via Instagram. Ben je van harte welkom. Dan gaan we ondertussen door naar een andere nieuwe artiest. Eentje die ik live in de Ziggo Dome heb gezien. Ik heb het over Olivia Dean. It is so easy to fall in love.

0: naar de uitgaanstips uit de regio? Luister dan naar Het Zondagmagazine. Met Henk en Alex. En de beste mix van muziek en informatie. Zondagochtend, 10 uur. Connect.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De regering van Amerika gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van een rechter dat het geïncasseerde importheffingen moet terugbetalen. Eerder oordeelde het Hoge Rechtshof dat een aantal van die heffingen illegaal is. De hoogste rechters vonden dat president Trump een noodwet uit 1977 onrechtmatig gebruikt had en dat mag niet. Het gaat om $143 miljard dat terugbetaald moet worden als de regering ongelijk krijgt. De Engelse voetbalclub Liverpool heeft trainer Arne Slot ontslagen. Zijn assistenten Sipke Hulshof en Giovanni van Bronckhorst zijn ook hun baan kwijt. Na een teleurstellend seizoen heeft Liverpool ervoor gekozen om met een hele nieuwe technische staf te beginnen. Toen Slot in 2024 van Feyenoord naar Liverpool ging, nam hij Hulshof mee. Vorig seizoen kwam van Bronckhorst erbij. Het afgelopen seizoen won Liverpool geen enkele prijs en eindigde op plek 5 in de Premier League. Oekraïne heeft met drones een Russische olieraffinaderij in de havenstad Taganrog aangevallen. Ook is een tanker van de Russische schaduwvloot beschoten. Op het schip brak brand uit, maar die is inmiddels geblust. Taganrog ligt dicht bij Oekraïne en werd een paar dagen geleden ook al aangevallen. Volgens de Oekraïense commandant zijn ook 23 andere militaire doelen in Rusland geraakt, waaronder een oliefaciliteit een paar honderd kilometer van de grens. Afgelopen nacht heeft een agent in Middelburg zijn dienstwapen getrokken omdat er een voorwerp uit de broekzak van een jongen stak dat erg op een vuurwapen leek. Bleek echter te gaan om een waterpistool. De politie was na een melding van geluidsoverlast ter plekke gegaan en troffen een aantal jongeren aan die behoorlijk onder invloed waren. Omdat het donker was, kon de agent niet zien dat het geen echt wapen was, aldus de politie. En dan nog het weer. Vanavond neemt de kans op een bui in het zuiden toe. Vannacht in het midden. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig met in het oosten in de middag kans op een paar buien. Er staat dan een zwakke tot matige west- tot noordwestenwind en het wordt 20 tot 26 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat file tussen Hoevelaken en Barneveld 9 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij. En 325 Duitse grens richting Nijmegen tussen Beek en Nijmegen 3 kilometer file. En daar is de vertraging 10 tot 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Connect.

0: is Connect met Rick en Natasha.
1: Leuk dat je luistert naar het gloednieuwe en alweer het laatste derde uurtje van Connect Weekend. Ja, we hebben net een spelletje gespeeld en ik kan je vertellen, het antwoord is geraden. Ja, ik was natuurlijk op zoek naar Somber en dit is dus de winnaar met Homewrecker.

0: word toch altijd wel vrolijk van Starship met We Built This City uit 1985 alweer. Ja, echt, het blijft tijdloze muziek, kan je wel noemen.
1: Absoluut.
0: Het is momenteel 4:15 en dat betekent één ding. We gaan naar het vrouwennieuwtje, want na een maand tijd kunnen we eindelijk weer over het vrouwennieuwtje praten.
1: Oh jee, ja, het is wel heel lang geleden. Hè?
0: Dus brand los, zou ik zeggen.
1: Oké, nou, hier zijn we dan met het vrouwennieuwtje. Voor vandaag heb ik even zitten kijken en ik hoorde deze al laatst voorbij komen. Want het gaat namelijk over dat vrouwengezichten aantrekkelijker zijn dan mannengezichten.
0: Nou jongens, dat was het vrouwennieuwtje voor vandaag.
1: Natasja, zet me uit. Nee, een vrouwengezicht dat wordt eigenlijk wereldwijd aantrekkelijker gevonden dan mannengezichten. Dat komt dus omdat vrouwen vaak een wat ronder gezicht hebben dan mannen. En dat koppelen ze vaak toch weer meer aan kindergezichtjes, wat jongere baby's en dat is schattig.
0: Kijk
1: en
0: daarom heel goed uit wat je zegt, alsjeblieft.
1: Ja, maar dit is letterlijk wat ik inderdaad zo heb onderzocht.
0: Okay.
1: Dat het in ieder geval gewoon lieverlijker wordt gevonden, een vrouwelijke gezicht.
0: Ja, maar dat is denk ik ook omdat wij als mannen soms gewoon een heel vreselijk ongeschoren baardje hebben. En gewoon alles behalve aan ons. Ik kijk Ere Baltus aan. Maar. En ik denk dat vrouwen zijn daarin veel verzorgelijker. Ik bedoel, ik kan het huis uitstappen en ik denk bij mezelf, nou, dat mijn onder mijn baard dat stukje net even iets verder is uitgegroeid, omdat ik al 2 dagen niet geschoren heb. Joh, dat kan mij verrekken. Maar jij kan de deur niet uit als je net dat ene wimpertje niet goed hebt zitten. Dus
1: ja,
0: ik denk dat werkt daar ook wel in mee.
1: Ja, nou, ik moet zeggen, voor mezelf maakt het vaak toch helemaal niet zoveel uit. Ik heb bij mezelf toch altijd best wel wat dingetjes. En dat ik denk, oh ja, boeien. Ik kan ook gewoon prima zonder make-up de straat op of whatever. Dat maakt echt niet uit. Voor mij in ieder geval. Maar er zijn ook inderdaad echt wel vrouwen die zeggen, nee, bij het zwembad zelfs, daar draag ik make-up. Ik heb gisteren ook genoeg vrouwen gezien die langs de kant zaten en met bakken make-up. En die zeiden ook nee.
0: Ja, maar dat schiet toch ook niet op? Want dan spring je het zwembad in en dan gaat er weer 5 kilo
1: een
0: putje in.
1: Want die zeiden ook inderdaad, er was van, oh, kom, gezellig mee het water in. En dan zeiden ze nee, want dan loopt mijn make-up uit. En dacht ik, ja, lief schat.
0: Waarom ga je dan naar het zwembad?
1: Ja, ik snap het, ik weet het. Je wilt hartstikke mooi langs de zijlijn zitten. Je bent supermooi, maar je wilt toch graag zwemmen? Tenminste, ik wil heel graag gewoon alleen maar bommetje gooien en
0: bommetjes gooien nog wel.
1: Gewoon op die vrouw, nee.
0: Maar ja, het is dus zo, vrouwen gezichten die zijn dus aantrekkelijker dan het mannelijk gezicht.
1: Ja,
0: kunnen we het hier? Maar het is ook lastig. Nee, maar ik bedoel, Wat is aantrekkelijk? Ik bedoel, jij kan iets aantrekkelijk vinden, maar ik kan het allesbehalve aantrekkelijk vinden.
1: Ja, want dus het is toch wel vaak, ja, wat ik ook van sommige mensen juist horen, is dat unieke van mensen, dat juist heel aantrekkelijk is. Dus als mensen er anders uitzien dan het standaard normaal. Dus
0: ja, maar okay, dan is weer de volgende vraag, wat is normaal?
1: Ja, ook dat.
0: Kijk, ik kan bijvoorbeeld, ik bedoel, en dan gaan we even de waarheid spreken, ik kan Ere Baltus zo woest aantrekkelijk vinden. maar bijvoorbeeld jou totaal niet.
1: Ja,
0: maar dat is een
1: ik
0: kwestie van smaak. Maar Ere Baltus, die kan dat precies andersom hebben. Die denkt van, ah, Natasja, nou moet ik uitkijken wat ik zeg. Wacht even, ho. Nou moet ik gaan uitkijken wat ik zeg. Dit is goed bedoeld. Maar snap je? Dus dat is een kwestie van smaak.
1: Ik snap het niet, Rick. Wil je het nog? Nee, grapje.
0: Nee, maar snap je, dus ik vraag me dan af, waar is dit dan op gebaseerd?
1: Ja, dit is echt gewoon uitgezocht van, oké, gewoon statistieken, mensen vragen, wat vind jij?
0: Ja, gewoon door een panel. Dus als het ware, we vragen 600 mensen, wie vind je aantrekkelijker?
1: Ja, ja, ja.
0: Maar kijk, dan krijg je plaatjes te zien.
1: Ja.
0: Ja, ik kan ook een lokale zwerver uit Amsterdam op de foto zetten, die totaal
1: vind
0: niet aantrekkelijk.
1: Aantrekkelijk?
0: Ja, precies. Nee, maar zo kan je een onderzoek toch beïnvloeden.
1: Ja.
0: Want als ik bijvoorbeeld alleen maar foto's van Dua Lipa neerzet en een foto van Suzanne en Freek, ja, dan is de kans groter dat er misschien gekozen gaat worden voor Dua Lipa, omdat ze bekender is, dus mensen klikken daarop. Zo kan dat heel erg gemanipuleerd worden.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik ben het hier niet helemaal mee eens. Ik vind het leuk dat we hier een discussie uithalen.
1: Daarom, maar ik vond deze ook heel interessant, hoor. Want ik dacht ook inderdaad, ja, wat is dan inderdaad aantrekkelijker? Wat kun je nou daaronder zeggen van, ja, maar dit is aantrekkelijker, omdat iedereen inderdaad een andere smaak heeft?
0: Ja.
1: Ja, het is toch wel een moeilijk onderwerpje.
0: Ja.
1: Ik zou het zelf, mijn eigen mening, ik zou het zelf niet weten. Ik zou het niet kunnen zeggen, ja, ik vind mannen of vrouwen, één van die twee vind ik aantrekkelijker.
0: Dus jij vindt Ere Baltus het niet aantrekkelijk?
1: Erik, nou, jij bent hartstikke aantrekkelijk.
0: Kijk, Erik, hoppa! ja, ja. Nou, alsof er een bom afgaat in de studio. Oh nee, dat was BTS.

0: koor One Step Beyond geeft een gevarieerd avondconcert in Huis van Loo op 30 mei. Het koor uit Zevenaar telt 20 leden onder leiding van Hans Scholing, met medewerking van projectzangers en instrumentale intermezzo's. Op het programma staan werken van onder andere Purcell, Mozart, Vivaldi en Fauré. Het concert is van 7 tot 10 uur. Huis van Loo is gevestigd aan de Loostraat in Loo. In het multifunctioneel centrum Doelum in Renkum brengt Sheer Devotion op 31 mei muziek met gevoel, klasse en een flinke dosis passie. Deze band weet als geen ander hoe je het publiek raakt. Van meeslepende nummers tot opzwepende momenten die zorgen voor kippenvel en beweging. Met hun sterke sound, strakke samenspel en zichtbare liefde voor muziek maakt Sheer Devotion elk optreden bijzonder. Het optreden begint om 4 uur. In het centrum van Huissen wordt ook dit jaar weer een voorjaarsmarkt gehouden op zondag 31 mei van 10 tot 4 uur. Op de markt staan diverse kraampjes van lokale ondernemers en foodtrucks. Er is voor ieder wat wils. Of je nu op zoek bent naar trendy kleding, unieke handgemaakte items of gewoon wilt genieten van de gezellige sfeer, alles is mogelijk tijdens de voorjaarsmarkt in Huissen. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.
2: Radio voor de regio.
1: Connect. Hier ben je thuis.

0: Robbie Williams, Hot Fudge, hoorde je hier op Connect. Ja, dit is toch een lekker, hè? Ik bedoel, ik zag hem staan en ik denk, die moet ik doen.
1: Ze moeten er allemaal
0: ik
1: in.
0: Moet het, nou, ik moet zeggen, ik heb die man twee keer live vandaag gezien. Maar op een gegeven moment, na twee uur, ben je er wel klaar mee, kan ik je vertellen, hoor.
1: Ja?
0: Na zes keer Angels gehoord te hebben en Let Me Entertain You, dan weet je het wel.
1: Oei, oké.
0: Okay. Maar het is wel een aanrader om heen te gaan.
1: Oké, dat wel.
0: Wat nog meer een aanrader is om heen te gaan, is Nothing But Thieves. Ja, ze staan volgend jaar weer in de Ziggo Dome. En de Britse rockband staat daar op 15 en 16 januari in het Amsterdamse podium. Ja, de concerten zijn onderdeel van een Stray Dogs Tour. En de tour is vernoemd naar het vijfde en nieuwe album van de band, Stray Dogs. Ja, het album die verschijnt op 25 september. Ja, en naast Europa treedt de rockband ook op in de Verenigde Staten. Ja, je kan ze onder andere kennen van Amsterdam, Get High, Overcome, Welcome to the DCC, eigenlijk alles. En in 2023 stonden ze nog op nummer 1 in de Nederlandse album Top 100 met het album Dead Club City. Ja, kaarten voor het optreden die gaan in de verkoop op 29 mei. Daar heb ik het gemist. Dat klopt helemaal niet. Oh, dan heb ik het gemist. Nee.
1: Ik krijg hier een hartaanval.
0: Oh, wat is dit een vreselijke dag. Nee. Oké, ik bereid heel veel dingen voor. Maar ik ben er echt heilig van overtuigd dat de pre-sale aankomende maandag begint.
1: Ja, maar dat zei je inderdaad.
0: Ik heb dat letterlijk vanmiddag. Nee, dat klopt niet. Nee, dat staat hier. Dit is helemaal niet waar. Ik breng fake nieuws. Het spijt me, mensen.
1: Je kan weer ademen.
0: 5 juni begint de sale.
1: Gelukkig. Je zei zo 29 mei. Het was wel... Wacht.
0: Ik schrok me echt helemaal kapot. Je zag de stress in mijn ogen, hè?
1: Adem, Rick.
0: Ik heb het te warm. Nee, ik dacht echt. Ik heb gisteren nog tegen een vriendin van mij gezegd, ik ga klaarzitten voor die pre-sale. Want wij gaan er graag heen. We zijn er vorig jaar of vorige keer zijn we er ook geweest. Last minute nog. Super gaaf. We zijn zo goed. En we zeiden, we gaan nog een keer. En ik heb op mijn leven gezweerd dat ik kaarten ga halen. En nou zie ik hier dus staan 29 mei in de verkoop. Ik had echt een hartverzakking. Nina, als je luistert, er is niks aan de hand. Weet ik het? Ja, ik moet even bijkomen. Ik denk dat we maar gewoon muziek van ze gaan draaien. Want dit is echt niet normaal hoe erg ik hiervan schrok. Goed, één van mijn persoonlijk favorieten. Ik wou eigenlijk de nieuwe gaan draaien, maar nee, ik ga het niet doen. Ik doe het niet, want ik vind deze veel lekkerder. Dit is Welcome to the DCC van het album Dead Club City. Heerlijk.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De regering van de Verenigde Staten gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van een rechter dat het geïncasseerde importheffingen moet terugbetalen. De Engelse voetbalclub Liverpool heeft trainer Arne Slot ontslagen. Zijn assistenten Sipke Hulshof en Giovanni van Bronckhorst zijn ook hun baan kwijt. Oekraïne heeft met drones een Russische olieraffinaderij in de havenstad Taganrog aangevallen. Ook is een tanker van de Russische schaduwvloot beschoten. En afgelopen nacht heeft een agent in Middelburg zijn dienstwapen getrokken omdat er een voorwerp uit de broekzak van een jongen stak dat erg op een vuurwapen leek. Bleek echter te gaan om een waterpistool. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht rijdt het verkeer langzaam tussen Knoopend Empel en Waardenburg 6 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Nieuw op nummer 1 binnengekomen. Nee, niet binnengekomen. Hij is verschoven naar nummer 1. Hij heeft Alex Warren. Nee, Yippie.
1: Nee, niet Yippie.
0: Ja, hij staat op de nummer 1 in de top 40. Ja, het is echt waar. Justin De Wild. Die staat met Cheerio nu op nummer 1 in de top 40. Heel eerlijk gezegd, ik zag hem niet aankomen.
1: Ik ook niet. Ik vind hem eigenlijk best leuk. Dit is de eerste keer dat ik het hoor ook.
0: Nee.
1: Jawel.
0: Oh.
1: Is echt zo. Het is serieus zo. Volgens mij heb ik hem nog nooit gehoord. Jullie kijken me echt boos aan.
0: De eerste keer, Bas. Is dit de eerste keer dat je Cheerio hoort?
1: Onder
0: welke steen heb je gelegen? Bij welke omroep maak jij programma? Want deze die staat al meerdere weken gewoon... Oké, dan.
1: Ik heb echt problemen met
2: Ik heb al een weken geleden gezegd dat dit de zomerhit van dit jaar zou worden.
0: Ja, sorry, Twee weken geleden heb je dat gezegd.
2: Volgens mij wordt het ook wel de nieuwe nummer 1.
1: Voor mijn excuus.
0: Ik ga nou niet zeggen dat je jong bent.
1: Ik was niet in Nederland.
0: Nee, dat maakt niet uit.
1: Dus ik heb het gemist.
2: Heb je Spotify?
1: Ja.
2: Dat is je ongetwijfeld daar, ja.
0: Ooit een keer in een popmix voorbij gekomen. 100.
1: Ja, misschien dat ik het wel heb gehoord, maar dat het niet is opgeslagen. Dat
0: nee,
1: laat,
0: hou maar op met je smoesjes. Ik geloof er weer geen ene reet van. Ik ken Cheerio niet. Hoe dan? Goed, we gaan door
2: naar het geplaat in ieder geval.
0: Ja, absoluut. We gaan door naar het mannennieuws, want dit weekend is het zover. Iets waar ik een beetje FOMO voor heb. Namelijk TwitchCon staat op het programma. Dat is een heel groot evenement in Rotterdam, in de Ahoy. Waar alle streamers van de wereld op één plek samenkomen. Van Poolse streamers tot Nederlandse streamers, tot Amerikaanse streamers, tot Russische streamers, tot echt letterlijk iedereen komt daar voorbij. En mijn dingetje is dus... hoe ga je dit zeggen?
1: Vertel maar.
0: Twitch is vaak meer gemaakt voor gamers. Wij hebben natuurlijk onze grote vriend Maurice, Radio de Vette Ketting. Die streamt iedere dinsdag op Twitch. Zeker een keertje kijken als je tijd hebt. Tussen 7 en 9 is hij live op Twitch. Dus kan je zeker kijken. twitch.tv/radiodevetteketting. Superleuk om een keer te kijken. Maar TwitchCon is dus het evenement rondom Twitch heen. Waar je kan livestreamen, waar je aan het gamen bent. Waar je aan het schilderen bent, waar je creatief bezig bent. En vaak is dat toch wel een beetje een mannendingetje. Waarom? Geen idee. Ik heb het ook niet verzonnen. Het is een beetje stereotyperend misschien. Maar ik heb hier toch best wel FOMO voor. Omdat ik toch... Er is nu... en dit gaat heel nerdig klinken... Dus mocht je thuis zitten en denk je van, oh god, hij hem. Ja, ik weet het, het spijt me. En ik weet dat mijn broertje die vindt het vreselijk, mijn moeder vindt het vreselijk, mijn vader vindt het vreselijk, iedereen.
1: Het is niet anders.
0: Je hebt nu de QSMP. En nu hoor ik je al denken, de wat?
1: Ja, dat is mijn gedachte.
0: De QSMP, wat is dat? Dat is een Minecraft-server waar een heel groot deel van internationale streamers... die komen daar bij elkaar om Minecraft te spelen met allemaal... grappige functies op de server, maar ook echt verhaallijnen te creëren. Wij hebben voor Nederland, de Nederlandse streamers zijn Jeremy Vriezer, Duncan Massink, Chapo0 en Don Kaaklijn. Officieel hoort Enzo Knol daar ook nog bij, maar die is voorlopig nog niet online geweest, want die heeft het allemaal druk met zijn kind en weet ik veel wat allemaal.
1: Ooit misschien.
0: Maar de Nederlanders hebben dus echt een geweldige verhaallijn met de Polen. En daar heb je rapper Young Multi, Graf, Nexi, Evron... allemaal Polen. Super grappig. Echt heel leuk. Maar daardoor, omdat dus al die streamers nu bij elkaar komen... ligt daar best wel een hype op vanuit die community. En daarom heb ik dus echt een FOMO daarvoor.
1: Je wil er gewoon niks van missen meer.
0: Nee, maar ik ben zelf ook streamer geweest op Twitch.
2: Ik word te oud voor mij.

Nee, maar dat even terzijde. Maar ik weet gewoon hoe gaaf dit is om hier eigenlijk te zijn. Omdat er heel veel evenementen omheen worden gecreëerd. Heel veel creëren.

0: et cetera. Nou, ik hoor mensen al zeggen, ik snap het niet. Nee, dat snap ik heel goed, want ik snap het soms ook niet. Maar je hebt dus, het is gisteren dus al begonnen. Maar bijvoorbeeld vandaag, het is zaterdag, het is de 30e. Daar heb je om van 9:30 tot 10:30 had je vanochtend muziek bij een Twitch-streamster. Een vrouw, dames en heren. Ja, Macy Live. Zij mocht optreden daar. Maar je hebt bijvoorbeeld game toernoois. Je hebt letterlijk schaaktoernooien. Want dat is heel groot op dingen. Je hebt workshops waar je kan leren hoe je het spel Pokémon moet spelen. Maar dan met de kaartjes, hè? Dus die je uit het pakje trekt.
1: Ja, dat is wel tof.
0: Je hebt een openingsceremonie. Je hebt meet and greets met mensen. Muziek. Je hebt game reveals. Je kan mensen ontmoeten die je nog nooit hebt ontmoet. Je hebt meet and greets. Je hebt van Minecraft heb je een heel groot deel. Van muziek heb je heel veel. Het is echt wel heel gaaf.
1: Ja, en waarom precies? Is het echt voor jou alleen de prijs dat je niet gaat? Of komt
0: het is gewoon echt de prijs. En het komt niet helemaal lekker uit, maar het is vooral de prijs.
1: Ja, want
0: 85 euro.
1: Maar je hebt wel 85 euro voor een concert.
0: Ja, maar
1: Dus dan vraag ik me echt af, wat is hier dan de echte reden
0: Nee, oprecht wel de prijs. En in die zin, ik ben niet meer zo thuis in een Twitch-wereldje. Ik kijk graag, en ik luister ook graag. En respect naar Maurice, absoluut. Daar kijk ik en luister ik heel graag naar. Maar ik ben niet meer zo thuis in die online wereld daarin. Nee. Ik volg niet meer zoveel mensen. Ja, ik kijk dan die Q&P, maar dat is het enige wat ik kijk. Dus zou ik dan 85 euro uitgeven om hooguit misschien, als het lukt, 2 minuutjes met Don Kaaklijn te staan praten? Nee, dat
1: dus
0: vind ik dan...
1: Eigenlijk zeg je van, ja, die 85 euro, dat vind ik niet...
0: Het is niet rendabel voor hetgene wat je er voor mij persoonlijk voor terugkrijgt, maar toch heb ik FOMO.
1: Oké. Beetje dubbel.
0: Ja. Dus ik vraag me wel eens af, is dit dan liefde?
1: Nee.
0: Is dit dan liefde? Erik, is dit liefde? Of is dit FOMO?
2: Nee, dat is FOMO.
1: Shit. FOMO, helaas.
2: FOMO.
0: Nou, ik weet wel, dit is Eva Simons met Will I Am. Met This Is Love.

0: Dead or Alive, You Spin Me Round, Like a Record. Nou, ik kan zeggen, ik ben nog alive. Zeker na alles wat vandaag gebeurd is, moet ik je eerlijk zeggen.
1: Ah, nee joh.
0: Ik wil jou heel erg bedanken weer voor het luisteren naar dit Connect Weekend. Volgende week ben ik er in ieder geval wel weer bij. Ben jij er ook weer?
1: Ja, zeker.
0: Zeker?
1: Zeker.
0: Deal?
1: Deal.
0: Mooi, dat scheelt een heleboel.
1: Gelukkig.
0: Voor nu een heel fijn weekend. Heel veel plezier zometeen met Erik Baltzen in de ballentent. Hij is van 5 tot 7 jouw gastheer voor de zaterdagavond. Voor nu een fijn weekend. Tot volgende week. En dit is Bruno Mars. Met On My Soul.
1: Joejoe.
0: On My Soul.
1: Ja,
0: ah nee. Is dit echt het einde van mijn programma?
1: Jawel. Bruno Mars, kom maar op. On My Soul.

0: Connect. In heel Midden-Gelderland. Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl. Connect. Altijd als eerste op de hoogte. In heel Midden-Gelderland. Met Connect. Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
1: Nama Arnhem heeft het grootste aanbod behang uit de regio. 1000 soorten behang op voorraad. Vanaf €14,95 per rol. Bezoek Nama in Arnhem.
0: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
1: Op zoek naar betaalbare laminaat of vloerbedekking? Bezoek Nama in Arnhem.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een adviseur van de Iraanse opperste leider Khamenei zegt dat de Amerikaanse president Trump de diplomatie voor de derde keer verraden heeft. Volgens hem stelt Trump hoge eisen bij de onderhandelingen en Iran is niet blij dat de Verenigde Staten nog steeds Iraanse havens blokkeren. Een paar dagen geleden melden beide landen dichtbij een akkoord te zijn. Dat concept zou nog wel goedgekeurd moeten worden door Trump, maar volgens Amerikaanse media heeft hij dat nog niet gedaan. In een Flixbus die in België onderweg was naar Oostende zijn vuurwapens gevonden. De politie was gebeld door de chauffeur nadat hij in zijn bus een wapen had gezien en hij stopte op de vluchtstrook. Alle passagiers moesten van agenten één voor één uitstappen en daarna werd alle bagage doorzocht. Daar werd niks gevonden, maar op het toilet vond de politie twee vuurwapens. Of er iemand is opgepakt is niet bekend. De Flixbus heeft nog niet gereageerd op het incident. De regering van Amerika gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van een rechter dat het geïncasseerde importheffingen moet terugbetalen. Eerder oordeelde het Hoge Rechtshof dat een aantal van die heffingen illegaal is. De hoogste rechters vonden dat president Trump een noodwet uit 1977 onrechtmatig gebruikt had en dat mag niet. Het gaat om $143 miljard dat terugbetaald moet worden als de regering ongelijk krijgt. De Engelse voetbalclub Liverpool heeft trainer Arne Slot ontslagen. Zijn assistenten Sipke Hulshof en Giovanni van Bronckhorst zijn ook hun baan kwijt. Na een teleurstellend seizoen heeft Liverpool ervoor gekozen om met een hele nieuwe technische staf te beginnen. Toen Slot in 2024 van Feyenoord naar Liverpool ging, nam hij Hulshof mee. Vorig seizoen kwam van Bronckhorst erbij. Het afgelopen seizoen won Liverpool geen enkele prijs en eindigde op plek 5 in de Premier League. En dan nog het weer. Vanavond neemt de kans op een bui in het zuiden toe. Vannacht in het midden. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig met in het oosten in de middag kans op een paar buien. Er staat dan een zwakke tot matige west- tot noordwestenwind en het wordt 20 tot 26 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Dit is Connect.

0: te denken aan het virus wat toen rondwaarde. Maar nu is de muziek. Ja, Corona and This Is The Rhythm Of The Night.
1: Dit is Connect met Erik.
0: Ja, een hele goede middag, 6:05. Deze zaterdag 30 mei 2026 tot aan 7 uur een nieuwe aflevering van de Balletent. Heel veel lekkere muziek en ook nog wat een aantal items waarover de... Ja, we hebben nu een bericht over testen, maar eerst

heerlijke Italo-muziek van Fun Fun. Ja, die in de jaren 80 een aantal hits hebben gehad, waarvan dit er eentje was, Baila Bolero. Je kent ze ook nog wel van waarschijnlijk van Happy Stations. En de mega hit mix en Color My Love hierbij Connect. Ja, het is vrijdagmiddag, nee, niet de vrijdagmiddag, de zaterdagmiddag. Maar wat op de vrijdagmiddag is, wat wel is gebeurd, dat is de Marché. Die heeft een bestelbus van de weg gehaald in Arnhem. En die trok namelijk de aandacht doordat de bus overbeladen leek. En wat bleek nou? Tijdens de controle van het voertuig bleek het beladen te zijn met maar liefst ruim 160 lachgasflessen. Ja, de bestuurder die werd direct aangehouden en alle goederen die zijn in beslag genomen. Ja, groot gelijk. Want ik zie, ik heb zelf gelukkig nog niet meegemaakt met mensen met een ballonnetje achtergestuurd. Levensgevaarlijk. Ja, een beetje de zonnige zaterdagmiddaguitzending met heerlijke muziek, zomerse muziek. Ja, dat is om de agenda berichten met Cindy. Meer zes van Coolio, Too Hot.

Muziekcafé De Lantaarn sluit het seizoen op 27 juni af met een optreden van Fate. Deze band is de nieuwste muzikale sensatie uit Zevenaar. De ervaren muzikanten hebben hun sporen in de muziekwereld al ruimschoots verdiend. Fate begon eind 2023 als een akoestisch en unplugged vijftal. De band speelt van 8:30 tot 11:30 in Muziekcafé De Lantaarn aan de Hoge Bongert in Zevenaar. De jaarlijkse kermis in Zevenaar staat weer voor de deur. Van vrijdag 3 tot en met dinsdag 7 juli verandert de parkeerplaats aan de Oud-Doesburgseweg in een spektakel vol attracties en lekkernijen. Naast de kermisattracties zijn er aanvullende festiviteiten bij horecagelegenheden, zoals bij de Gietse Poort. De eerste week van de zomervakantie staat weer in het teken van Bouwdorp Duiven. Kinderen uit groep 6 tot en met 8 bouwen onder begeleiding van vrijwilligers hun eigen hutten en doen mee aan diverse activiteiten. Bouwdorp vindt plaats van 13 tot en met 17 juli in het Horstenpark en is dagelijks van 9:30 tot 4 uur op een veilig en afgesloten terrein, inclusief eten en drinken. En tot zover de agendaberichten.

de Britse boyband. De Wanted, moet ik eigenlijk wel zeggen. Nee, de beach is nee, de Wanted. Ze zijn eigenlijk in 2009 ontstaan door een auditie waarvan dit een van de platen is die ze hebben uitgebracht. En eigenlijk nooit een grote hit is geweest. Ja, ze zijn niet verder gekomen dan de top, dan de tipperaad. Welke wel de top 40 hebben gehaald? Ja, dat was in de jaren 70, waren ze heel erg populair. De drie broers, Robin, Andy en... ik weet niet meer, de Bee Gees.

84, deze plaat van Wham. I don't want your freedom. Ah ja, wat betreft de plaat van de Bee Gees moet ik even rectificeren. Nou, ik had het over Andy. Nee, er kwam helemaal geen Andy voor, namelijk in de Bee Gees. Dat waren Robin, Maurice en Barry Gibb. Waarvan alleen Barry Gibb nog in leven is. Ja, en de volgende plaat, daarvan dacht ik altijd dat het een groep was. Of een band uit Limburg. Nee, dat is ook niks van waar. Want ze waren eigenlijk onderweg naar België om met een straatmuziekgroep. Of nee, naar Frankrijk waren ze nou met een straatmuziekgroep. En toen kwamen ze door de plaats Moeskroen heen. En zo was eigenlijk de naam voor deze band geboren. Pater Moeskroen en Hela Hola Tutte Hola. Ja, dat doe ik een beetje aan mijn denken met mijn dochter van 13 die met de make-up bezig is. Zometeen de agendaberichten. Nee, de headlines van 7:30. Nee, 7:30 ben ik er mee bezig. 6:30. Ik had een

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Een adviseur van de Iraanse opperste leider Khamenei zegt dat de Amerikaanse president Trump de diplomatie voor de derde keer verraden heeft. In een Flixbus die in België onderweg was naar Oostende zijn vuurwapens gevonden. De regering van Amerika gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van een rechter dat het geïncasseerde importheffingen moet terugbetalen. En de Engelse voetbalclub Liverpool heeft trainer Arne Slot ontslagen. Zijn assistenten Sipke Hulshof en Giovanni van Bronckhorst zijn ook hun baan kwijt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Het blijft op de meeste plaatsen droog, met in Zuid-Limburg nog kans op een flinke regen- of onweersbui. De zwakke tot matige wind waait uit noordelijke richtingen. Vannacht kan er her en der nog een regen- of onweersbui vallen, bij zo'n 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden, en er staat bijna geen wind. De ochtend begint met her en der zonnige periode, maar ook kans op een regen- of onweersbui. Er is niet veel wind. 'S Middags verandert er weinig. We krijgen zonnige periode en daarbij kan er ook af en toe een regen- of onweersbui vallen. Het wordt een graad of 20 aan de kust tot 26 in het oosten, en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige westen- tot noordwestenwind. Morgenavond blijft het nog lang zonnig en droog, met in het oosten nog kans op een bui. Na het weekend krijgen we wisselvalliger weer, met regelmatig een regen- of onweersbui en maar af en toe zon. De temperatuur daalt na woensdag langzaam onder de 20 graden, en dat is normaal voor deze tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

platen waarbij je na het stappen op een zaterdagavond terugrijdt naar huis deze plaat ophoort. The Second Voice and Let Me Be. Ja, en ik hoorde net al van Rick. Ja, die Pater Moeskroen is eigenlijk best een leuk nummer. Ja, dat is het zeker. We gaan terug naar 1990. De Nederlandse muziek. Ja, die vierde toen hoogtij wat betreft de DJ's. Eigenlijk nu nog steeds. En dit is een van die artiesten. Die gooide ook eigenlijk hoge ogen. King B. And Back by Dope Demand.

Van Connect met je favoriete muziek uit het verleden en de hits van nu.

van man, hoeveel hits die man heeft gemaakt. Ja, het is niet meer de tijd. Stevie Wonder, terug naar 1977. En I Wish Here Back Tonight. Ja, langzaam op richting de agenda berichten van, ja, een beetje verlaat, van 1:15 met Cindy. Meer is muziek van eigen bodem. Martin Garrix samen met Macklemore. Summer Days.

Muziekcafé De Lantaarn sluit het seizoen op 27 juni af met een optreden van Fate. Deze band is de nieuwste muzikale sensatie uit Zevenaar. De ervaren muzikanten hebben hun sporen in de muziekwereld al ruimschoots verdiend. Fate begon eind 2023 als een akoestisch en unplugged vijftal. De band speelt van 8:30 tot 11:30 in Muziekcafé De Lantaarn aan de Hoge Bongert in Zevenaar. De jaarlijkse kermis in Zevenaar staat weer voor de deur. Van vrijdag 3 tot en met dinsdag 7 juli verandert de parkeerplaats aan de Oud-Doesburgseweg in een spektakel vol attracties en lekkernijen. Naast de kermisattracties zijn er aanvullende festiviteiten bij horecagelegenheden, zoals bij de Gietse Poort. De eerste week van de zomervakantie staat weer in het teken van Bouwdorp Duiven. Kinderen uit groep 6 tot en met 8 bouwen onder begeleiding van vrijwilligers hun eigen hutten en doen mee aan diverse activiteiten. Bouwdorp vindt plaats van 13 tot en met 17 juli in het Horstenpark en is dagelijks van 9:30 tot 4 uur op een veilig en afgesloten terrein, inclusief eten en drinken. En tot zover de agendaberichten.

0: de jaren 90. Met een van mijn favorieten, deze plaat van The Lazy and Hideaway hier bij Connect. Want daarmee maakt het bijna 5 voor 6.
1: Een serieus bericht uit onze samenleving.
0: Ja, want Vitesse heeft namelijk de Raad van Commissarissen compleet gemaakt. Dennis Colley is door de sterkhouders aangesteld als derde commissaris en treedt per direct toe tot de Raad van Commissarissen van de Arnhemse Club. In oktober 25 traden Claudia Lap en Jan Herman de Baas al toe tot de Raad van Commissarissen. En daarmee is die club, de Raad van Commissarissen, nu compleet. Ja, en de Arnhemse Club die sluiten we de week af opnieuw met goed nieuws. Want begin van de week werd al duidelijk dat alle aandelen zijn overgenomen door de sterkhouders. Ja, dat is toch in ieder geval een mooi bericht voor Vitesse. Tot zover deel 1 van de Balletent. Zometeen na 6 uur ben ik nog een volle uur bij je terug. En we sluiten 13 uur af met David Guetta. Samen met Teddy Swims, Tones and I. En Gun, Gun, Gun.

0: Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect, overal thuis.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bulgarije komt onder verscherpt toezicht van de Europese Commissie vanwege een te hoog begrotingstekort. Dat liep vorig jaar op tot 3,5% van de economie, terwijl in de eurozone maximaal 3% is toegestaan. Bulgarije moet nu plannen maken om de overheidsfinanciën weer op orde te brengen, omdat volgens de Europese Commissie het tekort de komende jaren verder zal oplopen. Ook onder meer Polen, Frankrijk en België overschrijden de norm. Bulgarije voerde pas begin dit jaar de euro in. De gemeente Den Haag zoekt ruim 100 inwoners uit alle wijken om geluidsoverlast in de Hofstad te meten. Vrijwilligers krijgen een meter waarmee 6 weken lang het geluid bij hun woning wordt geregistreerd. De gemeente wil niet alleen de decibellen meten, maar ook weten hoe bewoners geluid ervaren, omdat geluidsoverlast tot gezondheidsklachten kan leiden. De resultaten worden onderzocht door de Universiteit Antwerpen. De proef moet helpen bij het maken van beter beleid tegen geluidsoverlast. In een Flixbus die in België onderweg was naar Oostende zijn vuurwapens gevonden. De politie was gebeld door de chauffeur nadat hij in zijn bus een wapen had gezien en stopte op de vluchtstrook. Alle passagiers moesten van agenten één voor één uitstappen en daarna werd alle bagage doorzocht. Daar werd niets gevonden, maar op het toilet vond de politie 2 vuurwapens. Of er ook iemand is opgepakt is niet bekend. Flixbus zelf heeft nog niet gereageerd op het incident. En het Nederlandse cruiseschip Hondius mag weer uitvaren na een uitbraak van het Hanta-virus aan boord. Volgens de GGD Rotterdam-Rijnmond is het schip volledig gereinigd en gedesinfecteerd. De Hondius werd begin deze maand getroffen door de gevaarlijke Andes-variant van het Hanta-virus. Bij de uitbraak overleden 3 opvarenden. Na een laatste inspectie heeft de GGD nu groen licht gegeven voor nieuwe reizen. Het cruiseschip vertrekt over 2 weken vanuit Rotterdam voor een volgende zeereis. Het weer, in het zuiden nog kans op een bui. Vannacht vooral in het midden van het land. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden bij weinig wind. Morgen krijgen we zonnige periode met in de oostelijke helft in de middag kans op wat buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.
0: Een lekkere lange lente.
1: Dit is Connect. De ballentent.

0: Terug naar 1992. Met deze plaat van Cici Peniston. En het begin van de tweede uur, de ballentent.
1: Dit is Connect met Erik.
0: Ja, tot aan 7 uur inderdaad, de ballentent met in dit uur een bericht over de weekendcamping in het Horstenpark. En ook over Studio Langs de Lijn. En natuurlijk ook heel veel lekkere muziek. Met deze nu. Even

eigenlijk ook weer een van mijn guilty pleasures, kan ik eigenlijk beter zeggen. Michael Jackson uit 1982. En Wannabe Starting Something hierbij Connect. Ja, Studio Langs de Rijn, dat is supporters podcast van Vitesse. Die heeft wederom een inzamelingsactie gestart. En de podcast wil geld ophalen voor supporters die financieel geen ruimte hebben om een seizoenskaart te kopen. En vorig jaar werd de actie een succes en werd er ruim €28.000 opgehaald. En de actie, dat is een initiatief van supporters, maar ook Vitesse betrokken. De maatschappelijke tak van de club. En die helpt ook mee. En tot nu toe is er ongeveer €5.000 opgehaald. Maar initiatiefnemer en podcastmaker Wilco van Omeren, die hoopt natuurlijk op meer. Ja, en wat is het doel van de actie? Ja, als wij dit jaar 10.000 of €12.000 ophalen, dan zou dat heel mooi zijn, al dus van Omeren. En de hoop is dat de podcast samen met Vitesse betrokken ongeveer 65 seizoenskaarten kan uitdelen. En ze hebben via hun programma's een goed beeld van wie in aanmerking komt voor een seizoenskaart. En delen die kaarten uiteindelijk ook uit. En het geld dat met de inzamelingsactie wordt opgehaald gaat rechtstreeks naar Vitesse betrokken. Ja, en doneren kan ook namelijk via www.studiolangsterijn.nl/donatie. Dus www.studiolangsterijn.nl/donatie. En het zou in ieder geval toch mooi zijn dat de minder bedeelden onder ons in ieder geval toch een seizoenskaart kunnen krijgen en naar de wedstrijd van Vitesse kunnen gaan. Dus want dit aangaande berichtje met Cindy.

0: Muziekcafé De Lantaarn sluit het seizoen op 27 juni af met een optreden van Fate. Deze band is de nieuwste muzikale sensatie uit Zevenaar. De ervaren muzikanten hebben hun sporen in de muziekwereld al ruimschoots verdiend. Fate begon eind 2023 als een akoestisch en unplugged vijftal. De band speelt van 8:30 tot 11:30 in Muziekcafé De Lantaarn aan de Hoge Bongert in Zevenaar. De jaarlijkse kermis in Zevenaar staat weer voor de deur. Van vrijdag 3 tot en met dinsdag 7 juli verandert de parkeerplaats aan de Oud-Doesburgseweg in een spektakel vol attracties en lekkernijen. Naast de kermisattracties zijn er aanvullende festiviteiten bij horecagelegenheden, zoals bij de Gietse Poort. De eerste week van de zomervakantie staat weer in het teken van Bouwdorp Duiven. Kinderen uit groep 6 tot en met 8 bouwen onder begeleiding van vrijwilligers hun eigen hutten en doen mee aan diverse activiteiten. Bouwdorp vindt plaats van 13 tot en met 17 juli in het Horstenpark en is dagelijks van 9:30 tot 4 uur op een veilig en afgesloten terrein, inclusief eten en drinken. En tot zover de agendaberichten.
1: Het laatste nieuws uit Arnhem, Renkum en de Liemers.
2: Connect verbindt Midden-Gelderland.

voetbalstadion werd dit nummer in ieder geval meegezongen. 6:55 op deze lekkere zonnige zaterdagavond. Met zometeen Ray James terug naar de jaren 80 met Super Freak. Maar nu eerst in Zweden, Swedish House Mafia en Connie Constance. Heaven Takes You Home.

denk dat veel mensen deze platen zullen kennen in de vers van de MC Hammer. Kentages. Nee, dit is het origineel uit 1981 van Rick James en Super Freak. Ja, naar Frankrijk, Engeland, Zwitserland en Polen is rapper Ye, oftewel Kanye West, ook niet welkom om op te treden in Italië. Want het bestuur in de noordelijke regio Emilia-Romagna, hé, we kennen die plaats van, ja, natuurlijk, van de Winterspelen, die heeft een concert verboden van de Amerikaanse rapper die voorheen bekend stond dus als Kanye West. Gevreesd wordt namelijk voor de verstoring van de openbare orde. Ja, waren het niet dat het hier in Arnhem wel doorgaat. Want burgemeester Marcouch heeft dus afgelopen week dus vergunning verleend om het op te, of in ieder geval het concert door te laten gaan voor komende vrijdag of zaterdag, ik weet niet, één van die twee dagen. En volgende week, in ieder geval maandag 8 juni. Ja, en wie daar geen last van heeft, of hebben hem, moet ik eigenlijk zeggen, dat is deze dame, Lady Gaga, samen met Akon, is het eentje aan 2008. Just Dance.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bulgarije komt onder verscherpt toezicht van de Europese Commissie vanwege een te hoog begrotingstekort. Bulgarije voerde pas begin dit jaar de euro in. De gemeente Den Haag zoekt ruim 100 inwoners uit alle wijken om geluidsoverlast in de Hofstad te meten. In een Flixbus die in België onderweg was naar Oostende zijn vuurwapens gevonden. En het Nederlandse cruiseschip Hondius mag weer uitvaren na een uitbraak van het Hanta-virus aan boord. Volgens de GGD Rotterdam-Rijnmond is het schip volledig gereinigd en gedesinfecteerd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Ja, ze schieten nu als paddenstoelen uit de grond. De voetbalhit, dit is er eentje van Samuel Welten. De Leeuw, die komt eraan. Ja, en ik verwacht ook dat hij van Gerard Joling ook hele hoge ogen gaat gooien. Rood, wit, blauw. Ja, het WK voetbal wat vanaf 11 juni in ieder geval in Amerika, Mexico plaats gaat vinden. Ja, de vraag is van hoe gaat Nederland dat doen? We zullen het zien. Zat er nog de emoties voor je? Best of my love. Maar eerst van deze van Mantle Jordan. En we, ja, wat gaan we doen? This is

0: ze begonnen als gospel group, maar zijn al snel overgestapt naar de soul en de R&B. Waarvan dit een van de hits was van The Emotions, Best of My Love. Terug naar 1977. Ja, binnenkort ontvouwt het Horstenpark zich weer tot een heuse camping. En inwoners uit de regio die mogen in juni gratis overnachten op het terrein in Duiven. Er staan toiletten, er is stromend water en een barbecue. Ja, en dat voor één weekend. Ja, de camping is van 19 tot en met 21 juni geopend. En je mag gratis met je eigen tent, vouwwagen, camper of caravan komen. En dat mag voor het hele weekend, maar ook voor één nacht. En via www.debuurtcamping.nl/campings/duiven. Vind je meer informatie en daar kun je ook aanmelden als je in het weekend van 19 juni gratis op de buurtcamping wil staan. En onze verslaggever Tristan Scholte die sprak met de organisatoren hiervan. Dat van Judith Keuper en Emiel Glenzer.
1: Op de camping doe je toch veel meer samen. Je komt elkaar tegen tijdens het afwassen of de kinderen spelen samen op het veld. Je moet eens een keer wat van elkaar lenen. Dus dat gaat veel gemakkelijker dan als je bij elkaar in de straat woont.
2: Nou, wij zijn de stichting Zodiva. Dat staat voor Zoduiven is verrassend anders. En onze doelstelling is om mensen bij elkaar te brengen. Dus daar begint het mee. En ik merk dat het mij heel veel energie geeft. Ik werk normaal op een school, op een Candea College. Haal ik ook veel energie uit. Maar hier om nog iets extra's te doen voor de samenleving... dat zit gewoon bij ons allemaal in de genen dat we dat belangrijk vinden.
1: We zijn het begonnen omdat we er iets over gelezen hebben. Buurtcampings. En het idee is dat mensen op de camping elkaar sneller leren kennen dan als buren. En dat is eigenlijk de kern van een buurtcamping. Van je gaat samen op een veldje staan. En je hebt gewoon heel makkelijk contact met mensen uit je eigen omgeving.
2: Ja. Dat is eigenlijk voor iedereen. Voor iedereen die hier in de regio eigenlijk woont. We richten ons vooral op Duiven. Maar of je Westervoort of je ergens anders vandaan komt, dat vinden wij geen enkel probleem. Dus, maar het is echt wel voor hier bedoeld. Om het vanuit hier de gemeenschap verder uit te bouwen eigenlijk.
1: Er zijn altijd wel mensen die nieuw komen, voor het eerst komen, maar ook veel mensen die gewoon vaker jaren achter elkaar komen en die zelfs vragen van wanneer is het weer, want ik wil graag weer mee. Dus dat zie je ook. Ja.
2: Mensen vinden het echt heel erg leuk om te doen. Kijk, dat het gratis is mooi meegenomen. Maar je ziet dat toch heel veel mensen in samenleving behoefte hebben aan meer contact met elkaar. En dat kan op een voetbalvereniging, dat kan op een andere sportverenigingen. Maar hier zie je toch het barbecue samen, de gemeenschapsgevoel. Dat werkt als een trein eigenlijk en daarom vinden mensen het heel leuk.
1: We zijn in de loop van het jaar eigenlijk steeds meer dingen gaan organiseren. Het is eigenlijk begonnen met niks. Alleen een camping en toiletten en dat is het. Maar nu hebben we een tent staan met banken en tafels. En daar organiseren we bijvoorbeeld iets creatiefs. Dat mensen iets kunnen maken. We hebben wel eens jongerenwerk gehad die sport- en spelactiviteiten organiseert. Of een barbecue of een kampvuur.
2: Een rondleiding,
1: ja. We hebben een keer een rondleiding gehad. Dat iemand vertelde wat er allemaal te zien is in het Horstenpark. Qua groen, qua natuur. Van alles eigenlijk. Film, een buitenbios. Dus we zetten een groot scherm neer, eindje verderop in de schaduw. En dan kunnen mensen film kijken. We doen echt wel ons best om het hele weekend activiteiten te hebben. Ja.
0: Ja, en dan nu de agendaberichten met Cindy.
3: Muziekcafé De Lantaarn sluit het seizoen op 27 juni af met een optreden van Fate. Deze band is de nieuwste muzikale sensatie uit Zevenaar. De ervaren muzikanten hebben hun sporen in de muziekwereld al ruimschoots verdiend. Fate begon eind 2023 als een akoestisch en unplugged vijftal. De band speelt van 8:30 tot 11:30 in Muziekcafé De Lantaarn aan de Hoge Bongert in Zevenaar. De jaarlijkse kermis in Zevenaar staat weer voor de deur. Van vrijdag 3 tot en met dinsdag 7 juli verandert de parkeerplaats aan de Oud-Doe.

0: Limburgseweg in een spektakel vol attracties en lekkernijen. Naast de kermisattracties zijn er aanvullende festiviteiten bij horecagelegenheden, zoals bij de Gietse Poort. De eerste week van de zomervakantie staat weer in het teken van Bouwdorp Duiven. Kinderen uit groep 6 tot en met 8 bouwen onder begeleiding van vrijwilligers hun eigen hutten en doen mee aan diverse activiteiten. Bouwdorp vindt plaats van 13 tot en met 17 juli in het Horstenpark en is dagelijks van 9:30 tot 4 uur op een veilig en afgesloten terrein, inclusief eten en drinken. En tot zover de agendaberichten.
1: Je luistert naar Connect.
2: Het allerbeste in Midden-Gelderland.
3: Waar je ook bent, met Connect ben je overal.

favoriete artiesten van onze collega Rick Boekhout, Alex Worm, samen met Jelly Roll en Bloodline hier bij Connect. Tot zover ook deze aflevering van deze zaterdagavond. De laatste zaterdag van de maand mei. Ja, volgende week dan, ja, zitten we alweer in juni. Nog één plaat die we voor je hebben te gaan. Dat is deze van Sash Ecuador. Ja, je zou zeggen het bestaat uit één artiest. Nee, het is een trio. Maar het gezicht van Sash, dat is Sasha Lapesen. En die heeft deze grote hit gescoord in 1997. Ecuador. Ik zeg heel fijn weekend en tot volgende week. Hoi!

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen en iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur, Connect.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
4: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vannacht hebben 841 reizigers in Frankrijk vastgezeten in twee hoge snelheidstreinen van Trenitalia. Door technische problemen op het spoor kwamen de treinen in de regio Bourgogne vrijwel tot stilstand. De passagiers zaten urenlang zonder normale stroomvoorziening en bijna geen water. De problemen ontstonden nadat treinen vanuit Lyon werden omgeleid naar een alternatieve route richting Parijs. Pas vanochtend konden de treinen hun reis weer vervolgen met 12 tot 13 uur vertraging. Bulgarije komt onder verscherpt toezicht van de Europese Commissie vanwege een te hoog begrotingstekort. Dat liep vorig jaar op tot 3,5% van de economie, terwijl in de eurozone maximaal 3% is toegestaan. Bulgarije moet nu plannen maken om de overheidsfinanciën weer op orde te brengen, omdat volgens de Europese Commissie het tekort de komende jaren verder zal oplopen. Ook onder meer Polen, Frankrijk en België overschrijden de norm. Bulgarije voerde pas begin dit jaar de euro in. De gemeente Den Haag zoekt ruim 100 inwoners uit alle wijken om geluidsoverlast in de Hofstad te meten. Vrijwilligers krijgen een meter waarmee 6 weken lang het geluid bij hun woning wordt geregistreerd. De gemeente wil niet alleen de decibellen meten, maar ook weten hoe bewoners geluid ervaren, omdat geluidsoverlast tot gezondheidsklachten kan leiden. De resultaten worden onderzocht door de Universiteit Antwerpen. De proef moet helpen bij het maken van beter beleid tegen geluidsoverlast. En de politie onderzoekt het geweld dat agenten hebben gebruikt bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Aanleiding zijn beelden die op sociale media rondgaan en waarop een harde confrontatie te zien is. Een zwangere vrouw zou zijn getrokken waarna ze op de grond is gevallen. Volgens de politie traden agenten op na een melding van bedreiging, vernieling en mogelijk een mesincident. Een 30-jarige man uit Zeist werd aangehouden. Hij is inmiddels ook weer vrijgelaten. Het weer, in het zuiden nog kans op een bui. Vannacht vooral in het midden van het land. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden bij weinig wind. Morgen krijgen we zonnige perioden met in de oostelijke helft in de middag kans op wat buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Dit is Connect. Een lekkere

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Vannacht hebben 841 reizigers in Frankrijk vastgezeten in twee hoge snelheidstreinen van Trenitalia. Pas vanochtend konden de treinen hun reis weer vervolgen met 12 tot 13 uur vertraging. Bulgarije komt onder verscherpt toezicht van de Europese Commissie vanwege een te hoog begrotingstekort. Bulgarije voerde pas begin dit jaar de euro in. De gemeente Den Haag zoekt ruim 100 inwoners uit alle wijken om geluidsoverlast in de Hofstad te meten. En de politie onderzoekt het geweld dat agenten hebben gebruikt bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Aanleiding zijn beelden die op sociale media rondgaan en waarop een harde confrontatie te zien is. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het blijft op de meeste plaatsen droog, met in Zuid-Limburg nog kans op een flinke regen- of onweersbui. De zwakke tot matige wind waait uit noordelijke richtingen. Vannacht kan er her en der nog een regen- of onweersbui vallen bij zo'n 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden en er staat bijna geen wind. De ochtend begint met her en der zonnige periode, maar ook kans op een regen- of onweersbui. Er is niet veel wind. 'S Middags verandert er weinig, we krijgen zonnige periode en daarbij kan er ook af en toe een regen- of onweersbui vallen. Het wordt een graad of 20 aan de kust tot 26 in het oosten en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige westen- tot noordwestenwind. Morgenavond blijft het nog lang zonnig en droog met in het oosten nog kans op een bui. Na het weekend krijgen we wisselvalliger weer met regelmatig een regen- of onweersbui en maar af en toe zon. De temperatuur daalt na woensdag langzaam onder de 20 graden en dat is normaal voor deze tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: zaterdagochtend vanaf 8 uur. De ochtend van Connect met Robert. De beste start van je weekend met de hits van Connect en het laatste nieuws uit de regio. Connect, overal thuis.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Tienduizenden aanhangers van de Turkse oppositiepartij Republikeinse Volkspartij hebben in Ankara steun betuigd aan Özgür Özel. Volgens de rechtbank waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing 3 jaar geleden tot partijvoorzitter. En daardoor zou voormalig partijleider Kılıçdaroğlu moeten terugkeren aan het roer van de partij. Maar Özel en zijn aanhangers noemen de uitspraak politiek gemotiveerd en zien dat als een aanval op de oppositie. Over uiterlijk 2 jaar zijn er opnieuw presidentsverkiezingen in Turkije. De Libanese premier Salam heeft de recente Israëlische aanvallen op zijn land scherp veroordeeld. Volgens hem zorgt het Israëlische beleid van een verschroeide aarde niet voor meer veiligheid. Israël heeft de aanvallen de afgelopen tijd opgevoerd en is verder Zuid-Libanon binnengetrokken. Daar wil het land naar eigen zeggen een bufferzone langs de grens creëren. Salam verdedigde ook de directe gesprekken die Libanon met Israël voert. Hij noemt ze de minst kostbare oplossing voor het conflict. Vannacht hebben 841 reizigers in Frankrijk vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen van Trenitalia. Door technische problemen op het spoor kwamen de treinen in de regio Bourgogne vrijwel tot stilstand. De passagiers zaten urenlang zonder normale stroomvoorziening en bijna geen water. De problemen ontstonden nadat treinen vanuit Lyon werden omgeleid naar een alternatieve route richting Parijs. Pas vanochtend konden de treinen hun reis weer vervolgen met 12 tot 13 uur vertraging. En staatssecretaris Van Bruggen is vandaag onwel geworden tijdens een herdenkingsceremonie in het Drentse De Wijk. De bewindsvrouw werd er bevangen door de hitte en moest haar bezoek voortijdig afbreken. Ze was in De Wijk bij een ceremonie voor slachtoffers van geweld. Daar werden nieuwe naamplaatjes aan een herdenkingsmonument toegevoegd. Van Bruggen liet later via Instagram weten dat het inmiddels weer goed met haar gaat en de ceremonie kon na het incident gewoon worden voortgezet. Het weer, in het zuiden nog kans op een bui. Vannacht vooral in het midden van het land. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden bij weinig wind. Morgen krijgen we zonnige periode met in de oostelijke helft in de middag kans op wat buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Connect.

dat ik straks zonder veel te klein en veel te kil ben en me niet kan vinden. Ik zal vandaag de storm bedwingen en dan laten razen tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Tienduizenden aanhangers van de Turkse oppositiepartij Republikeinse Volkspartij hebben in Ankara steun betuigd aan partijleider Özgür Özel. Over uiterlijk 2 jaar zijn er opnieuw presidentsverkiezingen in Turkije. De Libanese premier Salam heeft de recente Israëlische aanvallen op zijn land scherp veroordeeld. Vannacht hebben 841 reizigers in Frankrijk vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen van Trenitalia. Pas vanochtend konden de treinen hun reis weer vervolgen met 12 tot 13 uur vertraging. En staatssecretaris Van Bruggen is vandaag onwel geworden tijdens een herdenkingsceremonie in het Drentse De Wijk. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's Half Uurtje. Bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nieuw onderzoek laat zien dat ongeveer 2/3 van alle borstkankerpatiënten mogelijk geen chemotherapie nodig heeft. Wetenschappers van de University College London ontwikkelden een DNA-test die voorspellen kan welke patiënten baat hebben bij chemotherapie aan de hand van 50 genen die betrokken zijn bij de groei van borstkanker. Patiënten met een laag risico kregen hormoon in plaats van chemotherapie. En na 5 jaar was ruim 93% van deze groep nog in leven, ongeveer evenveel als bij chemopatiënten. Tienduizenden aanhangers van de Turkse oppositiepartij Republikeinse Volkspartij hebben in Ankara steun betuigd aan Özgür Özel. Volgens de rechtbank waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing 3 jaar geleden tot partijvoorzitter. En daardoor zou voormalig partijleider Kılıçdaroğlu moeten terugkeren aan het roer van de partij. Maar Özel en zijn aanhangers noemen de uitspraak politiek gemotiveerd en zien dat als een aanval op de oppositie. Over uiterlijk 2 jaar zijn er opnieuw presidentsverkiezingen in Turkije. De Libanese premier Salam heeft de recente Israëlische aanvallen op zijn land scherp veroordeeld. Volgens hem zorgt het Israëlische beleid van een verschroeide aarde niet voor meer veiligheid. Israël heeft de aanvallen de afgelopen tijd opgevoerd en is verder Zuid-Libanon binnengetrokken. Daar wil het land naar eigen zeggen een bufferzone langs de grens creëren. Salam verdedigde ook de directe gesprekken die Libanon met Israël voert. Hij noemt ze de minst kostbare oplossing voor het conflict. En duizenden Oostenrijkers hebben vandaag geprotesteerd tegen het drukke verkeer bij de Brennerpas. In het dorp Matrei am Brenner riepen demonstranten op tot minder doorgaand vracht- en autoverkeer. Dat zorgt voor overlast en druk op de berggemeenschappen. Door het protest werd de pas tijdelijk afgesloten voor vrachtverkeer en beperkt voor lokaal verkeer. Het treinverkeer in de regio lag stil door een brand op een spoorlijn in Italië. De Brennerpas is een van de drukste verkeersverbindingen tussen Noord- en Zuid-Europa. Het weer, in het zuiden nog kans op een bui. Vannacht vooral in het midden van het land. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden bij weinig wind. Morgen krijgen we zonnige periode met in de oostelijke helft in de middag kans op wat buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws. Dit is Connect. Een lekkere

Ik heb mijn koffer al lang gepakt. Bij schoenen en een zwembroek van alles wat. Kom en vertel me alles van je intergalactische vakantieplan. Gaan we duurzaam met het treintje? Hou me niet langer aan het lijntje. Pepijntje, wacht op je sein.

0: TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Franse Paris Saint-Germain heeft opnieuw de UEFA Champions League gewonnen na een spannende finale tegen de Engelse landskampioen Arsenal. De Britten werden pas na strafschoppen verslagen. Nieuw onderzoek laat zien dat ongeveer 2/3 van alle borstkankerpatiënten mogelijk geen chemotherapie nodig heeft. Tienduizenden aanhangers van de Turkse oppositiepartij Republikeinse Volkspartij hebben in Ankara steun betuigd aan partijleider Özgür Özel. Over uiterlijk 2 jaar zijn er opnieuw presidentsverkiezingen in Turkije. En duizenden Oostenrijkers hebben vandaag geprotesteerd tegen het drukke verkeer bij de Brennerpas. Door het protest werd de pas tijdelijk afgesloten voor vrachtverkeer en beperkt voor lokaal verkeer. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het blijft op de meeste plaatsen droog, met in Zuid-Limburg nog kans op een flinke regen- of onweersbui. De zwakke tot matige wind waait uit noordelijke richtingen. Vannacht kan er her en der nog een regen- of onweersbui vallen, bij zo'n 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden, en er staat bijna geen wind. De ochtend begint met her en der zonnige periode, maar ook kans op een regen- of onweersbui. Er is niet veel wind. 'S Middags verandert er weinig, we krijgen zonnige periode en daarbij kan er ook af en toe een regen- of onweersbui vallen. Het wordt een graad of 20 aan de kust tot 26 in het oosten en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind. Morgenavond blijft het nog lang zonnig en droog, met in het oosten nog kans op een bui. Na het weekend krijgen we wisselvalliger weer met regelmatig een regen- of onweersbui en maar af en toe zon. De temperatuur daalt na woensdag langzaam onder de 20 graden en dat is normaal voor deze tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil een geplande concertreeks rond het 250-jarig bestaan van de VS schrappen. De aanleiding is dat meerdere artiesten hun optredens hebben afgezegd uit politieke bezwaren. Nu wil Trump in plaats daarvan een grote bijeenkomst organiseren op de National Mall in Washington. En daar zou hij dan zelf een toespraak houden onder de naam Amerika is terug. Het oorspronkelijke evenement was bedoeld in aanloop naar de viering van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag op 4 juli. Nieuw onderzoek laat zien dat ongeveer 2/3 van alle borstkankerpatiënten mogelijk geen chemotherapie nodig heeft. Wetenschappers van de University College London ontwikkelden een DNA-test die voorspellen kan welke patiënten baat hebben bij chemotherapie aan de hand van 50 genen die betrokken zijn bij de groei van borstkanker. Patiënten met een laag risico kregen hormoon in plaats van chemotherapie. En na 5 jaar was ruim 93% van deze groep nog in leven, ongeveer evenveel als bij chemopatiënten. Het Franse Paris Saint-Germain heeft opnieuw de UEFA Champions League gewonnen na een spannende finale tegen de Engelse landskampioen Arsenal. De ploeg van trainer Luis Enrique versloeg de Britten na strafschoppen, want na verlenging was de stand nog 1-1. Paris Saint-Germain prolongeerde zijn Europese titel en dat wist alleen Real Madrid de afgelopen decennia ook te doen. Tijdens de finale gingen supporters in Parijs op straat flink tekeer en daarbij moest de Franse politie ingrijpen. Het is niet duidelijk of er ook arrestaties zijn verricht. En duizenden Oostenrijkers hebben vandaag geprotesteerd tegen het drukke verkeer bij de Brennerpas. In het dorp Matrei am Brenner riepen demonstranten op tot minder doorgaand vracht- en autoverkeer. Dat zorgt voor overlast en druk op de berggemeenschappen. Door het protest werd de pas tijdelijk afgesloten voor vrachtverkeer en beperkt voor lokaal verkeer. Het treinverkeer in de regio lag stil door een brand op een spoorlijn in Italië. De Brennerpas is een van de drukste verkeersverbindingen tussen Noord- en Zuid-Europa. Het weer, in het zuiden nog kans op een bui, vannacht vooral in het midden van het land. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden, bij weinig wind. Morgen krijgen we zonnige periode met in de oostelijke helft in de middag kans op wat buien, bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

give it head.

is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Limburg en Noord-Brabant. De waarschuwing geldt vanwege stevige onweersbuien die vanuit België Nederland binnentrekken. Daarbij kunnen windstoten tot 60 km per uur, hagel en veel regen voorkomen. Plaatselijk kan er tussen de 20 en 30 mm neerslag vallen. De waarschuwing geldt naar verwachting tot 3 uur in de nacht. Vrijdag zorgden vergelijkbare onweersbuien al voor branden, omgevallen bomen en verkeersproblemen in delen van het land. In het oosten van de Amerikaanse staat Massachusetts hebben inwoners een harde knal gehoord die voor veel onrust heeft gezorgd. Politiebureaus kregen veel telefoontjes van inwoners, maar weten nog niet wat de oorzaak is van die knal. Volgens de autoriteiten zijn er geen meldingen van schade of gewonden binnengekomen. De politie zegt daarom nog geen directe bedreiging voor de openbare veiligheid te zien. Een meteoroloog van NBC vermoedt dat een meteoriet in de atmosfeer is geëxplodeerd. De Amerikaanse president Trump wil een geplande concertreeks rond het 250-jarig bestaan van de VS schrappen. De aanleiding is dat meerdere artiesten hun optredens hebben afgezegd uit politieke bezwaren. Nu wil Trump in plaats daarvan een grote bijeenkomst organiseren op de National Mall in Washington. En daar zou hij dan zelf een toespraak houden onder de naam Amerika is terug. Het oorspronkelijke evenement was bedoeld in aanloop naar de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag op 4 juli. En het Franse Paris Saint-Germain heeft opnieuw de UEFA Champions League gewonnen na een spannende finale tegen de Engelse landskampioen Arsenal. De ploeg van trainer Luis Enrique versloeg de Britten na strafschoppen, want na verlenging was de stand nog 1-1. Paris Saint-Germain prolongeerde zijn Europese titel en dat wist alleen Real Madrid de afgelopen decennia ook te doen. Tijdens de finale gingen supporters in Parijs op straat flink tekeer en daarbij moest de Franse politie ingrijpen. Het is niet duidelijk of er ook arrestaties zijn verricht. Het weer, in het zuiden nog kans op een bui. Vannacht vooral in het midden van het land. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden bij weinig wind. Morgen krijgen we zonnige perioden met in de oostelijke helft in de middag kans op wat buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws. Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Limburg en Noord-Brabant. De waarschuwing geldt vanwege stevige onweersbuien die vanuit België Nederland binnentrekken. In het oosten van de Amerikaanse staat Massachusetts hebben inwoners een harde knal gehoord die voor veel onrust heeft gezorgd. Een meteoroloog van NBC vermoedt dat een meteoriet in de atmosfeer is geëxplodeerd. De Amerikaanse president Trump wil een geplande concertreeks rond het 250-jarig bestaan van de VS schrappen. De aanleiding is dat meerdere artiesten hun optredens hebben afgezegd uit politieke bezwaren. En het Franse Paris Saint-Germain heeft opnieuw de UEFA Champions League gewonnen na een spannende finale tegen het Engelse landskampioen Arsenal. Het duel moest met strafschoppen worden beslist. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het Franse Parijs is het rond de Champions League finale tussen Paris Saint-Germain en Arsenal onrustig geworden. Met name rond het stadion kwam het tot confrontaties tussen supporters en de politie. Agenten pakten zo'n 10 mensen op en zetten traangas in om de orde te herstellen. Op de Champs-Élysées werd vuurwerk afgestoken en ontstonden verkeersproblemen. Paris Saint-Germain won voor het tweede jaar op rij de Champions League na strafschoppen van de Engelse landskampioen Arsenal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Limburg en Noord-Brabant. De waarschuwing geldt vanwege stevige onweersbuien die vanuit België Nederland binnentrekken. Daarbij kunnen windstoten tot 60 km per uur, hagel en veel regen voorkomen. Plaatselijk kan er tussen de 20 en 30 mm neerslag vallen. De waarschuwing geldt naar verwachting tot 3 uur in de nacht. Vrijdag zorgden vergelijkbare onweersbuien al voor branden, omgevallen bomen en verkeersproblemen in delen van het land. In het oosten van de Amerikaanse staat Massachusetts hebben inwoners een harde knal gehoord die voor veel onrust heeft gezorgd. Politiebureaus kregen veel telefoontjes van inwoners, maar weten nog niet wat de oorzaak is van die knal. Volgens de autoriteiten zijn er geen meldingen van schade of gewonden binnengekomen. De politie zegt daarom nog geen directe bedreiging voor de openbare veiligheid te zien. Een meteoroloog van NBC vermoedt dat een meteoriet in de atmosfeer is geëxplodeerd. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een lijst vrijgegeven met de meest veelbelovende medicijnen en vaccins tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Die veroorzaakt momenteel uitbraken in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Volgens de WHO komen er 3 middelen in aanmerking voor versnelde klinische tests als behandeling van besmette patiënten. En 2 kandidaatvaccins zouden bescherming kunnen bieden tegen de virusvariant. De WHO wil veel sneller onderzoek naar nieuwe middelen. Het weer, in het zuiden en oosten kans op een regen- of onweersbui bij zo'n 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met wel kans op een paar buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Connect.

Een goeienacht, daar zijn we weer met een nieuwe uitzending van Kian in de Nacht. Alweer de laatste van de maand mei. Straks hebben we weer een nieuwe dobbelrequest. En natuurlijk weer heel veel leuke muziek. Geniet ervan! Yeah.

세상으로 선호하진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시간

Spice Girls met Wannabe. En daarvoor hoorde je Coldplay en BTS met My Universe. Heb je nou strakjes niks te doen tussen 10 en 4? Ga dan lekker naar het centrum van Huissen toe. Daar staan namelijk heel veel verschillende kraampjes op de voorjaarsmarkt. En die kraampjes zijn van lokale ondernemers. En ja, dan kan je gewoon lekker dingetjes kopen, lekker loeren, lekker kijken. Maar denk je nou, joh, Kian, er moet ook gegeten worden. Maak je niet zo druk, dat kan prima op die voorjaarsmarkt. Want ook staan daar foodtrucks. En als je nou meer informatie wil, dan kan je het bericht opzoeken op de website www.rtvconnect.nl. Of je kijkt natuurlijk gewoon lekker in de app van Connect. En denk je nou, joh, dit is echt helemaal niks voor mij. Ga dan lekker naar Doornenburg. Dan kan je op het binnenplein van Fort Pannende kunst kijken. Van het kunstcollectief Te Gelder Support. Het thema daarvan is vogelperspectief. Deze expositie kan je zien tot vandaag. Dus ga er lekker heen, ga lekker kijken. En denk je nou, joh, waar kan ik meer informatie

Elton John met I'm Still Standing. Dan is het nu alweer tijd voor het Double Request. En luister je nou eerst voor het eerst naar dit programma, dan zeg ik ten eerste leuk dat je luistert en blijf lekker hangen. Dit is het programma Kian in de Nacht en ik ben Kian. Wij spelen elke week het spelletje Double Request. Dat houdt in dat ik, Kian, dobbel met een dobbelsteen. Daar komt een nummertje uit. En daar aan het nummertje zit een muziekgenre gekoppeld. En weet je nou een leuk liedje in dat muziekgenre? Dan mag je dat lekker laten weten. Via 0316 6x3. Nou, dan ga ik even dobbelen. En het is geworden, hè, nummer 4. En nummer 4 staat in mijn lijst als rock. Dus weet je nou een liedje in de rock scene? Laat het weten via 0316 6x3. En wie weet draai ik jouw plaat wel.

No One van Alicia Keys. En daarvoor hoorde je de nieuwste van Kensington, Living 4. Voor deze twee platen hebben wij lekker gedobbeld voor ons spelletje Dobbel Request. En deze week kwam die uit op nummer 4. En dat is het rockgenre. Ik kreeg een superleuk appje van Bas uit Gent toegestuurd. Hij wilde namelijk heel graag Linkin Park horen. Ja, dat is natuurlijk een rocknummer. Dus Bas, deze...

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In het Franse Parijs is het rond de Champions League finale onrustig geworden. Met name rond het stadion kwam het tot confrontaties tussen supporters en de politie. Paris Saint-Germain won voor het tweede jaar op rij de Champions League na strafschoppen van de Engelse landskampioen Arsenal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Limburg en Noord-Brabant. De waarschuwing geldt vanwege stevige onweersbuien die vanuit België Nederland binnentrekken. In het oosten van de Amerikaanse staat Massachusetts hebben inwoners een harde knal gehoord die voor veel onrust heeft gezorgd. Een meteoroloog van NBC vermoedt dat een meteoriet in de atmosfeer is geëxplodeerd. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een lijst vrijgegeven met de meest veelbelovende medicijnen en vaccins tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: a girlfriend everywhere.
1: I got a girl van Louis Vega. En nu de temperaturen ook weer wat lekkerder worden buiten, gaan natuurlijk steeds meer mensen naar buiten. Ook om te sporten. Dus neem nou hardlopen. Dus voor de hardloopliefhebbers heb ik straks nog een tipje als je wakker wordt. Om 11 uur start het de 25e editie van de Liemerse Landloop in Oud-Zevenaar. En hier kan je kiezen tussen drie afstanden, namelijk de 10 kilometer. Dan denk je, nou joh, dat is te veel, doe ik de 5. Maar dan kan je ook nog lekker kiezen voor, ik ben een beginnetje, dus ik loop lekker 3 kilometer. Helemaal dikke prima. En denk je nu, ik ben een beginner, is dat wel handig? Ja joh, het is een evenement voor zowel beginners als ervaren lopers. Dus ga lekker de deur uit en ga lekker hardlopen. Dan gaan we nu luisteren naar Sarah Larsen.

Pastel met Pompeii. Dit was alweer een happy ending van uur 1 van Kian in de Nacht. Zometeen in uur 2 nog heel veel leuke muziek en nog meer tips voor aankomend weekend. Nu, Mika.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het Franse Parijs is het rond de Champions League finale tussen Paris Saint-Germain en Arsenal onrustig geworden. Met name rond het stadion kwam het tot confrontaties tussen supporters en de politie. Agenten pakten zo'n 10 mensen op en zetten traangas in om de orde te herstellen. Op de Champs-Élysées werd vuurwerk afgestoken en ontstonden verkeersproblemen. Paris Saint-Germain won voor het tweede jaar op rij de Champions League na strafschoppen van de Engelse landskampioen Arsenal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Limburg en Noord-Brabant. De waarschuwing geldt vanwege stevige onweersbuien die vanuit België en Nederland binnentrekken. Daarbij kunnen windstoten tot 60 km per uur, hagel en veel regen voorkomen. Plaatselijk kan er tussen de 20 en 30 mm neerslag vallen. De waarschuwing geldt naar verwachting tot 3 uur in de nacht. Vrijdag zorgden vergelijkbare onweersbuien al voor branden, omgevallen bomen en verkeersproblemen in delen van het land. In het oosten van de Amerikaanse staat Massachusetts hebben inwoners een harde knal gehoord die voor veel onrust heeft gezorgd. Politiebureaus kregen veel telefoontjes van inwoners, maar weten nog niet wat de oorzaak is van die knal. Volgens de autoriteiten zijn er geen meldingen van schade of gewonden binnengekomen. De politie zegt daarom nog geen directe bedreiging voor de openbare veiligheid te zien. Een meteoroloog van NBC vermoedt dat een meteoriet in de atmosfeer is geëxplodeerd. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een lijst vrijgegeven met de meest veelbelovende medicijnen en vaccins tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Die veroorzaakt momenteel uitbraken in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Volgens de WHO komen er 3 middelen in aanmerking voor versnelde klinische tests als behandeling van besmette patiënten. En 2 kandidaatvaccins zouden bescherming kunnen bieden tegen de virusvariant. De WHO wil veel sneller onderzoek naar nieuwe middelen. Het weer in het zuiden en oosten kans op een regen- of onweersbui bij zo'n 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met wel kans op een paar buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

Every Time We Touch. Wat goed dat je nog steeds luistert naar Kian in de Nacht hier op Connect. Zometeen nog meer leuke muziek en nog meer tips voor aankomende weekenden. Nu eerst Benz & Boone.

Marco Borsato met Pinnen. Heb jij volgend weekend 6 en 7 juni nou niks te doen? Dan kan je gaan kijken naar de 25e editie van de Kunstroute. Hier gaan kunstenaars op 55 locaties in de regio, dus in de gemeente Renkum, gaan ze over 6 verschillende dorpen, daar gaan ze hun kunst verspreiden. En dan kan je ook nog de kunstenaar zelf ontmoeten. En wil je nou meer informatie? Ga dan naar de kunstroute Renkum.nl.

Holly Johnson met Americanos. En over Amerika gesproken, daar wordt dit jaar natuurlijk het WK voetbal gehouden. Dat begint alweer over iets minder dan 2 weken. Nederland speelt hun eerste wedstrijd op 14 juni tegen Japan. En natuurlijk, waar het Nederlands elftal zich bevindt, daar zie je ook vaak Rob Camps, namelijk Snollebollekes. En ook dit jaar heeft hij weer een speciale versie gemaakt van het bestaande nummer links-rechts. Maar dan, in het Engels natuurlijk, left-right. Dus die ga je nu horen, hier op Connect. Oh.

Veldhuis en Kemper, ik wou graag dat ik jou was. Daarvoor hoorde je de WK-knaller van Snollebollekes, Left Right. Die heeft hij speciaal gemaakt voor het WK voetbal. En over voetbal gesproken, we hebben ook goed nieuws van ons eigen clubje, Vitesse. Op vrijdag 22 mei heeft de KNVB al groen licht gegeven voor de overdracht in aandelen. Maar nu hebben ze ook laten weten, op 29 mei, dat ze een derde lid hebben gevonden in de Raad van Commissarissen. En dat houdt in dat Vitesse weer een stapje is in de goede richting om komend seizoen hun licentie te mogen behouden. En zat je nou nog te twijfelen om je seizoenskaart te verlengen? Dat kan nog iets langer, want eerst was het tot en met 31 mei. Ze hebben het nu verlengd tot en met 21 juni, 1 minuut voor 12. Dus doe dat gewoon nog even snel. Gewoon nu even doen.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In het Franse Parijs is het rond de Champions League finale onrustig geworden. Met name rond het stadion kwamen tot confrontaties tussen supporters en de politie. Paris Saint-Germain won voor het tweede jaar op rij de Champions League na strafschoppen van de Engelse landskampioen Arsenal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Limburg en Noord-Brabant. De waarschuwing geldt vanwege stevige onweersbuien die vanuit België Nederland binnentrekken. In het oosten van de Amerikaanse staat Massachusetts hebben inwoners een harde knal gehoord die voor veel onrust heeft gezorgd. Een meteoroloog van NBC vermoedt dat een meteoriet in de atmosfeer is geëxplodeerd. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een lijst vrijgegeven met de meest veelbelovende medicijnen en vaccins tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Michael Jackson, Remember the Time in je oren hier op Connect. En heb jij zondag 7 juni nou echt geen reet te doen? En ben je nou echt gek van auto's, oude dingen, aparte auto's, motoren, noem maar op. Dan kan je echt aan je trekken komen in het centrum van Bemmel. Want daar is namelijk Bemmel on Wheels aan de gang. Welke tijd het is, dat kun je zelf vinden op bemmelonwheels.nl. Maar je kan oldtimers, oude auto's, youngtimers, motoren, brommers. Volgens mij kan je echt alles vinden daar. Dus ga lekker naar Bemmel toe 7 juni en geniet ervan.

Pagan in je oren hier op Connect. En denk je nou, joh, ik ga straks even boodschappen doen in Duitsland over de A3 in Emmerich of zo. Dan moet je rekening houden met vertraging en een omleiding. Want van knooppunt Ouddijk tot afrit Emmerich Oost, dan wordt het verkeer omgeleid over de A18 en de N316, de randweg van Emmerich. En dat is 29 mei vanaf 8 uur tot en met maandagochtend 5 uur. En dit wordt ook nog wel vaker afgesloten. Ook in juli, september en november moet je rekening houden met wegwerkzaamheden op de A3.

0: voor Midden-Gelderland.
1: Radio voor Midden-Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect. In heel Midden-Gelderland.
3: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb.

Tess Pardoel met Ik Neem Je Mee. Nou, ik neem jou weer mee naar de uitzending van volgende week. Want we zijn alweer aan het einde gekomen van deze uitzending. En ga je nou over de A3? Kijk echt even uit. Ga al lekker op tijd weg. En tot volgende week.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het Franse Parijs is het rond de Champions League finale tussen Paris Saint-Germain en Arsenal onrustig geworden. Met name rond het stadion kwamen tot confrontaties tussen supporters en de politie. Agenten pakten zo'n 10 mensen op en zetten traangas in om de orde te herstellen. Op de Champs-Élysées werd vuurwerk afgestoken en ontstonden verkeersproblemen. Paris Saint-Germain won voor het tweede jaar op rij de Champions League na strafschoppen van de Engelse landskampioen Arsenal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Limburg en Noord-Brabant. De waarschuwing geldt vanwege stevige onweersbuien die vanuit België Nederland binnentrekken. Daarbij kunnen windstoten tot 60 km per uur, hagel en veel regen voorkomen. Plaatselijk kan het tussen de 20 en 30 mm neerslag vallen. De waarschuwing geldt naar verwachting tot 3 uur in de nacht. Vrijdag zorgden vergelijkbare onweersbuien al voor branden, omgevallen bomen en verkeersproblemen in delen van het land. In het oosten van de Amerikaanse staat Massachusetts hebben inwoners een harde knal gehoord die voor veel onrust heeft gezorgd. Politiebureaus kregen veel telefoontjes van inwoners, maar weten nog niet wat de oorzaak is van die knal. Volgens de autoriteiten zijn er geen meldingen van schade of gewonden binnengekomen. De politie zegt daarom nog geen directe bedreiging voor de openbare veiligheid te zien. Een meteoroloog van NBC vermoedt dat een meteoriet in de atmosfeer is geëxplodeerd. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een lijst vrijgegeven met de meest veelbelovende medicijnen en vaccins tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Die veroorzaakt momenteel uitbraken in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Volgens de WHO komen er 3 middelen in aanmerking voor versnelde klinische tests als behandeling van besmette patiënten. En 2 kandidaatvaccins zouden bescherming kunnen bieden tegen de virusvariant. De WHO wil veel sneller onderzoek naar nieuwe middelen. Het weer, in het zuiden en oosten kans op een regen- of onweersbui bij zo'n 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met wel kans op een paar buien bij 20 tot 26 graden.